0: voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen om het leven gekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. Bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van de kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. En de plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer open dan normaal en dus gratis toegankelijk. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met de matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. En daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen zijn omgekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is daarmee het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

to answer is I agree. But then I've got

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers en daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, er zijn wel wat bloemen geknakt, ja. En ik werd zelf ook wakker van het harde gedonder. Want het ging flink los boven Nederland.
1: Ja, maar ik vond het ook wel heel erg verfrissend. Na die verzengende hitte van afgelopen vrijdag dacht ik, ik vind dit, het voelde als een heerlijke, warme, bijna als een... Ja? Nou, een warme douche.
0: Een warme douche.
1: Ja, een warme douche is symbolisch, figuurlijk warm en letterlijk koud natuurlijk. Hoe is het bij jou eigenlijk gegaan in de tuin, Caroline?
2: Nou, alles staat er nog. Maar ik krijg de hitte het huis niet meer uit bijna. Nee.
1: Nee, dat is wel een ding. Dat moet je eigenlijk 's ochtends vroeg natuurlijk openlaten.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Ik was natuurlijk als eerste beneden in de nacht. Dus alles opengegooid. Hond aan de ketting, zodat hij niet weg kon lopen. Deuren tegen elkaar open. Maar ja, dat hielp dan maar heel eventjes.
1: Ja, want
2: het hangt nog steeds.
1: Of staat alles nu open dat we gewoon een open huis hebben bij jou?
2: Eigenlijk heb je nu open huis, ja.
1: Oké. Ja, en hou jij het nog een beetje cool dan? Ja, dan hebben we het ook gehad over de hitte, hoor. Want het,
0: Nou ja, volgens mij wordt het deze week koelt het dus echt wel weer iets af. Dus ga ik al die hitte uit het huis en dan zorgen dat het weer een beetje te doen is.
2: Er zijn alleen weer modellen, ik durf bijna niet hard op te zeggen, die voorspellen dat de volgende hittekoepel er alweer aankomt.
1: Oké, en wanneer is dat?
2: Ja. Dat zou dan over anderhalve week zijn,
0: denk ik. Precies.
1: Ah,
0: ja.
1: Okay.
2: En nu hangt het boven echt heel Duitsland. Het is daar al drie dagen 40 graden, net boven de 40 graden.
1: Zeker weer net boven het Ibiza van Duitsland waar jij altijd heen gaat.
2: Ja, ook.
1: Dat
2: maar goed, ik zit liever aan het strand dan.
0: Hij gaat er 40 graden achterna, heerlijk.
1: Carmen, jij bent op zoek gegaan naar de ultieme trouwlocatie waar je volgend jaar het jaarwoord wilt geven. Later vanochtend ga je bekendmaken of die plek gevonden is.
0: Ja.
1: Kun je daar al iets over vertellen?
0: Het is nog moeilijker geworden eigenlijk.
1: Oh, spannend.
0: Dus
1: We gaan natuurlijk contact zoeken met sportvriend David ten Apel vanochtend. Want de mogelijke tegenstander van Oranje is al bekend. We moeten alleen nog even Marokko verslaan komende nacht. Hè. Maar daarna wacht dan Canada. En eens even kijken wat er zit er verder in nieuws.
2: Ga jij kijken? Ga je eerder opstaan?
1: Dat is een mooie vraag.
2: Met Jurgen?
1: Dat is de meest gestelde vraag in Nederland. Ja, Jurgen komt bij mij op visite. Ik ga kijken.
2: Dan ga je een uur kijken en dan woep hierheen. Doen.
1: Nou, het begint om 3 uur.
2: Oh, 3 uur, dat haal je net.
1: Duurt dan toch kwart voor 3, rust. 4 uur, kwart voor... Ja,
2: kwart voor 5 en dan hierheen.
1: Ja, behalve als er verlenging is.
2: Ja, dan? Wat dan?
1: Ja, nou, dan ga ik dus via de collega's van Radio 1 luisteren, langs de lijn. En vanwege de spanning beland ik dan misschien in de vangrail. Dus het is allemaal wel heel spannend. Het is een heel risicovolle nacht.
2: Ja.
1: Goed, wat zit er verder in het nieuws vandaag?
2: Nou, dat netbeheerders worden overspoeld door aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt het Financiële Dagblad. Maar ja, niet iedereen die hem wil, kan hem ook zomaar meer krijgen. Verder hebben in Venezuela reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. En we gaan kijken naar Maasbracht. Daar hebben ze een poging gedaan om de allerlangste frikandel. Je hebt de voorbereiding al gehoord een tijdje terug. En de langste frikandel ter wereld. Is het gelukt of niet? Dat hoor je zo.
1: Oké. We gaan eerst natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, je weet het, die liggen nog in bed, in ons alfabet. We gaan er eentje wakker maken op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
0: De N van Nederland.
1: Geef maar door, via de NPO luister-app. Yo.

0: Dag Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb je een goed weekend achter de rug?
1: Ja, heb ik wel. Ja, heet.
0: Heet, maar er klonk ook wat twijfel in je door. Van,
1: Ik zat nog even te denken. Het is pas geleden, maar ik dacht, was het ook alweer het weekend, hè? De ene dag rijgt zich aan de andere. Ja. Maar die hitte, dat was wel heel erg vervelend. Voor mij dan.
0: Ja. Want je bent iemand die daar niet heel goed tegen kan, begrijp ik?
1: Ik kan er niet heel goed tegen. Ik ben niet zo heel erg mobiel. Ik ben al wat ouder. En dan die hitte. Het is onplezierig. Alles plakt. Je slaapt slecht. En dat doe ik toch al. Ik slaap toch al slecht. Dus dat komt er nog eens bij. Nee, dat is niet zo prettig.
0: Nee. Maar goed, dan ben ik toch wel benieuwd naar je profiel. Je bent wat ouder. Wat is je leeftijd?
1: 72.
0: Nou, dat valt toch wel mee. 72. En niet zo mobiel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat een rollator of een rolstoel?
1: Het is een rollator. Ja. En als ik geen scootmobiel had, dan kon ik me niet buiten het huis bewegen.
0: En hoe is dat zo gekomen dan? Dat je zo, of ben je zo geboren?
1: Nee, zeker niet. Nou, ik ben dus heel zwaarlijvig geworden. Dus ik ben nu een hele dikke man. En ik heb 2 versleten knieën. En dan is het slecht bewegen met 2 versleten knieën.
0: Ja.
1: En als ik me nou naar de scootmobiel sleep, dan plof ik erin. En dan rijd ik opeens het hele stadje door.
0: Ja, dat is dan toch wel een hele mooie vinding, hè, zo'n scootmobiel.
1: Dat is een prachtig.
0: Maar even over die omvangrijkheid waar je het zelf, dat je zelf aanhaalt. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, dat is op een gegeven moment gekomen dan. Ik denk dat het gekomen is in 1980 met mijn scheiding. Toen zijn die zaadjes geplant om dik te worden. Dat je te veel eet en dat je denkt, ach, wat kan mij schelen. En dan eet je maar, dan drink je maar. En op een gegeven moment ben je tonnetje rond. En probeer dat dan maar eens weg te krijgen.
0: Nou, nu leven we natuurlijk wel in een tijd dat er allerlei middelen op de markt zijn om dat, althans, dat beeld krijg ik, om dat redelijk makkelijk weg te krijgen. Hoe heet het? Ozempic bijvoorbeeld.
2: Ozempic, ja.
1: Ja, nou, dat gebruik ik ook, maar dat helpt bij mij niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want dat stilt de honger, toch?
1: Nou, bij mij niet, hoor.
0: Jij eet gewoon door.
1: Ja, ik eet gewoon door. En al die sprookjes die erover verteld worden, ik ken ze wel. Ja. Dat stilt de honger. Je zit eerder vol. Als je te veel eet, zou je daar ook misselijk van worden, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is een beetje de refusal van alcoholisten.
0: Ja.
1: Dat is de Ozempic voor de zwaarlijvigen. Mm-hmm. Maar het werkt bij mij niet. Daarvoor had ik een ander middel, dat heet Saxenda. Het werkt ook niet.
0: Nee.
1: Ik blijf gewoon heel dik. En dat is vervelend, want ik moet geopereerd worden, onder andere aan die knieën. Ja. Maar ik heb nog wel andere dingen ook. Maar ik word niet geopereerd omdat ik te dik ben.
0: Ach, nee.
1: Dus dan zegt zo'n chirurg, daar brand ik mijn handen niet aan. Eerst 50 kilo afvallen.
0: Ja, ik moet denken aan zo'n... Nee, dat is heel lastig. Dus je hebt alles geprobeerd. Ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt, potverdikkie, laat ook maar. Maar ik zie ook wel eens zo'n tv-programma. Jij kent het ook, Carmen. Ik noem hem altijd Dr. Snuggles. Dat is zo'n man die met zo'n papier, met zo'n bloknoot in de hand loopt. Een hoekje om komt kijken om een patiënt uit de wachtkamer te halen. En als er dan niet de beoogde kilo's af zijn, nou, dan krijg je een tik op de vingers en dan kun je over een maand terugkomen. Dat zijn mensen die zijn ook zeer groot en dik. Je moet een maand lang leven op slaapblaadjes.
2: Juist, ongeveer. Je moet in een saladezone gaan leven.
1: Ja. Nou, het trekt me niet aan. Ik ken het programma ook niet. En ik weet ook niet of ik eraan mee zou doen.
0: Nee.
1: Ik bedoel, op een gegeven moment heb je een leeftijd dat je de dingen voor jezelf afweegt. Dood gaan we allemaal.
0: Ja.
1: Daar is geen ontkomen aan. En ik wil zo prettig mogelijk leven.
0: Ja.
1: En dan hoef ik me inderdaad niet dicht te vreten. Maar ik ontzeg me verder niks.
0: Nee, dat is duidelijk. Ik vind het wel mooi dat je het woord afweegt gebruikt in deze.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Ja, want dat legt aardig wat gewicht hier in de schaal natuurlijk elke ochtend. Dat alfabet. Ja. Hè? Vandaag met de letter N. Bijvoorbeeld bezongen door René Vroger in Nobody Else. Die kwam binnen via Henk. Nederland die heeft de bal van André van Duin. Scoort hoog onder meer via Maruska en ook Wim Walravens. Nothing Else Matters van Metallica. Binnen via Peter Verhaert, via G. En ook via Cor Mulder. Gerrit uit Aalden kiest voor November Rain van Guns N' Roses. N'oubliez jamais van Joe Cocker, Miriam Clemens. New World in the Morning van Roger Whittaker, Anna Theuwissen. Anja Roeland kiest voor 9 to 5 van Dolly Parton. Never Never Gonna Give You Up van Barry White. Bert de Bell, Never Ending Story van Lima Ol, Henk Koning. Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor via Robert. Flirtations met Nothing But a Heartache, Dirk van Heertem. Net als in de film van Toontje Lager via Rimmert. Een beetje meer van Rob de Nijs. Komt ook nog binnen. No Regrets van de Walker Brothers, Hanny Kruijen. Erna van Maurik kiest voor Nights in White Satin van de Moody Blues. Henk Heijkamp voor Nobody Wins van Elton John. New York State of Mind van Billy Joel. Mos van Veen. Nou, het is te veel om op te noemen. Maar jij hebt ook een hele mooie gekozen. Peter Daniels uit Purmerend, verras ons.
1: Nou, ik heb gekozen een compositie van Prince. Die heet Nothing Compares to You. En hij wordt gezongen door een bijzondere zangeres, waarvan ik even de naam nu niet meer weet. Maar het is een bijzondere, obscure naam. Ik meen dat ze inmiddels is overleden. Maar ze had een enorme presence en een enorme urgentie. En het is een prachtig lied. En je weet wat ik bedoel. En ik hoop dat we er nu naar gaan luisteren.

0: heerlijk liedje, de nieuwe van Lois Lane. Takes a Million, het is 6:40. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Netbeheerders zijn overspoeld door aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt het FD. Maar vanaf woensdag wordt er niet meer gekeken naar wie het eerst een aanvraag doet voor zo'n aansluiting, maar naar het maatschappelijk belang, zegt deze redacteur van de krant.
2: Eén komen bijvoorbeeld batterijen die juist helpen om meer ruimte te creëren op het stroomnet. Twee instellingen die zich bezighouden met veiligheid of zorg, dus ziekenhuizen, defensie, politie. En op drie komen alles wat te maken heeft met echt basisvoorzieningen zoals water, scholen en nieuwe huizen. Al het andere, dus ook huishoudens die een warmtepomp willen, staan niet op de prioriteitenlijstje en die komen dan achteraan. Die vissen waarschijnlijk achter het net.
1: Ja, veel mensen willen dat voorkomen en doen nog snel een aanvraag. Bij netbeheerder Stedin in Utrecht kwamen de afgelopen anderhalve maand 2700 aanvragen binnen en dat waren er normaal 800. President Poetin heeft toegegeven dat zijn land grote brandstoftekorten heeft. Die komen door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's in Rusland zijn er limieten op hoeveel brandstof mensen nog mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield gisteren een crisisvergadering over die tekorten en hij kondigde aan dat hij een verbod overweegt op de export van diesel. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Het gaat bijvoorbeeld om het dragen van een mes, het dealen van drugs en het afsteken van verboden vuurwerk. Toch is het niet duidelijk of zo'n dwangsom werkt. Er komt geen rechter aan te pas en juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. En na maanden aan voorbereidingen probeerden ze in Maasbracht het wereldrecord langs de frikandelbakker te verbreken in een hele lange, dunne frituurbak. Nou, met die actie werd ook geld opgehaald voor KWF kankerbestrijding. Gisteren was het eindelijk zover en het hele dorp kwam kijken, zag Omroep L1. Het oude record stond op 20 meter.
3: Laat hem erin zetten. Let op de spetteren.
4: Op, langs spetteren. Let op.
3: Langs en naar beneden.
4: Ja.
5: Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
6: Wat doet dat met u?
7: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
1: Nou, dat lukte ruim. De actie bracht 65.000 euro op. En die frikandel was ruim 41 meter lang.
0: Nou, dat is natuurlijk al heel speciaal. Maar wat ik nog bijzonderder vind, is die frituurpan die dus klaarblijkelijk ook zo lang is.
1: Die is er speciaal voor gebouwd.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
1: En dan moest je dus met z'n allen naast elkaar, met die dingetjes waar je zo'n frikandel mee optilt, moest het allemaal precies tegelijk om te voorkomen dat hij doormidden zou breken.
0: Het netje, noem je dat toch? Het ophaalnetje?
1: Of nee, niet? Het was een soort tangetje waarmee je hem
8: in laat zakken.
1: Ja.
0: Vroeger leerden wij toch allemaal dat frikandel bestond uit allerlei slachtafval, maar dat is volgens mij lang niet meer het geval, toch?
1: Dat zou ik Peter aan jou kunnen vragen. Je bent grootverbruiker, toch? Grapje, Bert. Met uitjes of zonder?
0: Met, natuurlijk. Ja.
1: In het Zuidoosten regen.
0: En met een slaapblaadje, dat moet jou dan weer aanspreken.
1: Nee, ik pak de vega-frikandel.
0: Okay.
1: In het Zuidoosten regen met een kleine kans op onweer. In de rest van het land droog en ook zon. Het wordt 22 tot 28.

0: minuten na 6:30.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En de warmste dagen liggen achter ons, maar we stoken de boel toch nog even op naar de band van Mark King. En dan heb ik het over Level 42. En een plaat die je niet meer zo vaak hoort van ze. En daarom de vroeg vergeten hit.

0: The Early Birds, zo noemen ze hier in de vroege ochtend natuurlijk. Mr. Tambourine Man, om 12 minuten voor 7. Nou, vorige week hadden we het er al uitgebreid over. Carmen, jouw zoektocht naar een ultieme trouwlocatie. Want volgend jaar, voor de mensen die het hebben gemist, is het zover. We gaan het ja-woord geven. Hopen wij natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, dat hoop ik ook natuurlijk.
0: Maar ja, dat moet wel even gebeuren op een mooie plek. Althans, in elk geval de plek waar het feest gaat plaatsvinden. En ik zou gewoon denken, dat doen we gewoon bij Harry om de hoek. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ja. Hè? Daar is alle romantiek vanaf bij, van die gedachte.
1: Ik wou net zeggen, ja, we kunnen net zo goed bij de plaatselijke kruidenier een post doen en dan zijn we er vanaf. Nee, zo werkt het niet. Nee. Het voelt echt een beetje alsof je...

0: op zoek gaat naar een huis, moet ik zeggen. Want je gaat naar allerlei locaties toe en je wordt ontvangen en je krijgt een kopje koffie en een rondleiding. Dus dus gaan toch allemaal vragen ook door je hoofd van, waar loop ik naar het altaar? Waar wordt er uitgebreid gegeten? En waar wordt er gefeest natuurlijk? Dus er zijn allemaal dingen die, waar je rekening mee moet houden.
1: Ik mag aannemen dat de kosten wel wat lager zijn dan het aanschaffen van een huis.
0: Dat zeker. Alhoewel, ik moet zeggen dat de prijzen natuurlijk best wel tegenvallen. We zijn bij 3 locaties geweest. En de eerste locatie was in Bussum. En dat was in een soort van oorlogsfort. Nou, dat moet je ook aanspreken. Het was heel sfeervol. Nee, maar het was wel echt heel erg mooi. Het was een hele mooie buitenplaats en heel veel mogelijkheden. Dus dat sprak me meteen aan. Tweede locatie was in Eemnes. Dat was bij Dikke Torentje. Ken je dat?
1: Nee.
0: Nee, dat is een soort kerkje. En dat sprak me ook eigenlijk wel aan. Want ik dacht, hoe gaaf is het dat je 's avonds staat te feesten in een kerk?
1: Ja, dat is waar. Dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is toch wel, dat is heel uniek.
1: Ja. Ik hoor ook de galm van die kerk meteen. Hè. Wat is daarop je antwoord? Ja.
0: Ja, precies, ja. Dus dat was ook heel erg mooi. En de derde locatie, die stond eigenlijk heel erg bovenaan mijn lijstje. Maar die is toch wel gezakt. Dus we moeten echt nu om tafel gaan.
1: Dus er zijn nu nog 2 over, begrijp ik.
0: Er zijn er 2 over, ja.
1: Ja. En hoe ga je dat dan beslissen? Gewoon ine mine mutte?
0: Nou, dan komt heel onromantisch dus. Maar dan komt toch de prijs weer kijken. Want ik ben dus heel erg van het sprookjesachtige. Dat ik denk van, alles moet mooi zijn. En Dylan is heel erg van de prijs. Nou, je snapt dat dat niet helemaal goed met elkaar gaat.
1: Want hij zit heel erg op de cent, hè, geloof ik.
0: Ja.
1: En jij denkt van, daar komen we wel overheen.
0: Ja. Erg, hè?
1: Ja, dan zit ik ook wel meer in jouw straatje.
0: Dus die zin, ja?
1: Ja, kom op, man. Het leven is vandaag, hè?
0: Dat vind ik ook.
1: Je kunt trouwen maar 1 keer. Ik bedoel,
0: dus...
1: Anders zet je gewoon op de kaart, dat vind ik ook altijd zo lekker brutaal. Cadeautip en dan een hele grote envelop moet je er dan op zeggen. Misschien dat je dan meer krijgt.
0: Wat erg, ja.
1: Dat is ook vreselijk altijd.
0: Ja.
1: Oh, ik wilde net een wasmachine aanschaffen voor jullie als huwelijkscadeau.
0: Nee, broodrooster hoeft ook niet.
1: Precies, nee. Ja. Dat snap je toch wel?
0: We gaan er nog even goed over nadenken. Het voordeel is wel, we zijn nog steeds verloofd, dus dat scheelt.
1: Ja, want zijn de spanningen opgelopen?
0: Ja, die lopen wel op.
1: Dat zal wel, ja.
0: Dus, in de loop van de week gaan we een knoop doorhakken.
1: Ja, want op een gegeven moment moet je natuurlijk ook die knoop doorhakken, want anders is het bezet. Ja, dat weekend is dat al bezet.
0: Ja, dat klopt, ja. Dan hijgt alles in je nek, dat is ook niet fijn.
1: Nee, want wanneer is er al een datum? Mogen we dat al prikken of niet?
0: We hebben een trouwmaand.
1: Ja.
0: En dat klinkt alsof we dan de hele maand gaan trouwen. Nee, dat is niet zo. De maand oktober vinden wij het mooist.
1: Okay.
0: Dus volgend jaar oktober.
1: Kijk, dat is nieuw voor mensen.
2: De vrolijke vriend in de morgen.
1: 9 voor 7, prima.
2: Goeiedag, Hendrik Man.
1: Dus volgend jaar oktober. Nou, ik zal alle weekenden in elk geval blokken. En ik hoop dat er deze week dan uitsluitsel komt.
0: Ja, wie weet.

0: maakt een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
19: Goedemorgen. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld. Het gaat om psychisch geweld, waar slachtoffers vaak geen aangifte van doen of het soms zelfs niet eens doorhebben. Volgens deze hoogleraar moet je dan bijvoorbeeld denken aan...
20: het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Het zijn een heel patroon van gedragingen... wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
19: Ja, met zo'n nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. En als die wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. De gemeente en de politie in Den Haag nemen maatregelen vanwege de aankomende wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Zo komen er tijdelijke veiligheidscamera's op drukke plekken, meldt Omroep West. Ook werken gemeente en politie samen met de hulpdiensten, buurtvrijwilligers, jongerenwerkers, inwoners en ondernemers. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance afgevoerd. Ja, het is nu een race tegen de klok om mensen onder het puin vandaan te halen. En intussen worden er in Curaçao hulpgoederen ingezameld.
0: Voor Venezuela?
1: Ja, zeker.
0: Wat doneert u?
21: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel. Ook van deze spullen, die zijn ook fruithapjes. Wij noemen compotas.
22: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
19: Tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd gescoord.
23: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
19: In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En die wedstrijd wordt komende nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, veel zon, ook wat wolkenvelden. In het zuidoosten vanmorgen kans op wat regen. En het wordt 22 tot 28 graden.
17: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

2030. Je weet, in Frankrijk is er geen langere schaatsbaan van 400 meter te vinden, waardoor Tialf in Heerenveen in beeld kwam. Grote kans dus dat je Femke Kok, Jenning de Bo, Jutta Leerdam en Joep Wennemars gewoon kunt aanmoedigen in eigen land tijdens de volgende Olympische Winterspelen. Maar dat duurt nog 4 jaar, hè? Een dag vol muziek in Brabant, want na jaren groots met een zachte G van Guus Meeuwis kwam er een nieuw muziekspectakel voor in de plaats, Bij Ons in Brabant. Dat zou afgelopen weekend plaatsvinden, maar vanwege de verzengende hitte werd dat afgelast en nu gebeurt het dus vanavond. Te gast zijn onder meer Tino Martin, Treintje Oosthuis, Django Wagner en Noel Havens van VOF De Kunst. Ja, en je ziet ze op het strand, in de stad of op de boot, en dan heb ik het over Meeuwen. Nu is niet iedereen gecharmeerd van dat vliegende witte beest. Patatkippen worden ze ook wel eens genoemd, hè? Witte patatkippen. Maar Martin Leopold is gefascineerd door die meeuw. Zometeen vertelt hij erover.

0: En het oude liedje van The Searchers dat hij nieuw leven inblies in de jaren 80. When you walk in the room, het is bijna 7:15 op deze maandagochtend. Ja, als je dit geluid hoort, dan voelt het toch alsof je op de boot naar de Waddeneiland zit. Naar een van de Waddeneilanden en al die meeuwen om je heen hoort en ziet vliegen. Nou, er is één iemand die daar opgewonden van raakt. En dat is Mardik Leopold. Dag Mardik, goedemorgen. Goedemorgen Mardik.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en welkom hier in de ochtendshow op Radio 5. Vertel eens even, welk gevoel krijg je bij dit geluid?
1: Nou, als ik meeuwen op de boot zie en hoor, dan denk ik altijd van dat er eentje tussen kan vliegen met een ringetje om zijn poot. En dat ik dus mijn best moet doen om dat te kunnen lezen.
0: Juist.
1: Dat houd je van de straat.
0: Want meeuwen met een ringetje om de poot, die fotografeer jij.
1: Ja, klopt. Er worden natuurlijk in heel Europa allerlei vogels geringd. En vroeger ging het erom dat als je een vogel ringde in het nest en hij ging dan later in zijn leven dood en er werd gevonden, dan kon je eigenlijk een lijntje tussen twee punten trekken. Hè? Van hier geboren, daar dood, dan is hij daarheen getrokken, was het idee. Maar ja, dat is wel heel beperkt als je maar twee keer in het leven van een organisme een puntje op de kaart kan zetten.
0: Juist.
1: Dus op een gegeven moment zijn we met andere middelen ook met zenders gaan werken. Maar je kunt tegenwoordig met digitale fotografie kun je natuurlijk heel goed die ringen fotograferen.
0: En waarom vind je dat zo interessant? Laten we daar eens even over hebben, Mardik.
1: Ja, nou ja, omdat je dan tijdens het leven van die vogel veel meer puntjes op de kaart kunt zetten. Dan kun je dus de hele beweging van zo'n vogel over de aardbol kun je volgen. En dat maakt het allemaal een stuk inzichtelijker. Dus je krijgt veel meer te zien, je leert veel meer over zo'n beest. En dat maakt het allemaal de vogel komt dichterbij eigenlijk, dat is het.
2: Maar hebben wij dan hele exotische meeuwen rondvliegen? Want ik kan me alleen maar voorstellen dat die meeuwen zijn waar eten te vinden is en friet en patat en zo.
1: Klopt. Nou ja, kijk, alle meeuwen eten alles, zeg ik altijd. Maar een enkele meeuw, er zijn heel veel specialisten onder die meeuwen, net als bij mensen. Niet iedereen houdt van olijven. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. En dat geldt voor die meeuwen eigenlijk ook. Dus er zijn meeuwen die met die veerboot meevliegen. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, blijkt. Als je steeds maar die ringetjes fotografeert. Dat zijn dus geen willekeurige meeuwen achter zo'n boot. Maar het geldt ook voor een vuilnisbelt of het geldt voor een strand. Het geldt voor een stad waarmee we komen voedsel zoeken. Het zijn allemaal individuen die een eigen kunstje kennen. En die een eigen plekje op de wereld hebben.
0: En jij zit dus, Mardik, zit dus de hele dag op die veerboot tussen Den Helder en Texel om die meeuwen maar vast te leggen op de gevoelige plaats.
1: Nou, niet de hele dag hoor. Mijn werk is in Den Helder en ik woon op Texel, dus ik moet elke dag één keer heen en één keer terug. En van die gelegenheid maak ik dankbaar gebruik.
0: Oh. Ik neem aan dat je ook bepaalde meeuwen persoonlijk kent zo ondertussen. Dat je denkt, oh ja, dat is die, want die herken ik wel aan dat ringetje.
1: Ja. Nou, dat klopt. Niet alleen aan een ringetje, sommigen hebben een kleine afwijking. Ja. Sommige, kijk, die meeuwen die lopen met hun voetjes, die zijn toch vrij teer over mosselbanken en over de straat en over van alles en nog wat. Dus die krijgen allemaal wondjes en dat heelt dan, krijg je een littekentje. En dat herken je op een gegeven moment ook. Dus er zijn inderdaad meeuwen die ik met één foto, dan weet ik precies, dat is nummer 068 om maar eens wat te noemen. Dat is een meeuw, die heb ik meer dan 200 keer gefotografeerd. En dan heb je aan één blik genoeg, dan weet je van dat is die. Die staat bovendien altijd op hetzelfde hoekje, op hetzelfde stukje van het dek. Dus die heeft zelfs binnen dat specialisme van achter de boot vliegen, heeft hij nog zijn eigen superspecialisme. Dus ja, zo'n beest ken je wel. Ja.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je met zoveel liefde over meeuwen spreekt, want we krijgen veel reacties via de NPO luister-app. Mensen zeggen ook van die meeuwen, wat moet je er nog mee? Peter Schouwenaar schrijft bijvoorbeeld meeuwen. Dat zijn in mijn beleving ratten met vleugels.
1: Ja, dat is waar. Daar zijn ratten ook heel interessant, maar dat zal hij niet bedoelen waarschijnlijk. Meeuwen zijn, als je er goed naar kijkt, niet een beetje oppervlakkig en dan maar wat roepen, maar als je er goed naar kijkt, dan worden het heel interessante dieren. Dan moet je wel een beetje je best voor doen, maar dat kan best.
0: Wat maakt ze dan vooral heel interessant?
1: Nou, eigenlijk zijn meeuwen niet heel veel anders dan mensen. Dus die hebben ook een plekje op de wereld waar ze het mee moeten doen. En daar moeten ze maar zien te overleven. Ze zijn in competitie met alle andere meeuwen. Dus ze hebben het best zwaar. En ze moeten dus elke dag moeten ze aan hun eten zien te komen. En daar doen ze alles voor wat ze... Ja, ze halen alles uit de kast om dat te doen. Nou, dat, soms ervaart men dat als lastig, maar het is ook heel knap.
0: Ja, nou ja, dat herkent iedereen. Daarvoor hoef je niet eens op een veerboot te staan. Maar als je bij een willekeurige viskar staat, nou, dan moet je...
2: Ik heb wel eens een blauwe vinger opgelopen.
1: Ja, ja, precies. Die meeuw ziet jou als een voedselvoorziener. Ja. En dat maakt hij dankbaar gebruik van.
0: Wat doe je met al deze informatie? Ga je het ook nog, en al die foto's vooral, ga je ze vastleggen ooit nog in een boek?
1: Nou, een boek is misschien overdreven, maar een publicatie zit er wel in. Dus ik ga er wel een keer een stuk over schrijven, over die specialistische bootmeeuwen. Veel van die meeuwen die ik zie zijn ook op de boot gevangen en geringd ooit. Ja. En dat zijn dus echt beesten die soms 8-9 jaar met die boot meevliegen. En misschien nog wel veel langer, alleen ik kijk nog niet veel langer dan 8 jaar. Dus ik moet het nog even volhouden. Ja. Ze worden oud.
0: Ja. Nou, ga je vandaag nog weer de boot op?
1: Ja, ik mag taxeren naar mijn werk, dus dan zie ik ze weer.
0: Okay.
2: Ik mag toch hopen dat ze je ook niet op je hoofd poepen? Want dat is wat meeuwen ook doen, hè?
1: Nou, meeuwen poepen, die net als iedereen trouwens, maar goed. En als ze vliegen, dan heb je kans dat jouw hoofd er net onder staat. Dat, ja. Die pech kun je hebben. Ja. Maar meestal valt dat mee, hoor. Okay. Meestal valt ernaast, net als regen.
0: Ja, ook dat neem je voor lief dan, hè?
1: Ja, zo is dat. Ja.
0: Nou, succes dan zo meteen weer op de boot. Je krijgt er nooit het heen en weer van, dat is wel duidelijk. Ik dacht, ja, welk plaatje hoort hier nou bij? Maar ik denk, dit is dan wel toepasselijk. Guus.

0: Chris Farlow en Out of Time. Hopelijk geldt dat niet voor Oranje natuurlijk komende nacht. Hè, dat we eruit geschakeld worden. Maar het zou zomaar kunnen, want de knock-outfase is gisteravond begonnen. Met een overwinning van Canada aan het eind. Notabene in blessuretijd tegen Zuid-Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik kreeg afgelopen nacht een appje van mijn goede vriend Jurgen van den Berg. Met wie ik komende nacht natuurlijk ook naar het spektakel ga kijken. Hij schreef...
1: Komt hij vannacht bij jou thuis?
0: Ja, klopt.
1: Want ik dat vind ik dus zo... Ja, oké.
0: Ik heb een soort man cave thuis met allemaal oranje vlaggetjes. Ik heb mijn WK-kamerjas hangt al klaar.
1: Oh, mooi.
0: Mijn juichjek hangt aan de kapstok. Voor iedereen is er kleding. En ja, heerlijk. Dat is gewoon de ultieme beleving van voetbal. Hij schreef afgelopen nacht... Want ik heb gisteravond niet gekeken. Was een beetje te laat. En ook ter voorbereiding natuurlijk op komende dag.
1: Mm.
0: Nou... Van de eventuele tegenstander na Marokko hoeven we niet bang te worden.
1: Ja, dat is dus inderdaad Canada. Maar goed, we moeten eerst de eerste hobbel nemen. Hè? Want we hebben nu wel heel veel grootspraak, maar we moeten Marokko eerst verslaan.
0: Ja, maar nu lach jij me een beetje uit dat ik de komende nacht op ga staan.
1: Nou, ik zie het niet helemaal voor me, want om 3 uur beginnen ze. Dan zit Jurgen bij jou op de bank en vervolgens moet jij weg.
0: Ja.
1: Nou, stel dat er verlenging of penalties zijn.
0: Dat kan
1: blijft
0: natuurlijk.
1: Jurgen dan bij jou op de bank zitten of kruipt hij bij Karin in bed? Ik vraag me echt af wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dat zijn allemaal scenario's. Net zo spannend als voetbal zelf ongeveer.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Nou inderdaad.
0: Ja, nou ja, kijk, als er verlenging komt, dan moet ik natuurlijk op een gegeven moment naar de studio. En ja, wie weet, misschien wordt het ook wel een tijdje stilgelegd vanwege de verzengende hitte daar in Mexico natuurlijk.
1: Dat
0: de wedstrijd nog bezig is als wij het programma al beginnen om 6 uur.
1: Ja.
0: Het wordt in alle gevallen heel spannend. Niet alleen de voetbalwedstrijd zelf, maar ook hoe wij ons hier melden bij de poort morgenochtend. Maar jij gaat toch ook opstaan, mag ik aan?
1: Ik ga zeker eerder opstaan en ik denk dat ik gewoon zo vroeg mogelijk naar de studio reis, zodat ik hier alles kan zien. Dus ik hoop natuurlijk op winst.
2: De schijf van NPO Radio 5.
0: We gaan het zien. En we gaan het beleven komende nacht hier. Komende woensdag hoor je de nieuwe schijf van NPO Radio 5. Maken we bekend in dit programma. Maar dit is hem nog in de start van juni. Raccoon.

0: Na half acht is het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Het kabinet komt met nieuwe plannen om femicide tegen te gaan. Zo wil het psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Dat moet helpen om huiselijk geweld eerder aan te pakken en daders sneller te vervolgen. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook zonder aangifte optreden. Bijvoorbeeld bij stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaarder worden gestraft. Er is een Nederlands marineschip met hulpgoederen onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Soms lukt dat ook. Zo werden na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 levend onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Jurna.
2: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Op het strand bij De Koog op Texel is gisteravond een dode gevonden. Het is niet duidelijk of het een drenkeling is of iemand die op het strand is overleden. En in het centrum van Almere is gisteravond een lichaam uit het water gehaald en ook daar wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. En op meerdere plekken in het land kon je gisteren weer gluren bij de buren. Een festival waarbij je mensen in je eigen buurt, in de tuin, kunt bezoeken om daar naar een mini-concert te gaan luisteren. Omroep Zeeland ging naar Goes.
3: Hier zit ik aan de tafel te staren.
4: Mevrouw, wat vond u van dit kleine tuinconcert?
5: Ik vond het een heel erg leuk. Heb ik een beetje gekeken wat bij mij in de buurt is. Heb ik er 3 uitgezocht en die wil ik dan gaan bezoeken.
4: Ik heb al een paar mensen van de straat gezien, ja.
1: Ja, bedoeling van dit festival is dat je je buren beter leert kennen en ja, stiekem ook natuurlijk elkaars inrichting en tuin kunt bewonderen.
0: Ja, het vond bij mij ook in de straat plaats.
1: Ja, bij mij ook. Ja. Ben je geweest?
0: Nou, ze waren druk bezig met de voorbereiding en ik liet Sammy uit, dus we gingen even kijken. Hè, en er waren 3 optredens. Ik zei, nou, kom later vanmiddag wel even terug. Maar op de een of andere manier kwam het er niet van. Maar bij jou in de buurt wel?
4: Ook? Nee, bij ons niet. Nee.
0: Nee,
4: geen zweverig gedoe.
0: Nee.
4: Ben je het zweverig? Ja, wel. Ik vond het een beetje zweverig klinken, ja.
1: Ja, dit zijn natuurlijk geen optredens die je ook gewoon betaald kunt zien, denk ik. Ja. Ik denk dat dat vroeg ik me ook af, waar wie dan degene zijn die optreden. Of dat ook mensen zijn uit je buurt.
0: Ja, uit de buurt, volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. Maar ja, het is, je ziet weer eens wat, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Nou,
1: ik kijk altijd
0: bij de buren naar binnen. Dus we hebben altijd gluren bij de buren.
1: Maar bij jouw gordijnen zijn ook altijd open, toch?
4: Nou, wat denk je zelf? Potdicht.
0: Oh. Ik woon in een vesting.
4: Echt? Ja.
0: Het weer voor vandaag.
1: Ja, jammer, ik wilde wel zien hoe jij er vannacht bij zit eigenlijk.
0: Oh ja, ik zal een fotootje plaatsen.
1: Is goed, ja, doe maar. Een geregeld zon, in het noorden wat meer bewolking en in het zuidoosten valt wat regen vanmorgen. In de rest van het land is het droog en het wordt 22 tot 28 graden.

van een nieuwe week. Casey en de Sunshine Band, Give It Up. En daarvoor de grootste evergreen van Blondie. De Nia 1978. Onderweg zijn we naar de grootste.

0: Jeroen Drost wordt een halve eeuw. Corné van Dijken, 53. Paul van Zut vanuit Nijnsel, 65. Yvonne Hoeksema, 63. Jan Henriët uit Wieringenwaard wordt 59. Martin Heers, 54. En Ineke Goris uit Gent, 71. Gefeliciteerd allemaal. Wat opnieuw een zonnige dag. Dus heerlijk om in de tuin te gaan zitten met al je vrienden en familie natuurlijk. En wellicht gaat Gwendolyn Eekhout uit Hellevoetsluis dat ook doen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ah, daar ben je, Gwendolyn. Welkom hier.
1: Ja,
0: goedemorgen, welkom en van harte gefeliciteerd met je 76e verjaardag.
1: Nee, maak er maar 74 van,
0: Oh, wacht even. Kijk, daarvoor hebben wij speciaal spul om dat even te wijzigen hier. Want je moet weten, hier is een aparte muur beschikbaar gesteld voor de jarige. Wacht even, 74.
1: Maar
0: nou, is dat gerecht gezet. Gefeliciteerd nogmaals. Hoe ga je het vieren, Gwendolyn?
1: Nou, ik ben blij dat het weer een beetje normaal is. Dus ik ga vanmiddag, ik heb met een paar vriendinnen, gaan wij naar Boatsoever. Dat is in Oostvoorne. Ja. En dat is een restaurant voor mensen met een beperking. Als ik dat zo mag zeggen. En daar ga ik heerlijk high-tier met 10 vriendinnen en mijn dochter.
0: En
1: dat wordt heel erg leuk.
0: En maak ik hier op dat je zelf ook een beperking hebt?
1: Nee hoor, nee helemaal niet. Maar ik geniet altijd zo van die mensen. Ze zijn zo blij. En als ik ze zie en hoe hun dan in het leven staan, dan maakt mij ook blij.
0: Ja.
1: Als ik ze zie, dan denk ik, ja. En als ik dan vanmiddag ook daar ben met mijn vriendinnen en ze komen je dan brengen, je koffie of je thee en je taartje. Dan smile op hun gezicht. Ja, dan ben je toch blij.
0: Ja,
1: dat wil je toch hebben iedere dag.
0: Nee, ik snap het nu. De bediening is, dat zijn mensen met een beperking. Nou, ik denk dat, en ik ken dit soort restaurants ook wel.
1: Ja.
0: En wat mij dan altijd opvalt, Gwendolyn, en dat zal je denken herkenbaar voorkomen. Daar kunnen heel wat mensen in het leven nog een voorbeeld aan nemen.
1: Absoluut.
0: Want als je soms ziet hoe je een drankje wordt aangeboden, dan denk je van, nou, mensen zoeken een andere baan als je het allemaal niet aanstaat.
1: Ja, nee, inderdaad. Dat is het ook.
0: Ja.
1: Want ik vond het zo leuk om dat een keertje te doen met vriendinnen. Dus om hun ook te laten zien, nou, ik ben blij dat jullie mijn vrienden zijn en mijn vriendinnen zijn. En ja, ik ben dan wel jarig. Maar ik wil dan ook wat voor hun doen. En dan ook een lach op je gezicht. En voor de mensen ook. Ja, nee. Het wordt gewoon voor mij echt heel erg leuk. De eerste keer trouwens dat ik het doe, maar ik verheug me er nu al op.
0: Nou, ik hoop dat het Evergreen Top 1000 rad ook een glimlach op je gezicht tovert, Gwendolyn. Maar ja, dat hebben we nooit in de hand natuurlijk. Een flinke slinger. Carmen, vertel welk nummer.
2: Goedemorgen, Gwendolyn. Gefeliciteerd. Het rad komt uit op 951.
0: Diana Ross.
1: Ja.
0: En het theme from Mahogany.
1: Ja.
0: Wil je die helemaal horen, Gwendolyn?
1: Alsjeblieft, graag. Heel mooi.
0: Mooie dag.
1: Dankjewel.
0: En dank voor de glimlach die je ons bezorgde weer in dit programma.
1: Oké, en jullie ook. Heel erg bedankt. En een fijne uitzending.

voor Gerwin Eekhout uit Hellevoetsluis. Vandaag wordt ze 74. Team From Mahagany. En je hoorde Diana Ross. We gaan de dansvloer op, dames en heren. Een zomerse dansvloer. Met kijk daar op het podium. The Mavericks. La

0: De Mavericks hebben meer gemaakt dan alleen That's the Night Away. Bijvoorbeeld dit vrolijke liedje. Dat de zon doet schijnen uit je radio. Hè? La Mucara.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 7:04.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op maandagochtend. En dat betekent dat we zo meteen even contact zoeken met onze grote sportvriend Even ten Apel. En jij mag raden waar we het dan over gaan hebben, Carmen.
2: Nou, ik denk over het Nederlands elftal.
0: Dat denk ik ook. Want ja, komende nacht moeten we aan de bak tegen Marokko. Buitengewoon spannend natuurlijk. Ik ben benieuwd of Even het ook gaat klaarzitten dan.
2: Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja, maar hij is wat op leeftijd. Hij kan ook denken van...
2: Ja.
0: Ja, of hij gaat het opnemen op zijn videorecorder en dan terugkrijgen. Zie ik hem ook nog wel vragen.

0: is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
4: Goedemorgen Bert, er zijn veel meer meldingen binnengekomen over vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen. Het aantal verdubbelde bijna in een jaar tijd, van 76 naar 149. Bij een groot deel was geen arts betrokken. Er zaten ook meldingen bij van een experimenteel afslankmiddel. Steeds vaker zijn dat allerlei vage online bestelde producten die risicovol zijn. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen psychisch geweld en femicide. Daarom zou het ook strafbaar moeten worden om iemand steeds te controleren, te intimideren en te verbieden om familie of vrienden te zien. Met de nieuwe wet kunnen daders zwaarder gestraft worden. En deze hoogleraar hoopt dat mensen ook sneller gaan zien dat er iets mis is.
5: Het verbieden van bepaalde kleding, hè, om bepaalde kleding te dragen. Of iemand die er eerst heel vrolijk en vlug uitzag of nagellak droeg. En plotseling alleen maar in hele verhullende, zwarte, donkere kleding. Iemand die nauwelijks meer naar buiten komt. Iemand die wordt vernederd. Iemand die wordt getreiterd of wordt bedreigd. Ja, voor de omgeving wordt het dan ook makkelijker wanneer er meer aandacht hiervoor komt om zulke signalen op te pakken.
4: Nu kunnen politie en justitie niet veel op zo'n moment. En dus doen slachtoffers vaak ook geen aangifte. In Nederland zakken na dagen de temperaturen weer, maar dat geldt niet voor landen in Centraal-Europa. De hittegolf is opgeschoven naar het oosten en dat leidt tot temperaturen die de inwoners van onder meer Praag niet gewend zijn. In het land tikte de temperatuur gisteren de 41,1 graden aan. Een nationaal record. En daarin stond Tsjechië niet alleen. Ook in Duitsland, Polen en Litouwen sneuvelden nationale hitterecords. En in Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. En wie wil kijken moet er midden in de nacht voor opstaan. Maar voordat het zover is, is er eerst de inmiddels wereldberoemde fanwalk in Mexico dit keer. En dat betekent dat de oranjebus dus ook die kant op moet. De chauffeur heeft het bloedheet.
6: Ik ben bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen. Omdat die bus eigenlijk kookte dus. Ik moet hem even binnenrijden.
7: We laten het gewoon op ons afkomen. Het zou best eens kunnen zijn dat het de grootste parade wordt die we ooit gedaan hebben.
4: Ja, nu dus even de bus afkoelen, zodat hij over een paar uur het Oranje Legioen weer kan opwarmen. Het weer, veel zon, in het noorden wat meer bewolking en in het zuidoosten valt vanmorgen nog wat regen. Verder is het droog en het wordt 22 tot 28 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Paraguay. En daarna is het de beurt aan ons land. In de diepe nacht Nederlandse tijd. Om 3 uur nemen we het op tegen Marokko. Daar kijken we zo meteen op vooruit. Samen met Evert en Napels.

0: Joe.
1: Het WK voetbal met Evert ten Napel.
2: Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
2: Hoe heb jij de hitte van de afgelopen dagen en de afgelopen week getrotseerd?
3: Me een beetje rustig houden.
2: Ja, dat stond ook in, ja. Dat stond ook in het hitteplan, hè? Blijf rustig.
3: Ja, rustig.
2: Ja, en zeker mensen die wat op leeftijd zijn. En ja, daar hoor jij toch bij, dus...
3: Oh ja?
2: Ja, zo klink je niet. En zo beleven we je ook niet, hè? In die zin ben je een soort tijdloze figuur.
3: Ja, tijdloze machine. Ja.
2: Ja, over machines gesproken. Afgelopen weekend moest ik toch ook onwillekeurig aan jou denken... toen ik de Dutch TT voorbij zag racen. Dat is natuurlijk ook iets wat jij vroeger mee opgegroeid bent.
3: Zeker, en ik ga er ook elk jaar naartoe. Maar ik heb dit jaar heb ik het laten gaan vanwege de hitte. Dan ga ik meestal op de motor er naartoe ook. Maar ik vond het zo warm. Ik denk, ik heb vorige week woensdag nog een motorrit gereden bij 38 graden. Dat had ik achteraf ook niet moeten doen. Ik denk, laat maar gaan. Ik ga voor de televisie zitten. Ik heb de motor 3, de motor 2 en de motor GP gekeken. Het was prachtig. Ja. Prachtig.
2: Ja. Nou, warm weer. Warm wordt het ook in Mexico. Waar het Nederlands elftal natuurlijk komende nacht aan de bak moet tegen Marokko. Maar laten we eerst nog even terugkijken naar Zuid-Afrika, Canada. Heb je die wedstrijd gezien gisteravond?
3: Ja, helemaal. Want ik ben fan van Zuid-Afrika. Want ik heb veel familie daar wonen. Mijn neef uit Kaapstad, die belde al op. Ons zit klaar. Ik zeg, exit ook klaar. En het onze kans? Ik zeg, jullie het een klein kansje. Nou ja, goed. Het was een slechte wedstrijd gewoon. Ik bedoel, Zuid-Afrika speelde niet goed. Het was wel een verrassing dat ze zover zijn gekomen. Canada was ook niet goed. Dus het was een beetje treurig. Ik denk, oh nee, geen verlenging of penalties. Maar goed, uiteindelijk won Canada, want die waren het minst slecht, was verdiend. En ik kreeg nog een berichtje terug met dat ze in tranen waren, maar dat ze toch maar een bierkie. Ons neem een bierkie. Ja. Die mannen hullen komen naar huis.
2: Ja. Nou ja, het is een mooie verrassing dat ze in elk geval de groepsfase hadden overleefd. Ja, gaat Oranje de komende nacht overleven?
3: Nou ja, weet je, er zijn allerlei verhalen vooraf al. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje nu in de Telegraaf. Zet Ronald Koeman keeper Robin Roefs als joker in bij een penaltyreeks, weet je wel. Ja. Daar wordt nu al naar gekeken. En die Mexicanen hebben allemaal de P1 op Nederland. Vanwege dat Koeman, vanwege dat Robben-geval, weet je nog?
2: Oh ja, natuurlijk. Ja.
3: Dat was ook geen penalty. En toen, die Mexicanen zijn nog steeds boos op Nederland. Dus die staan niet achter Nederland. Het is warm, het is 31 graden vannacht bij de aftrap, lees ik. Dus alle kanten op. Marokko is een goede...
2: Ik las ook dat ze geacclimatiseerd zijn. Ze hebben lekker getraind in Kansas. En nu gaat dat hele circus dan naar Mexico. En daar schijnt de luchtvochtigheid weer positiever te zijn. Dus er is allemaal wel over nagedacht natuurlijk. Maar goed, inderdaad, Marokko, goede ploeg, zeg je.
3: Afrikaans kampioen. Dus doe maar. Met allemaal goede spelers. En met Saibari natuurlijk van PSV. Met Hakimi, die bek. En nog een aantal hele goede voetballers. Dus het wordt 51-49, denk ik. 51 voor Nederland, 49 Marokko. Ja. Billen knijpen.
2: Ja, ga je op de bank zitten kijken? Of denk je nou, ik zie het morgenochtend wel? Want dat is natuurlijk...
3: Nee, ik ga wel kijken. Ja. Dit zijn wedstrijden die gaan erom. En dan ga ik wel kijken, ja.
4: Tuurlijk. Dat is toch leuk?
3: Ja. Ja. Tuurlijk, ja nee, maar goed, het is van oude man is het wel wat, om dan weer in mijn ritme te komen.
2: Ja. Want hoe was dat eigenlijk? Ik zit nog wel eens te denken aan het WK van 94, hè. Ik herinner me die eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië, Taumenti scoorde. Maar in mijn beleving waren er helemaal niet zoveel wedstrijden diep in de nacht.
3: Nee, daar werd meestal om 12 uur overdag lokale tijd afgetrapt, omdat de Europese televisiezenders wilden die wedstrijd op primetime hebben. Oh, met name Engeland, Duitsland en Frankrijk. Dus ik zat toen in Florida, in Orlando, waar het nog heter was dan in Washington. Ja. Het was verschrikkelijk heet. Dat waren wel voor Nederland en zo mooie tijden. Ja. Televisietijden dan. Hè. Nederland speelde daar ook niet echt best in de voorronde. Met geluk er doorheen gekomen. En toen, Brazilië. Ja, die deed ik ook die wedstrijd in Dallas. God, man, ik denk er nog wel eens aan terug.
2: Ja, die bal.
3: Ja.
2: Die Branco, hè?
3: Ja, Branco.
2: Ja, weet nog wel, ja. Verschrikkelijk. Ja. Laten we hopen dat we komende nacht doorkomen. En dan wacht zaterdag natuurlijk een soort oranje zee in Nederland. Ja, dat is echt wel vooruitlopen op de feiten. Misschien ook de goden verzoeken. Maar dat is natuurlijk weer een toptijd. 7 uur aan het begin van de avond.
3: 7 uur. In Houston is het ook verschrikkelijk warm. Ja. Ik weet niet of dat stadion airco heeft. In Monterrey in Mexico niet. Maar zoals gisteren in L.A. Dat stadion dat is overdekt. Was het 21 graden. Dan heb je toch nog die belachelijke waterbreek. Dat is allemaal commercie-reclame. Dat zal allemaal wel.
2: Ja. Wil je wagen, aan een voorspelling tot slot, Evert? Of denk je,
3: vanavond?
2: Ja.
3: 51-49.
2: Ja, maar dat is niet de standaard. Dat zijn percentages.
3: 2-1 voor Nederland. Na de verlenging. Geen penalties, want daar zijn we niet goed in.
2: Ach, nee, vreselijk. Dat moeten we echt tegen.
3: En ik moet mijn scheidsrechtersvriend Danny Makkely. Die heeft een prachtige wedstrijd morgenavond.
2: Ja, Frankrijk-Zweden.
3: Frankrijk-Zweden. Ja, dat gun ik hem wel.
2: Ja. Vind ik ook mooi. Ja. Vind ik ook mooi.
3: Stuur hem al even een appje.
2: Ik denk 3-1, dus dan noteren we alles even. Jij, Karel, tot slot.
0: Nou, ga ik voor 4-1.
2: Oké.
3: Okay. Nou. Optimist jij, maar goed. Laten we hopen dat Nederland verder komt.
2: Ga je van tevoren nog even slapen of ga je gewoon doortrekken komende nacht, Evert?
3: Dat weet ik nog niet. Ik zie wel hoe het loopt.
2: Ik wens je een mooie dag en een mooie wedstrijd.
3: Ja, jullie ook. Hoi, hoi.

0: Santana, She's Not There, uit 1978. Ja, die jaartallen, daar houden wij natuurlijk van. Zeker als het gaat om het spelletje vroeger of later. Nou, dat komt goed uit. Dan gaan we zo meteen weer spelen. Wat zit er vandaag in de prijzenkist, Carmen?
1: Nou, doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. Niet storen, ik wil Goeiedag Hanekman horen. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hanekman boodschappentas. En ik denk, ja, het is hier zo versierd. Ik doe er gewoon een oranje vlaggetje bij vandaag.
0: Oh, oké, die knip je hier gewoon af.
1: Knip ik af en die stop ik in de envelop.
0: Ja, met een beetje pech kun je ze allemaal afknippen morgenochtend.
1: Ik hoop het niet.
0: Nee. Goed, als je wilt meedoen aan het spelletje vroeger of later, en dat is een beleving op zich natuurlijk, stuur dan nu het codewoord via de NPO Luisterapp. En dat codewoord luidt als volgt.
1: Nachtpartij.
0: Nachtpartij.

0: in dit Daydream. Het is exact 8:30. Caroline, opnieuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De Nederlandse defensie wordt de komende jaren flink uitgebreid met wapensystemen die op afstand kunnen worden bestuurd, zoals drones. Dat is het belangrijkste nieuws uit de nieuwe, nog vertrouwelijke defensienota die minister Jezelkus en staatssecretaris Boswijk vanmiddag presenteren. De verandering is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, zegt verslaggever Wilco Boom.
2: En een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemande wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
1: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Die was vorig jaar in totaal 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. En die daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Er zijn veel meer meldingen binnengekomen over vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen. Het aantal verdubbelde bijna in een jaar tijd van 76 naar 149. En bij een groot deel was geen arts betrokken. Er zaten ook meldingen bij van een experimenteel afslankmiddel. En die zijn dan vooral online besteld. En duurt nog bijna een dag voordat we weten wie doorgaat op het WK. Nederland of Marokko? En de spanning is op veel plaatsen voelbaar. Verslaggever Jeroen de Jager is benieuwd wie Marokkaanse Nederlanders gaan aanmoedigen en ging daarom naar Supermarkt de Marokkaan in Amsterdam.
3: Vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè?
4: Klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de twee landen waar we het hele WK naar kijken. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het ja, een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
3: Ja, is het een struggle?
4: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik ja, natuurlijk liever Marokko. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
0: Ja, vandaag ook een mooie foto voor op een van de ochtendkranten van Mohammed uit Marokko en Matti uit Friesland. Zijn dus samen een stel. Dus er wordt hoe dan ook gejuicht komende nacht.
1: Dat ja, dat is dan wel weer mooi.
0: Hoe zit dat eigenlijk? Ja, ik weet niet of jij dat antwoord op weet. Maar al die kroegen en zo, hebben die vergunning om tot diep in de nacht open te kunnen met zo'n...
1: De een wel, de ander niet. En in Den Haag had ik eerder vanmorgen al gezegd, vrezen ze dus. En ik denk in Amsterdam ook wel. Maar in Den Haag zijn al maatregelen genomen zodat het niet echt uit de hand gaat lopen vannacht.
0: Oké.
1: Want ja, er breekt natuurlijk een volksfeest uit. En,
0: En welke kant het dubbeltje
1: opvalt. Welke kant valt het dubbeltje dan op, ja.
0: Tja, dat is nog wel een dingetje, ja. Evert gaat vannacht gewoon kijken op zijn, 81, 82. Carmen, jij zit ook voor de buis. Ik ga ook daarop voorbereiden. Ik ga heel vroeg naar bed om vervolgens tegen 3:00 de wekker te zetten. En jij, levensgenieten, puur zang. Caroline, wat ga jij doen?
1: Ik hoop dat ik nog slaap, maar vast niet. Ik denk dat ik eerder wakker word en dan meteen mijn telefoon grijp en dan het geluid op zacht even mee gaan kijken.
0: Oké, nou hopelijk kom je morgenochtend met een, ja, weet ik veel, met oranje getetter om mijn pad met een vuvuzela binnen hier in de studio. Dat lijkt me een mooi beeld.
1: Ja. En ga ik ook meten hoe diep jouw wallen zijn.
0: Ja. Het weer dan.
1: Veel zon, ook wat bewolking en het blijft droog. Het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden.

0: Dag Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Monique van Kuipers uit Breda, hoe was je weekend?
1: Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Ja, ik heb iets heel leuks meegemaakt gisteren dus. Kan niet meer kapot.
0: Vertel, wat heb jij gisteren meegemaakt?
1: Ja, ik ben naar gluren bij de buren geweest hier in Breda.
0: Oké, ja, daar hadden we het natuurlijk eerder vanochtend over. Want ja. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, nou, je kan dus in je hele plaats, bij ons is dan Breda, terecht voor allerlei optredens. Ja, variërend van duo's tot bandjes, solo-optredens in allerlei, soorten en kwaliteiten. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, en allemaal gewoon bij jezelf in de buurt. Ik vertelde ook al vanochtend, ik was met mijn hond Sammy aan het wandelen. En toen stuifde ik ook bij ons in de buurt op gluren bij de buren. Ik was niet zo heel erg bekend mee. Ja, gluren bij de buren doe ik vaak. Gewoon over de schutting, hè, in de tuin. Dat snap je wel.
1: Ja.
0: Maar dit was toch wel een heel mooi evenement.
1: Ja, absoluut.
0: Zeg,
1: ja.
0: Wij gaan ook een mooi evenement beleven. Namelijk het spelletje Vroeger of Later. Je weet wat de bedoeling is in een ketting van hits. Aan jou telkens de vraag of de plaat die je hoort vroeger of later een hit was dan zijn voorganger.
1: Ja.
0: We beginnen vandaag in 1996. 30 jaar geleden. Toen ook een groot voetbaltoernooi. Zij het Europees kampioenschap voetbal. Vond toen plaats in Engeland. Ook Oranje deed mee. En de materiaalman van de Nederlandse elftal was er ook druk mee.
2: Ik heb 900 broekjes hier liggen. 580 shirts, 550 paar sokken.
3: Jij hebt zelfs hagelslag mee.
2: Ja, dat hebben ze hier niet. En ze eten het liefst het vertrouwde spul. Dus hagelslag, pindakaas en hazelnootpasta ligt er nog ergens.
0: Ja, mooie voorbereiding. Maar ja, wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van 11 meter schoot? Hè? Gebeuren allemaal tijdens dat toernooi. Zeg, vanuit 96 reizen we verder.

0: motorliefhebber. En wat heeft hij voor mij meegenomen als souvenir?
1: Nou,
0: een echt een bijzonder tegel met daarop de 95ste TT Assen. En het schijnt dat dit echt een collectors item is.

0: bank. Karin is erbij en Sammy met een oranje lint om haar lijfje ligt onder de televisie. Even ter Napel gaat kijken. Carolijn die gaat gewoon slapen. Door. Die slaapt gewoon door. Maar jij gaat ook kijken, Carmen.
1: Ja, we willen niks missen. En Bert, ja, jij hebt wel een beetje spanning natuurlijk voor het verloop van die wedstrijd. Want ja, verlenging. Ga ik in de auto springen? Penalties. Wat moet ik doen? Wiene die zegt als je voor de wedstrijd gewoon naar de studio rijdt, Bert, dan kun je op je gemak de hele wedstrijd kijken. Kitty van Nuland die zegt ik ga ook kijken vannacht. Ik zet mijn wekker en misschien ga ik daarna nog even lekker slapen. En Jannie Smit die zegt veel plezier vannacht. Nou, ik denk niet dat zij gaat kijken.
0: Maar... Nou, dat wachten we dan wel af morgenochtend. Ja. Maria en Willem Grootscholten zijn ook bij deze ochtend. En zij vragen zich af of je ook met ons live kan meekijken in de studio. Zoals je dat natuurlijk ook bij andere programma's hebt. Nou, ik ga een grote verrassing doen. Binnenkort meer hierover. Laat ik het zo zeggen. Binnenkort meer over Visual Radio. Hoe je bij NPO Radio 5. We zijn er morgen weer. Voor nu,
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data

0: geaccepteerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 9 uur, zometeen de arbeidsvitamine, maar nu het nieuws met Carolijn. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Corné. President Poetin heeft toegegeven dat Rusland door een moeilijke periode gaat en dat er brandstoftekorten zijn. Die komen door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. In Moskou staan lange rijen, maar die vallen volgens verslaggever Wessel de Jong in het niet bij die op het platteland.
7: Uit de provincie komen natuurlijk veel schrijnende verhalen waar mensen, waar je rijen van kilometers lang hebt en mensen al hun auto's gewoon aan de kant laten staan en met jerrycans gaan lopen. Je ziet filmpjes van mensen uit auto's die eigenlijk totaal in paniek zijn, dat ze niet weten wat ze moeten doen. En vergeet niet, het is natuurlijk nu de oogsttijd. Dus ook de landbouw begint ook weinig diesel te krijgen voor de combines en zo om te oogsten. Dus het probleem is echt in heel Rusland nu op dit moment voelbaar.
6: Poetin hield een crisisvergadering over de brandstoftekorten en overweegt een verbod op de export van diesel. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Jongeren die nog eens de fout ingaan, moeten betalen, zogenoemde als-dan-boetes. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. En anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. Op het laatste moment is een illegaal feest in de duinen bij Hoek van Holland dit weekend niet doorgegaan. Mensen waren al met een complete muziekinstallatie, lichteffecten en kratten vol alcohol aan het sjouwen, maar werden betrapt door een voorbijganger, meldt Omroep Rijnmond. Die belde de politie, die vervolgens met een drone van het Zuid-Hollands landschap ging zoeken waar ze precies zaten. Nou, dat bleek in een beschermd natuurgebied te zijn. De feestgangers zijn daar weggehaald en beboet. Wat wel doorging, was het Europees kampioenschap Living Statues in Doetinchem. Levende standbeelden dus, die in vol ornaat zo stil mogelijk bleven staan, als drakentemmer of bijvoorbeeld als wandelende tekendoos.
8: Beetje warm, maar wel echt leuk. Ik stond origineel in de zon, maar ik mocht van de organisatie verplaatsen naar de schaduw. En als ik het echt te warm krijg, mag ik ook even wat drinken tussendoor.
9: Zou je het zelf ook ooit willen proberen?
10: Ik kan dat zo lang stil zijn niet, maar dit weer, dat is gewoon heel heet. En dan moet je ook nog lange mouwen aan. Dat liever niet.
6: Nee, dat deed een record aantal deelnemers mee. Niet alleen uit Nederland, ook uit Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking en minder warm dan afgelopen dagen. 22 tot 28 graden.
4: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Ze bestaan nog steeds, ze spelen nog steeds. Ze staan in december in Ahoy, Rotterdam. Ik weet niet precies welke UB40, want er zijn er geloof ik 7. Ze hebben zoveel ruzie. Maar ik denk dat dit de goede is. 15 december in Ahoy, Rotterdam. UB40, dit was Kingston Town. Nog meer zon met de classics op 5.

Donald op Radio 5. Prachtige liedje van Fleetwood Mac, Dreams en de classics My Lady of Spain. Nou, ik was niet de enige gisteren bij de Dutch TT. 200.000 bezoekers. En er komen flink wat appjes binnen hier bij Radio 5. Ook van Henk Brink. Hij zegt het was weer geweldig. Met een hele mooie foto erbij van de baan. En ook een appje van Gerrit uit Aalde heeft genoten. Met name van de Harley Davidsons.

De muziek van Mike Oldfield in de Arbeidsvitamine samen met Maggie Riley en Moonlight Shadow. Liedje is vandaag aangevraagd door vriendengroep Theatertje uit Beuningen in Gelderland. En hoe dat precies zit met de vriendengroep, dat hoor je zometeen. En ook door Michelle uit Slagharen. Ze zegt, ik ben Michelle, ben 19, kom uit Slagharen. En ik heb een eigen bedrijfje in het bedrukken. Ik bedruk emmers, tegeltjes, kleding en graveer bieropeners. Hoe bijzonder, hoe gaaf is dat? Ik heb het lekker druk met mijn bedrijfje. Verder werk ik in de supermarkt. Maar mijn droom is dat mijn bedrijf zo groot wordt dat ik er kan van leven. En ik heb een brede muzieksmaak van jong tot oud. Ik hoop dat ik word uitgekozen. Nou, dat is vandaag gedaan door Michelle uit Slagharen. Dank je wel voor je lijst.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Ik heb komende week nog deze week nog een leuk event met het goede doel, ja, woensdag, voor de Make-A-Wish Foundation. Hartstikke leuk. Het goede doel en België op NPO Radio 5. Daarvoor nog The Beach Boys en Good Vibrations en Frank Sinatra met My Way. Ik zag laatst een afbeelding van John Travolta, die is ondertussen 72. Heeft zich helemaal laten verbouwen. Ziet er nu uit als 36 of zoiets. Ja, het is niet normaal. En als ik denk aan John Travolta, misschien heb jij dit ook wel, dan denk ik ook gelijk aan Olivia Newton-John. Geniet van Hopelessly Devoted to You.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 10 uur op Radio 5. Zometeen in de vitamine hoor je muziek van de Hollies. Maar nu eerst Carolijn met het nieuws.
13: Goedemorgen Corné. Het leger krijgt de komende jaren veel meer wapensystemen die je op afstand kunt besturen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar al in de handen is van de NOS.
14: Alle krijgsmachtonderdelen krijgen met de onbemenste systemen te maken. De marine bijvoorbeeld zal worden versterkt met onder andere relatief eenvoudige schepen met minimale of geen bemanning. De landmacht wordt uitgebreid met een zogenoemd gelaagd systeem van drones, counterdrones en elektronische oorlogsvoering. En de luchtmacht krijgt ook onbemenste systemen, staat er, maar die worden niet nader toegelicht.
13: Nee, Defensie wil goedkopere wapensystemen, dus drones, om ook weer drones mee te bestrijden. Want met die huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd als bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat vindt de Raad voor Cultuur. Kunstmatige intelligentie kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor. De parlementaire enquêtecommissie begint rond deze tijd met het ondervragen van burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact, maar ze ging er toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Nou, verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. En na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpschef van de politie Van Essen. En in Mexico komen steeds meer Nederlanders aan om de wedstrijd tegen Marokko te komen kijken. Het is daar 33 graden en dan moet de Oranjemars nog gaan beginnen. Met de Oranjebus voorop, maar die moest nog uit Kansas City in de VS komen. Onder massale politiebegeleiding reed hij de stad Monterrey binnen, zag verslaggever Simone Tukker.
4: Ze hebben het gehaald dus. Een tocht van dagen, ruim 1800 kilometer. Maar de bus is dus op tijd hier in Monterrey. Tijd voor de Oranjemars.
15: Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. We laten het gewoon op ons afkomen. Het zou best eens kunnen zijn dat het de grootste parade wordt die we ooit gedaan hebben.
13: En dan nog het weer. Volop zon, ook wat wolkenvelden. Het wordt 22 graden in het westen tot 28 in het oosten.
16: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Carnival. Lichte invloeden in deze van de Hollies. Long, cool woman in a black dress. De arbeidsvitamine voor de maandag zonder Hans. Geniet van een heerlijke vakantie. Wel met Corné de komende 2 weken. En heb je suggesties, liedjes, zijn van harte welkom. Een lijstje.

0: De arbeidsvitaminepuzzel.
1: Lieve mensen, we gaan puzzelen. Het is jouw kans op het arbeidsvitamine puzzelboekje. De puzzel vandaag met Anneke Grunlo en Brandon Zand. Helemaal door elkaar gehusseld, geknipt, geplakt. Maar wat is de goede volgorde? Dat is de vraag. Dit is de geknipte versie, zeg maar, die dus niet klopt. Wat is de goede volgorde? Dit is de opgave.
2: 1.
3: Zwarte dino, jij van Nina.
2: 2.

0: 4.
1: En toen Rocco werd gevonden.
2: Ah, zo'n grote hit, dat lijkt me hartstikke makkelijk, toch? Nederlandstalig ook. Anneke Grunlo, Brandend Zand. Maar wat is de juiste volgorde? Weet je het antwoord? Dan is je antwoord van harte welkom via NPO Luister, de app. De gratis app NPO Luister.

0: Hartstikke leuk. Je hoort hem niet zo vaak, deze van Dobie Gray, maar wel in de arbeidsvitamine Drift Away, zo heet hij. Lies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net terug van vakantie, lekker in Spanje geweest, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe zat het daar met de temperaturen?
1: Lekker warm, 33 graden.
0: 33, maar was het zo als hier afgelopen week?
1: Nee, het was daar heerlijk. Lekker bij de zee, lekker windje, heerlijk.
0: Heerlijk. En hoe lang ben je geweest?
1: Van maandag tot en met zaterdag.
0: Oh, dus vrij kort.
1: Ja, maar het is lang genoeg.
0: Ja, zeker. Ja. En staat er nog een echte grote vakantie in de planning?
1: Nee. Het was even een spontane actie vorig jaar. Even met een vriendin en een zus. Gaan we even een paar dagen weg. Nou, geboekt en klaar.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En jij woont in Boelenslaan in Friesland. Dat is een dorpje bij Drachten.
1: Klopt.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord, Boelenslaan.
1: Oh, laatst was er al iemand meer die vanuit Boelenslaan naar jullie belde.
0: Echt waar?
1: Ja, klopt. Toen was ik ook aan het appen en toen kwam iemand voor de telefoon en die zei van, ik kom uit Boelenslaan. Ik denk, oh, dan ben je net even iets eerder dan mij.
0: Ja, precies. Ik was afgelopen week bij de TT en toen ben ik wezen eten in Gollo.
1: Ja.
0: En op weg naar Gollo kwam ik ook langs een dorpje dat heet Nooit Gedacht.
1: Oké, dat ken ik niet.
0: Nee, dat je denkt van, bestaat het? Of word ik voor de gek gehouden of zo? Maar het bestaat echt Nooit Gedacht.
1: Bestaat echt, ja.
0: Ik heb het even gegoogeld. Maar er is ook Boelenslaan en jij hebt vanuit Boelenslaan in Friesland het antwoord in onze puzzel. Wat is de juiste volgorde?
1: 1, 2, 4, 3.
0: We gaan het controleren.
2: 1. Zwarte dino. Die met Rocco was verloofd.
3: 4.

0: Hij is helemaal goed, Lies.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Je krijgt het boekje zo snel mogelijk thuisgestuurd.
1: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Een hele fijne dag, Lies.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, dag.
1: Oh, hoi.

0: op 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen, hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
0: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
0: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
0: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

Elvis Presley en My Boy. Heb je van Honey. Honey zegt, oh heerlijk om Elvis weer te horen. And if I stay. Het is wel grappig als je dan begint over hele bijzondere plaatsnamen. Dan krijg je gelijk appjes. Ellie zegt, heb je wel eens gehoord van het plaatje Doodstil in Groningen? Vanuit Groningen stad ga je richting Uithuizermede. En dan kom je voorbij Doodstil. Groetjes van Ellie uit Zeeland. Heb ik even gegoogeld naar bijzondere plaatsnamen in Zeeland. Om de hoek bij Breskens ligt het plaatje Boerenhol. Ja. Heb je nog meer bijzondere plaatsnamen? Wannes en ik zijn heel erg benieuwd in de studio. Laat het weten via onze app NPO Luister.

Begon als een geintje, maar de app ontploft met bijzondere plaatsnamen. We hebben nu Moddergat in Friesland. Ik zie ook nog een plaatje in Groningen bij Pieter Buren. Dat heet Kleine Huisjes. Komt heel veel binnen. Straks een soort van opsomming in het volgende uur van de Arbeidsvitamine. Heb je zelf een lijstje met 20 liedjes? Van harte welkom via arbeidsvitamine.nl. Liedjes aanvragen kan dus. En je hoort ze dan binnenkort op NPO Radio 5 in de Arbeidsvitamine. Lijstje, 20 liedjes, 20 favorieten via arbeidsvitamine.nl. Dit zijn de Fortunes and You've Got Your Troubles.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. Carolijn, je hebt ook een hele bijzondere plaatsnaam gevonden,
2: nee,
8: toch?
2: Nee, dat was een uitzichtpunt.
8: Oh, dat was een uitzichtpunt. Oh,
2: ik dacht al, dat kan niet kloppen.
8: Je komt er weer goed vanaf. Zometeen in de arbeidsvitamine muziek van Journey. Don't Stop Believing komt eraan, maar eerst het nieuws met Carolijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Corné. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie. Ook om gelijke kansen te creëren, zegt premier Jette. Hij sprak gisteren met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jette dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Ze zijn wel positief over de toezeggingen die Jette heeft gedaan. Er is voor miljoenen aan schade in Ens in de Noordoostpolder. Het dorp kreeg afgelopen weekend niet alleen flink onweer over zich heen, maar er vielen ook grote hagelstenen op kassen, zonnepanelen en auto's. En ook gewassen zijn beschadigd. Omroep Flevoland sprak met ondernemers en met telers in de kassen die het nog nauwelijks kunnen geloven.
9: Het is gewoon angstaanjagend.
10: Er komen de keien uit de lucht van 6 centimeter, ja. Dan geloof je je ogen niet, dan weet je niet wat er gebeurt.
11: Er hangen gewoon boven allemaal nog losse stukken glas. Dus we kunnen de eerste dagen niet de kassen in.
10: Je hoort het vanuit het Gardameer dat het wel eens gebeurt en nu gebeurt het in Ens. En ja, dit verwacht je niet. De natuur hou je niet tegen. En het is nu zoeken naar oplossingen met z'n allen.
11: We moeten nu door en gewoon weer sterker proberen uit te komen.
2: Bij autoherstelbedrijven in de Noordoostpolder staat de telefoon roodgloeiend. Dorpsbewoners uit Ens hebben gisteren zoveel mogelijk samen opgeruimd. Er was vanmorgen een grote brand op het dak van een verffabriek in Venray. Een installatie op dat dak en in de wijde omgeving was eerder vanmorgen een grote zwarte rookwolk te zien. Er zijn veel hulpdiensten heen gegaan en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten en goed op hun huisdieren te letten. De brand is inmiddels zo goed als onder controle en de rookontwikkeling wordt minder. En het is al een tijd een hit in New York, maar ook in Europa. De coffee rave. Mensen in de ochtend die dan dansen in een koffiebar. Een bakker uit Drunen dacht, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. En deze keer niet in een koffiebar, maar in zijn eigen bakkerswinkel.
12: Een coffee rave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 'S Ochtends vroeg, lekker een koffietje.
13: Ik ben er lekker fris en fruit.
12: De dag goed beginnen, dat draait het om.
2: Ja, volgens de bezoekers gaf het een goede kick voor de rest van de dag. Ik zie jou ook al met je hoofd knikken.
8: Ja, zeker, ik hoor Cheerio van Justin de Wild, dan word ik wakker.
2: Het weer, veel zon en landinwaarts wat bewolking. En bij weinig wind worden 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuidoosten.
0: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

de liedjes aangevraagd door Michelle uit Slagharen en ook door Vriendengroep Theatertje uit Beuningen. Al vele jaren gaat de Vriendengroep het hele land door om met elkaar mooie voorstellingen te bezoeken. Of het nu gaat om muziek, toneel of cabaret, wij zijn van de partij. Dat doen we met de trein, de auto of met de fiets. Gezellige uitjes met elkaar. En onze vriendengroep is een aardige, gemixte groep van jong en oud. En we hebben de muziekkeuze op onze lijst hierop aangepast. Wat zijn er toch mooie voorstellingen in ons land. We gaan genieten van de muziek van Vriendengroep Theatertje. En natuurlijk Michelle uit Slagharen. Met onder andere Marianne Rosenberg.

weg. Je hoort hem bijna nooit meer. Wel hier op NPO Radio 5. De beste evergreens en vooral in de arbeidsvitamine. Deze America Ventura Highway. Dat zijn allemaal liedjes aangevraagd door onze vrienden van vandaag. Vriendengroep Theatertje uit Beuningen in Gelderland. En Michelle uit Slagharen met haar bedrijf Vinyl Touch. Vinyl Touch, zo heet het. We gaan heel even kijken naar al die bijzondere plaatsnamen die zijn binnengekomen. Het begon een beetje als een grapje, maar dan komt er echt heel veel binnen. Aafke zegt het plaatje Slapers Stil. Arie komt met Rectum, Poepershoek en Seksbieren. Ik voel daar een link. Hans zegt het plaatje Muggenbeet. Dan zijn er meerdere appjes binnengekomen voor Hongerige Wolf. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Laura heeft dat appje gestuurd. Het plaatje Huppel komt binnen vanwege het appje van Monique. Gerrit zegt nog De Krim. En Leendert komt met Hel bij Appel op de Veluwe. Dat is bij Putten. Hallo, waar woon je? Ik woon in Hel. Nou, meer suggesties zijn altijd van harte welkom via NPO Luister. Maar door met de muziek. Moody Blues.

0: Gezondheidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

Eerste grote hit van de Rubat Sugar Baby Love met de hoge stem van Paul Da Vinci. Kennen we zijn hit nog? Even een stukje hoor. Even een klein stukje.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
16: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Veel treinproblemen in het zuiden van het land. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. En dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam. Ja, NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het nog tot na middernacht gaat duren. En vanmorgen reden er door een aanrijding geen treinen tussen Goes en Middelburg. Het aantal meldingen van vergiftiging na gebruik van een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder waren het er nog 76. Het zijn vaak medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
7: 100% van de meldingen die wij krijgen blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
20: Ja, 40% haalt het dus online. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging met vrienden zwemmen in de Maas, verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar hulp mocht niet meer baten. Ook in een jachthaven in het centrum van Almere is een lichaam gevonden en op het strand van Texel. Op beide plekken is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Ook mogen schepen weer vrij door de straat van Hormuz varen, melden Amerikaanse media. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. En dikke stress bij een aantal Oranje-fans in de VS. De Limburgse Miek, bekend om haar kaashoed, en Rens, die hadden een taxi in de VS gepakt, hadden de tas met daarin hun paspoorten laten liggen. Een andere Nederlandse fan wist de taxichauffeur te bereiken. Dus ja, na alle paniek kwam het toch nog goed en zijn ze inmiddels in Mexico. FC Eindhoven-speelster Ilse van Esch heeft dat geluk niet. Zij raakte haar paspoort in Amerika kwijt.
8: Ik zou vandaag gewoon in het vliegtuig zitten naar Mexico. Voor Nederland, Marokko. Kom ik nog thuis? Kan ik nog doorvliegen? Een noodpaspoort kun je dus alleen maar mee naar huis. En ik wil niet naar huis. Help, echt.
20: Ja, ze denkt dat haar paspoort is gestolen. Ze heeft alles geprobeerd en ook nog hulp gehad van de KNVB. Mogelijk kan ze nog een regulier paspoort aanvragen in Miami of New York. Het weer, veel zon, landinwaarts ook wel bewolking. En het is 22 tot 28 graden.
19: Dankjewel, Caroline. Tot zometeen.
20: Tot zo weer.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

nieuwe Max Lunchtafel. Daar zijn we weer op NPO Radio 5 met de allerbeste evergreens. En nog een paar uur voor de wereldkampioenschap voetbalwedstrijd die Nederland gaat spelen. En we hebben zometeen even contact met Henry Schut om de laatste zaak even door te nemen. En we gaan ook even bellen met Joost Hofman. Samen met zijn vrouw Barbara Soes gaat hij theater in. Over verwachtingen, kwetsbaarheid en liefde. Nou, dat belooft wat. Maandag 29 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: De jaren 80, natuurlijk ook samen met Michael Jackson. Dat was Madonna. En Express Yourself. En daarvoor hadden wij nog de Cubans Inspiration uit de jaren 60. En echt Evergreen 1969. Yesterday Has Gone. Inderdaad, het weekend zit er weer op. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje leuk hebben gehad. Temperatuur zijn een beetje afgekoeld. Dus zit je toch ook weer anders aan de lunchtafel. Ietsje meer ontspannen, toch? Ja, ik vind dit toch echt wel wat meer zomer. Eet smakelijk ook voor thuis.
1: Het WK voetbal
2: met Henry Schut.
0: We gaan naar Henry Schut over het WK voetbal. FIFA WK is in volle gang. Oranje maakt zich op voor de wedstrijd tegen Marokko. Vannacht om 3:00 Nederlandse tijd kunnen we dat volgen live vanuit Mexico. Henry, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Daniel.
0: Elke ochtend is het voetbalnieuws natuurlijk al te volgen bij jou. Het NOS WK ontbijt.
3: Ja, ik kom niet met de trein. Het is
0: NOS WK-ontbijt. Ja, sorry, NOS WK-ontbijt. En het is leuk, hè?
3: Ja, is erg leuk om te maken. Het is een beetje zoals het show op 5 maken. Een hele specifieke sfeer. Lekker die ochtendsfeer. Ontbijtje letterlijk erbij. Kopje koffie erbij. En dan met z'n allen lekker bomen over wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Dus ja, wij vermaken ons uitstekend.
0: Ja, en het is jou natuurlijk niet helemaal vreemd. Want je zit hier ook regelmatig. Als Bert Hendrikman weer eens een keertje met vakantie is.
3: Ja.
0: Voor Goeiedag Hendrikman. Dus die tijden, daar ben je wel aan gewend eigenlijk, hè?
3: Ja, behalve dat dit nog eerder begint. En dat je ten opzichte van dat programma op de radio, want dat is toch lekker paardje draaien, en de ruime dag van tevoren bedenken we wel wat we gaan doen, is dat WK-programma. Ja, alles wat daarin te zien is, dat gebeurt ook 's nachts.
0: Ja.
3: En we maken het vanuit Nederland, dus mijn leven staat eigenlijk letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Ik weet niet precies meer, ja, dit heet lunch lekker, dit programma toch, dus ik neem aan dat we nu in lunchtijd... Voor nog zo, dan ga ik slapen. Dan sta ik op om wedstrijden te kijken en ondertussen de uitzending alvast een beetje voor te bereiden van morgenochtend. Dan weer heel even slapen en dan door naar Hilversum. Zoiets. Ja, dat zijn mijn dagen ongeveer.
0: Ja, het is een bijzonder voetbaltoernooi geworden. Je doet het samen met Eline de Zeeuw, dat moeten we ook wel even zeggen. Want dat vinden jullie wel een leuk duo hoor, op televisie.
3: Ja, en dan moeten we de volgende keer maar echt samen doen. Want nu wisselen we het af.
0: Ja.
3: We werken wel samen, moet ik zeggen, hoor. Dus we kijken ook echt mekaars programma's. En dan zorgen we ervoor dat het samen één geheel wordt. En zij heeft het ook onwijs naar de zin, ja.
0: Ja. Nou, dat geldt trouwens ook voor veel Nederlanders natuurlijk vannacht. Hè. Om 3:00 dan speelt de Nederlands elftal tegen Marokko. Hoe kijk jij daar tegenaan? Denk jij dat er veel Nederlanders ook vannacht ook echt opstaan om 3:00?
3: Ja, wat is veel? Ik denk miljoenen wel, maar dus ook heel veel miljoenen niet. Want ja, veel mensen moeten morgen toch gewoon niet anders. Ga jij kijken bijvoorbeeld? Want jij hebt morgen weer show, neem ik aan.
0: Nou, ik had
3: hoe doe je dat?
0: Ik had een beetje in mijn hoofd om dan vanavond gewoon op tijd naar bed te gaan. En dan toch op tijd op te staan. En dan gewoon na de wedstrijd de hond uit te laten en het een beetje te vieren. Dan begint mijn dag gewoon.
3: En het een beetje te vieren.
0: Ja, ben je, dus,
3: voor wie ben jij?
0: Ja. Nee, maar ik sprak een vriend van mij. Die zei tegen mij, nou, ik ga gewoon om 8:00 kijken. Dus ik zei, ja, maar dan weet je het toch al, of niet? Dat doen ook veel mensen. Die kijken gewoon uitgesteld. Die denken, ja, ik sta gewoon om 8:00 op. Of ik nou om 6:00 weet of we gewonnen hebben of om 8:00.
3: Ja, eigenlijk is dat ook wel waar. Ja, je kan natuurlijk ook bij ons in het WK-ontbijt kijken. Morgen extra lange uitzending van een uurtje. Waarin we dus alles samenvatten. Inclusief reacties en analyses en alles erop en eraan. En dan kan je het ook inderdaad nog in zijn geheel terugkijken. Het is maar net wat je wil.
0: Ja.
3: Maar ik vind het ook wel weer speciaal. Dit zijn van die wedstrijden, zeker als het een mooie wedstrijd wordt. Die onthoud je jarenlang juist ook vanwege tijdstip. We hebben al een nachtwedstrijd gehad.
0: Ja.
3: Nou, toen was ik vrij, dus die heb ik met mijn gezin gekeken op de bank thuis. Dan zit je ineens met z'n allen in het holst van de nacht een voetbalwedstrijd te kijken. Je kijkt elkaar heel even aan van zijn we helemaal gek geworden. En dan daarna vliegt er een bal in. En dan heb je een hartstikke leuke nacht.
0: Ja,
3: dus dat is wel, ten opzichte van wedstrijden die op een heel normaal tijdstip zijn. Dit onthoud je.
0: Ja, ja, ja, en dan nog maar hopen dat het goed afloopt. Want het is op zich wel bijzonder dat deze twee landen zich elkaar nu treffen op dit WK.
3: Dat is eigenlijk bizar. Ja, loting doet een hoop. Tenminste, we gaan ervan uit dat de loting eerlijk is geweest. Want bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft het een stuk makkelijker. Een van de gastlanden. En Argentinië heeft het best wel makkelijk de komende wedstrijden. Denken we op papier. En die hele groep van Nederland die heeft echt loodzware tegenstanders getroffen. Het is eigenlijk in deze ronde van de gekken dat je twee landen tegen elkaar krijgt die in de top 10 van de wereldranglijst staan. Maar ja, het is maar zo. We moeten het ermee doen.
0: Ja, zo is het, Henry. Ik zag wel al wat beelden uit Mexico. Dat land is natuurlijk compleet voetbalgek. Er is zelfs een nationale vrije feestdag ingesteld. Hè, dat mensen niet hoeven te werken om het voetbal te kunnen volgen.
3: Ja, de gouverneur in de regio daar, de regio Monterrey, die heeft de mensen inderdaad voor de mensen de Nationale Feestdag afgekondigd. En dat betekent voor een aantal mensen ook dat ze vrij hebben. Ja, ik vind dat wel bijzonder, want het is dus niet Mexico dat speelt, maar het is het Nederlands elftal. Ja. Waar ze eigenlijk ook nog een appeltje mee te schillen hebben. Want weet je nog ooit die penalty die Mexico geen penalty vond op het WK, dat Arjen Robben ging liggen?
2: Oh ja.
3: Nou, daar hebben ze het nog steeds over. Er is zelfs nu een reclamespotje in Mexico met Arjen Robben. Wat daar ook een kwinkslag na is. Dus ja, ik weet niet precies wat we van moeten verwachten, maar volgens mij wordt de sfeer, voor zover we dat tot nu toe weten, heel goed.
0: Ja. Nou, die oranje gekte is daar echt wel aangeslagen in Amerika. Er zijn dus heel veel Amerikanen die gewoon met die oranje marsen meelopen om dat feestje niet te hoeven missen. En als die wedstrijd begint, gaat ze gewoon weer wat anders doen.
3: Ja, dat is bijzonder toch? Het is een soort alsof wij een stukje Koningsdag meenemen naar het WK.
0: Ja.
3: Dus ik ben dan benieuwd, omdat het dan dus nu in Mexico is, de wedstrijd, of dat dus ook lukt met Mexicanen. En nou, dat gaan we dus de komende uren, vanavond en vannacht, meemaken.
0: Ja, hoorde ik nou ook, maar dat weet jij natuurlijk wel, dat er ook 100.000 oranje shirts worden uitgedeeld door de overheid.
3: Oh.
0: Aan het publiek, om dat aan te trekken en in die mars mee te lopen.
3: Daar heb ik niks van vernomen. Ik weet niet of dat dan nu nieuw is, want volgens mij was dat in Amerika nog niet per se het geval.
0: Nee.
3: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, het zou wel slim zijn, maar ja.
0: Ja, ik weet het ook niet zeker. Ik zag zo'n berichtje, maar je weet natuurlijk nooit of het helemaal waar is ook, hè? Wat is jouw voorspelling eigenlijk, Henry? Want je hebt er natuurlijk wel een beetje verstand van.
3: Ja. We zeggen altijd, in poeltjes moet je nooit afgaan op mensen die er verstand van hebben. Dus dan doe ik nu eens of ik er geen verstand van heb. Ik heb 3-1 gezegd in de poeltjes waarin ik meespeel. Dus daar blijf ik dan maar bij.
0: Okay,
3: nou, voor oranje, voor de duidelijkheid.
0: Ja, nee, absoluut. Maar ja. Dat is ook een leuke uitslag om vandaag gewoon voor je te houden, toch? Het zou ook heel raar zijn.
3: Dat lijkt me de leukste uitslag om midden in de nacht naar te gaan kijken. Ja, als je voor oranje bent.
0: Oké, maar dan worden we dus ook wereldkampioen volgens jou?
3: Of, weet je hoeveel rondes er nog te gaan zijn?
0: Ja, nou, nog een paar toch? Want,
3: Nou ja, kijk, als we deze winnen, dan moeten we tegen de winnaar van de wedstrijd van gisteravond. Nou, ik weet niet of je die gezien hebt.
0: Ja, nou, dat was voor niet aan te zien.
3: Nee, voor mij was het toen bedtijd. Nou, het is keurig gelukt om in slaap te vallen bij die wedstrijd.
0: Nou, wat was het slecht, hè? Nee.
3: Oh, het was verschrikkelijk, echt, ja. Ik vond het WK onwaardig en zeker de knock-outfase onwaardig. Maar daar is Canada uitgekomen. Dat is dan mogelijk de volgende tegenstander.
0: Ja, en dan op een betere tijd, aanstaande zaterdag om 7:00 avonds, Nederlandse
3: tijd. Ja.
0: Nou, Henry, ik ga je heel veel succes nog wensen met het NOS WK-ontbijt. En,
3: dankjewel.
0: Ik hoop je snel weer te spreken. Ik vond het leuk om je van de lijn te hebben.
3: Veel plezier nog iedereen met het WK en de sportzomer, want die dendert lekker door.
0: Ja, want daarna gaan we weer bellen over Radio Tour de France natuurlijk.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou, mooie dag. We gaan even lekker liggen.
3: Yo, doei.
0: Oké, dag.
3: Doei. Doei.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: En soms, weet je wel, dan ben je je telefoon kwijt en denk je, what the fuck? En dan, ik heb hem wel teruggevonden in de koelkast. Ja. Maar ik denk dat dat dingen zijn die iedereen wel zal herkennen.
0: En dit ook.
2: De streamers starten vanavond met hun concertreeks in de Gelderdome in Arnhem. In welke plaats?
3: Dankjewel.
2: Hey Herman, ik heb nieuws voor je.
3: Ja.
2: Je hebt een kaasschaaf gewonnen.
3: Dankjewel, jongen.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

David Gates. Brad was dat uit de jaren 70. En If. En daarvoor Samuel Welten. En de leeuw die komt eraan vannacht om 3:00 de aftrap in Mexico. Het Nederlands elftal tegen Marokko. Kleine voorbeschouwing deden wij met de enige echte Henry Schut.

0: week was zij hier om te lunchen. Nona uit Nederland, What a Way to Die. Prachtig nummer, het is 30:30 geweest. Hier is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze krijgt een schadevergoeding van €400.000... en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette haar op non-actief na berichten over een angstcultuur, maar Donker zei van niets te weten en begon een rechtszaak. Er is minder vraag naar sigaretten en daarom schrapt tabaksfabrikant British American Tobacco wereldwijd ruim 5000 banen. Het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill heeft ook een kantoor in Amstelveen. Maar of en hoeveel banen er in Nederland verdwijnen wil de tabaksfabrikant niet zeggen. Grote gemeentes hopen dat het vannacht gewoon gezellig blijft tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Marokko, maar hebben zich wel voorbereid. Zo hangen er in Den Haag veiligheidscamera's op drukke plekken en werken gemeente en de politie samen met onder meer ondernemers, jongerenwerkers en inwoners. En dan?
0: Ja, natuurlijk.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Bij het flinke onweer van zaterdagavond, er zijn meer dan 400.000 bliksemschichten gezien. In een aantal plaatsen kwamen ook grote hagelstenen of heel veel regen naar beneden. Dat gebeurde ook in Wilnis. Daar stonden brandweermensen bij een paar garages tot aan hun enkels in het water. In één van die garages sliep schildpad Speedy. Maar die kon zichzelf gelukkig redden met wat bubbeltjes plastic, hoorde RTV Utrecht.
3: Er woont hier dus een schildpad. Dus het is echt een beetje viezig hier. Die had zijn eigen luchtbed gemaakt. Die dreef ook een beetje op een laagje water, ja. Het is altijd wel denken van wat staat er op de grond en hoe gaan we het morgen aantreffen. Maar het is niet dat ik in paniek raak.
1: Nee, Speedy mag dus nog gewoon vanuit de tuin naar de garage schuifelen om daar te gaan slapen. En het overtollige water is daar inmiddels weggepompt.
0: Maar anders had hij misschien wel verdronken, of was het een waterschildpad?
1: Dat is een goede vraag. Het was een hele grote schildpad. Ik weet niet of het een waterschildpad was, maar hij dreef daar gezellig op zijn zelfgemaakte luchtbedje.
0: Dat is goed, hè? Dat is zo'n beest dat dan.
1: Mooi, hè?
0: Ja, prachtig. Ja. Mooi. Wat een dierennieuws weer zo aan het begin van de week.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, mooi hoor.
1: Gaan we speedy door aan het weer?
0: Ja, doe maar.
1: Flauw, sorry. Zon schijnt.
0: Doe jij maar rustig aan, net als die schildpad.
1: Ook wat wolkenvelden, het is 22 tot 28 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dan dezelfde temperaturen.
0: Dankjewel Carolijn, we zijn weer lekker bijgepraat. Dit is Lunch Lekker. Iedere dag hier op NPO Radio 5. Wat leuk dat je er weer bij bent vandaag.

0: Dolly Parton, 9 to 5. En daarvoor Roberto Giacchetti en de Scooters en I Saved the Day. We gaan het nu spelen. Een keer een kort fragment van een heel bekend nummer en we willen graag van je weten wie er het eerst mee was. Dus wie was er het eerst met dit nummer, Thin Line Between Love and Hate?
1: 1. It's a thin line between love and hate.
0: Dat is Dubbeldekker 1, The Pretenders.
2: 2.
1: It's a thin line between love and hate.
0: En dat is Dubbeldekker 2, Persuaders. Wie waren er eerder? Waren de Pretenders, Dubbeldekker 1... Of nee, het was Dubbeldekker 2, de Persuaders. Je kunt het nu doorgeven via de NPO Luisteren. Dan ben je lekker snel in de studio. Misschien spelen we wel zo meteen de Dubbeldekker quiz van deze maandag. En natuurlijk weer te winnen. De enige echte lunchlekker kaas.

0: kwart voor één hier bij NPO Radio 5 en bij jou thuis ook, neem ik aan. En we hebben Jacques aan de telefoon, toch? Jacques?
1: Goedemiddag, Daniel, met Jacques. Goedemiddag.
0: Ja, Jacques Keijsers uit Deurne.
1: Ja.
0: En je bent vrij vandaag, of werk je niet meer?
1: Nee, ik heb al gewerkt. Ik ben wel AOW gerechtigd, maar ik werk af en toe nog een beetje.
0: En wat doe je dan?
1: Ja, ik heb het jou wel verteld. Ik verzorg sperma voor varkens.
0: Oh ja, dat was jij, ja. Goh, hoe kan ik dat nou vergeten? Jij verzorgt de sperma voor varkens. Maar dan zijn we die dingen die blijven hier dan bij natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik denk ik heb hem weer aan de lijn, hoor. Daar is hij uit Deurne. Is dat nog steeds leuk? Dat doe je gewoon voor de hobby.
1: Nou, moet je luisteren, als je 45 jaar gewerkt hebt en die overstap van werken naar niks doen is nog steeds heel groot, dus blijf ik nog een beetje aan de gang.
0: Ja, dat snap ik wel. En dat is ook leuk natuurlijk, toch?
1: Ja, leg altijd Radio 5 aan. Nou, ja. Wat wil je nog meer?
0: Dan gaat de dag snel om, hè?
1: Ja, ja. Werkt heerlijk.
0: We gaan aan onze quiz weer beginnen. En we beginnen natuurlijk bij het begin. Wie waren er eerder, de Pretenders of de Persuaders met Thin Line Between Love and Hate, Jack?
1: Nummer 2.
0: En dat is inderdaad natuurlijk helemaal goed beantwoord. Want dat was in 1971 en de Pretenders deed het in 1984.
1: Ja.
0: Nou, Jack, dan gaan we spelen.
1: Is goed, laat het maar los.
0: Komt de eerste vraag. Hoe heet de zangeres van de Pretenders? Is dat A, Kate Bush? Antwoord B, Bonnie Tyler. Wat, sorry?
1: Die zou ik niet pakken.
0: Nee. B, Bonnie Tyler. Of antwoord C, Chrissy Hynde.
1: Ja. C.
0: Natuurlijk, Chrissy Hynde. Om er even in te komen was dat vraag 1. En we gaan even door over Chrissy Hynde. Want die had in 1985 een nummer 1 hit. Met een liedje van Sonny & Cher. Dat was I Got You Babe. Met welke Britse band maakten ze dat nummer? Is dat A, Madness? Antwoord B, The Specials. Of antwoord C, UB40?
1: A.
0: Ja, dat kwam wel heel gedecideerd uit. Madness.
1: Oh.
0: Maar het was UB40.
1: Oh, nou, dat wist ik niet.
0: Nee, nou ja, bij deze, dat is wel jammer,
1: ja.
0: Zeg.
1: Ja, vind ik ook.
0: Je ligt eruit.
1: Dat vind ik ook jammer.
0: Maar je hebt wel de Omroep Max sokken gewonnen.
1: Nou, daar ben ik toch blij mee.
0: Ja, alsjeblieft. En nou, ik hoop je snel weer te spreken. Ik vergeet het niet meer met die sperma en die varkens.
1: Dat komt helemaal goed, Daniel.
0: Ja, iedereen heeft het nu weer in zijn hoofd zitten.
1: Ja.
0: Welke versie gaan we draaien van Thin Love Between...

En ervoor nog bezig en een prachtige Sevilla. Zometeen zijn we terug aan de lunchtafel. Schenk nog maar even in. Pak nog een lekkere salade. We maken er een mooie maandag van. Tot zometeen.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
10: Goedemiddag, Daniel. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones neerhalen of het signaal verstoren als die bij een gevangenis vliegen. Vanaf woensdag verandert de geweldsinstructie voor de dienst justitiële inrichtingen, zoals dat heet. Nu moet het personeel eerst de politie bellen als er een drone te zien is. En als de agenten daar eenmaal zijn, is die drone meestal al lang weg. De drones worden door criminelen gebruikt om bij een gevangenis bijvoorbeeld drugs, wapens of telefoons af te leveren bij andere criminelen. Rusland heeft door alle Oekraïnse droneaanvallen op olieraffinaderijen een groot tekort aan brandstoffen. President Poetin heeft dat voor het eerst toegegeven. In bijna alle regio's mogen mensen maar een beetje benzine tanken en staan er lange rijen voor de pompstations. Toch probeert Poetin net te doen alsof de problemen niet zo groot zijn. Verslaggever Wessel de Jong.
11: Hij zei bijvoorbeeld, de benodigde benzinesoorten zijn nu eventjes niet altijd voorradig. En volgende maand is alles weer geheel op tijd. We zullen zorgen voor betere bescherming natuurlijk van onze raffinaderijen. Maar ja, dan komt eigenlijk alles wel weer goed.
10: De hitte die Nederland verlaten heeft veroorzaakt nu problemen in buurlanden. De Duitsers kampen door de hitte en droogte met veel natuurbranden. En op sommige plekken zorgt dat voor extra risico's, zegt correspondent Guy Malduk.
12: Wat het soms bemoeilijkt is dat er op verschillende plekken waar nu een natuurbrand woedt ook munitie in de bodem zit, onder meer uit de Tweede Wereldoorlog nog, of op voormalige oefenterreinen van Defensie. Dat speelt onder meer in Rijnland-Balt. Daar zijn ook explosies gehoord bij een natuurbrand en is voor de zekerheid een dorp in de omgeving geëvacueerd.
10: En de Britse actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde, als To the Man Are Born en The Good Life, werden ook in Nederland uitgezonden met de titels Edelvrouw, Vrouw Bedelvrouw en Terug naar de Natuur. Ze presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen, Hidden Villages. Penelope Keith was 86 jaar. Het weer zonnig in het binnenland stapelwolken. Met een matige noordwestenwind is het vanmiddag 21 graden aan de kust tot 27 graden in Limburg. En morgen weinig verandering.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Ming de Vil was dat. Zomerse klanken uit je radiospeakers. Dit is NPO Radio 5, het radioshow met de allerbeste evergreens. Zometeen even bellen met toch ook wel een vriendje van de show, Joost Hofman. En Barbara Sloessen, zo heet zijn vrouw. Zij gaan het theater in samen. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan maken. En we hebben ze weer vandaag.
1: De beleggingstips.
0: De eerste telefoon is officieel uitgevonden in 1876. Maar dat was nog een oude bakkelieten ding waarbij iemand je moest doorverbinden. Ja, dat was allemaal heel omslachtig. Tegenwoordig heeft bijna iedereen natuurlijk zo'n handige smartphone. En de meest bekende daarvan is natuurlijk de iPhone. Vandaag in 2007 kwam die voor het eerst op de markt. En iedereen was onder de indruk. Nog geen 10 weken later waren er al een miljoen van verkocht. We gaan vanmiddag bij de beleggingstips op zoek naar liedjes met calling of bellen of telefoons erin. Hebben we wel vaker gedaan, maar ik krijg altijd zo'n mooi lijstje van jullie. Dus laat je gedachten maar even gaan. Liedjes die over bellen gaan of iets met de telefoon te maken hebben. En je kunt ons het makkelijkst bereiken in de studio via de NPO Luister-app.

0: Electric Light Orchestra. Aan het einde van de jaren 70 een groot hit. Het heette Don't Bring Me Down voor Diana Ross en de Supremes en The Love Child. Nou, we gaan het ook even hebben over een Love Child. Want ik heb Joost Hofman aan de telefoon. Vorig jaar was je nog hier voor je solomuziek. En nu ga je samen met jouw vriendin Barbara Sloessen het podium op, het theater in. Maar eerst even over jullie liefdesbaby Shaffi, toch?
1: Jazeker.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Het gaat goed. Ja, het gaat heel goed. Ja, hij is eigenlijk alleen maar aan het lachen. Dus ik voel me ook een beetje schuldig als we mensen spreken die net een kind hebben gekregen. En die dan zeggen van hoe zijn de nachten? Want ja, we slapen gewoon lekker door.
0: Oh ja, gaat dat helemaal goed?
1: Tenminste, ik slaap lekker door. Maar haar moet nog wel voeden. Maar ik slaap lekker door.
0: Ja, net of je ook veel thuis bent geweest, man. Volgens mij ben jij alleen maar op pad. Ik zag je in Texas, in Los Angeles.
1: Ik was even lang van huis. Dus dat was wel even zwaar. Maar thuiskomen is altijd lekker. Maar als er dan zo'n klein hompje spekvlees op je zit te wachten, dan is dat echt fantastisch.
0: Ja, nou gefeliciteerd nog natuurlijk, hè.
1: Dankjewel, vriend.
0: Wat heb je gedaan in... Je was bij het wereldkampioenschap voetbal, toch?
1: Ja. Dus we zijn eigenlijk die kant op gaan om video's te maken voor een nieuw platform. We Are Super Subs, heet dat.
0: Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is best wel... Dat zit goed in elkaar, Joost.
1: Ja, dankjewel. Ja, het ging ook bij sommige dingen echt door het dak heen. Dus dat was heel leuk om te zien. We zijn eigenlijk gewoon in het stadion geweest, fans geïnterviewd, maar ook bijvoorbeeld zo'n FIFA-VIP-kaartje gedaan om te kijken wat je daar nou voor krijgt. Nou, bar weinig, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Dat is echt de grootste scam uit mijn leven. Ja. Maar zo hebben we eigenlijk allemaal verschillende fanbelevingen rondom het WK gedaan.
0: Oké, maar wat is het project precies? Want wat gaan jullie ermee doen?
1: Ja, dus eigenlijk om te kijken hoe dicht we ook bij bepaalde evenementen en sporten kunnen komen. Nou, dit was natuurlijk het WK. En kijken, omdat we natuurlijk via de opdrachtgever Sports Entertainment Group konden we heel dicht bij het veld komen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar zonder de realiteit natuurlijk uit het oog te verliezen. Dus ook veel fans gesproken. En dat vond ik eigenlijk het leukste om te doen. Omdat je daar in Nederland, ik weet niet hoe het met jou zit, maar het leeft niet echt als van ouds. En daar, jongen, als je daar op een plein loopt en je ziet Ghanese met Colombianen dansen, dan denk je wel, ja, dit is toch echt het WK.
0: Ja. Maar het leeft hier toch ook wel, vind je even niet?
1: Ja, ik ben natuurlijk 2 weken weg geweest, dus ik heb niet echt nog een idee van... Maar ik merk, omdat het natuurlijk zo'n overkill is aan wedstrijden, dat het net iets minder spannend is. Dus ik denk dat het vanaf de kwartfinales wel gaat lopen.
0: Ja, nee, kijk, wij houden allebei natuurlijk heel erg van voetbal. Maar ik vond het ook een beetje fel, die 104 wedstrijden.
1: Ja, man. Ik zei op een gegeven moment, ik was daar met de cameraman. Die zei na de groepsfase, besef even dat er nu al een volledig WK aan groepsfasewedstrijden is gespeeld. 64.
0: Ja, inderdaad, ja. En dan, en dan ook met die tijden, weet je wel. Dat je echt denkt, nou, zal ik de wekker zetten voor Bosnië?
1: Ja, Qatar.
0: Qatar. Of blijf ik toch pitten, weet je wel. Want je wilt toch eigenlijk niet missen, maar dat gaat echt te ver, toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Hey, maar vannacht blijven we wakker, toch, Joost, of niet?
1: Ja. Nee, zeker. Okay. Ik hoop dat Shaf voor de eerste keer in zijn leven 's nachts echt wakker wordt en dat het om 3 uur is.
0: Ja. Ja. En dan ga je samen met de hond en je zoontje ga je gewoon kijken.
1: Gezellig. Jij ook?
0: Ja, ik ook, zeker. Nou, je bent
1: gaan
0: weer terug. Ja, we gaan even appen nog. Nou, het is mooi dat je weer terug bent in Nederland, want je gaat later dit jaar, samen met jouw vriendin Barbara, met Joost en Bar het theater in.
1: Ja.
0: Wiens idee was het eigenlijk?
1: Eigenlijk van... zij heet Babette. En zij kwam met ons aan voor een idee voor een boek. En toen hebben we bij Xander Uitgevers gezeten. En die zeiden, nou, hartstikke leuk. Dus we zijn een boek aan het schrijven.
0: Ja.
1: En zodoende kwamen we uit bij Dries Flores. Dat is een theaterprogrammeur. En die zei van, ik wil jullie graag in theater zien. Dus het is allemaal een beetje voor ons besloten, Daniel.
0: Ja, ja. En dan moet ik even goed vertellen. Joost Hofman, jij bent muzikant. En vertel ook even wat Barbara doet.
1: Die is actrice.
0: Ja.
1: En zangeres. En een geweldige vriendin.
0: Ja, want jullie een hele goede moeder ook.
1: Dank je, wilde ik ook nog toevoegen, ja.
0: Nou, jullie zijn samen. Jullie zijn ook een muzikaal duo geweest. Zit dat er nog in? Of gaan jullie in het theater ook zingen samen?
1: Ja, zeker. Ja, dus dat is wel echt heel leuk. Want we hebben natuurlijk toen wat liedjes gemaakt. En nu zijn we best veel... Ik ga bijvoorbeeld elke avond, dan schrijf ik even... Of improviseer ik een liedje voor Shaf als hij gaat slapen.
0: Ja.
1: En er zijn al een paar nummertjes uitgekomen. Ja, maar als artiest ga je natuurlijk niet 10 liedjes voor je kind op Spotify zetten. Of elke keer weer pluggen bij de radio.
0: Nee.
1: Dus het is wel mooi dat
0: ben ik ook blij mee trouwens, hoor.
1: Ja, dan krijg je anders elke week mij langs. Ja, dus het gaat nu, heeft het ook een eindbestemming. En dat kan gaan van, weet ik veel, het streepje op de deur hebben we bijvoorbeeld geschreven. Dat is een liedje van hoe dat streepje op de deur natuurlijk steeds hoger wordt, totdat hij op een gegeven moment ophoudt.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon over, ja, hoe verlaat je de discotheek? En is het opeens weer heel erg lekker om op een vrijdagavond om 10 uur te zeggen, ik ga lekker naar bed?
0: Ja.
1: Dus hoe word je ouder in elk mogelijk opzicht?
0: Ja, ouder worden, zo heet die show ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Mooie
1: ja.
0: anekdotes. Jullie hebben het natuurlijk ook over jezelf heel veel.
1: Ja, maar ik wil dat niet te veel zeggen, want dat is misschien ook... kan mensen ook afschrikken. Nee, het is natuurlijk, kijk, we hebben een hele lastige start gehad met Shafi. Die heeft een week lang op de intensive care gelegen.
0: Ja.
1: En dat is wel iets wat besproken wordt, omdat het zo'n rode draad is van hoe het hele proces is gegaan. Ja. Maar het heeft ook wel de algemeenheid van anekdotes natuurlijk van vrienden, van andere mensen, herkenbare stukjes van letterlijk ouder worden.
0: Ja. Zware bevallingen, het ging nog helemaal mis ook. Hè? Jullie waren best wel bang, denk ik, of niet?
1: Ja, best wel bang is wel een understatement, ja. Dat was wel echt de paniekaanval te groot van Himalaya die op mijn schouders zat.
0: Ja.
1: Toen heb ik echt gevoeld wat een... Als mensen soms zeggen, ja, wat een nachtmerrie. Hè, dat kan je best wel snel zeggen. Maar dit was echt van wakker worden en in een nachtmerrie zitten.
0: Ja.
1: Gewoon echt realiteit afvragen.
0: Nou, ik ben blij dat het heel erg goed gaat met Shafi. En je schrijft ook columns natuurlijk voor de Linda en zo. Alles over dat vaderschap. Je doet het wel met heel veel humor, Joost. Ik moet er ook wel om lachen.
1: Ja, dat is mooi, dankjewel. Ja. Nou, dat zul je ook wel terugzien in het theater, hopelijk.
0: Ja. Ja. Nou, kom je weer een keertje langs. Want dat vind ik ook wel gezellig eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Er staat een nieuw nummer op de planning.
0: Ik wil de Simone nog even drijven.
1: Dat is altijd leuk.
0: Wanneer gaat de theatershow van start eigenlijk?
1: We beginnen in november met de eerste try-outs.
0: Okay.
1: Dus mensen moeten even, als ze willen, naar mijn of Barder Instagram. En daar staat de hele speellijst. En dat gaat van Bergijk tot Kuik tot Wormer. Maar ook Amsterdam, Rosmalen. Nou ja, ik kan het allemaal niet aan mijn hoofd. Maar we gaan het hele land door.
0: Okay.
1: Alleen Noorden was boos trouwens.
0: Oh ja?
1: Ik kreeg een paar boze reacties uit het Noorden. Dus die moeten we volgende keer ook even meenemen.
0: Ja, daar moet je ook even naartoe toch? En het loopt allemaal tot en met half januari volgend jaar, hè? Zag ik.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Okay. Nou, Joost, maak er een leuke dag van. Een dikke knuffel voor Barbara natuurlijk ook. En tot snel. We appen vannacht wel even.
1: Ja, is goed, vriend. Ik krijg het zeker.
0: Oké. Dank, Joost.
1: Okay.
0: Tot later.
1: Hoi.

0: Dan kan je zo lekker meezingen tijdens de lunch. Hobby Horse was dat. Het is 2:30 en hier is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag, Ewout.
1: Ja, goedemiddag, Daniel. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Maar ja, bij 300 regels wordt nog gekeken of ze veranderd kunnen worden. Na het noodweer van dit weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen. Ja, of auto's die het uiterlijk van een poffertjespan hebben gekregen. Bondscoach Ronald Koeman en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk hebben gereageerd op het verdrietige nieuws rond Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij. Ze zijn hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren. Koeman en van Dijk reageerden in de persconferentie. Die ging over de aankomende wedstrijd van Oranje in de knock-outfase tegen Marokko.
2: Het is natuurlijk verschrikkelijk verdrietig voor Cody en Noah. En toen we het hoorden, ja, was het natuurlijk vreselijk.
3: Triest nieuws. En dat moet hij nog helemaal verder verwerken natuurlijk. Voetbal is ook een afleiding, denk ik. En,
2: ik ben er voor hem. En ja, dat geldt ook voor de rest van het team natuurlijk.
1: Nou, vannacht is de wedstrijd om 3:00 vannacht. En in het archief van een Britse onderzoeksinstelling hebben onderzoekers een bot ontdekt dat het eerste dino-bot blijkt te zijn dat op Antarctica is gevonden.
0: Nee.
1: Ja. Het lag er al 40 jaar te verstoffen in een la. Het bot werd in 1985 op Antarctica opgegraven en meegenomen. Maar toen wisten ze nog niet precies wat het was. Op een briefje stond wervelkolom van een groot reptiel.
0: Oh, dat was wel een briefje bij al.
1: Er was wel al een briefje bij, maar na nieuw onderzoek blijkt het te gaan om een bot van een titanosaurus. En dat is een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. Lange nek en liep in het laatkrijt over de aarde zo'n 100 tot 66 miljoen jaar geleden.
0: Ik sprak een vriendinnetje van mij het weekend. Die zei tegen mij, je moet veel wijn drinken, want dinosaurussen dronken nooit wijn. En je weet hoe dat is afgelopen.
1: Precies. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Het weer zonnig in het binnenland stapelwolken. Met een matige noordwestenwind is het vanmiddag 21 graden aan de kust tot 27 in Limburg. Morgen weinig verandering.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Ja, dat was Lois Lane en Takes a Million. Ze vieren het 40-jarige jubileum. En dat doen ze met live shows in de Nederlandse clubs. Ze komen nog naar Middelburg, Tivoli, Vredenburg in Utrecht. En in Ulft in de Cultuurfabriek.
1: De beleggingstips.
0: Precies 19 jaar geleden kwam de eerste iPhone op de markt. De smartphone hielp Apple om een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld te worden. Bij de beleggingstips zoeken we vandaag naar een evergreen met call, calling of bellen erin. Ja, en deze die zag ik niet aankomen, maar die werd wel aangevraagd. Het is de Clash en London Calling. Een liedje dat je hier eigenlijk nooit hoort, maar dat mag ook natuurlijk. Alles is welkom. We krijgen altijd mooie lijstjes van jullie binnen. I just called to say I love you. Stevie Wonder werd al aangevraagd. Ik zie hier Wiltura met Draai Dan. Oh ja, die kennen we ook nog wel. Hit the Road Jack van Ray Charles natuurlijk. Je kunt nog heel eventjes een appje sturen als je een leuk liedje voor ons weet. Hier is Eros Ramazzotti.

en de kapitein. Deel 2 en de voorprachtige Eros Ramazzotti en Musica Air hebben ze allerbeste. Het is bijna kwart voor twee. Dit is NPO Radio 5. De lunch. En je luncht hier lekker met de allerbeste evergreens. Dit is er eentje van Tommy Rowe voor de thuis.

0: Goedemorgen aan Amstelveen, daar is Remco, Remco Tuinman. Of ben je Tuinman?
1: Hey, hallo. Wat zeg je nou, Daniel?
0: Nee, ik zei, heet je Remco Tuinman of ben je een tuinman?
1: Nee, ik heet Remco Tuinman, inderdaad. Maar ik heb ooit gesolliciteerd als tuinman.
0: Dat ben je niet, echt waar?
1: Ja, want toen werd ik niet aangenomen, want toen dachten ze dat ik ze in de maling nam.
0: Nee.
1: Nou, ja, bij de gemeente.
0: Nu zit je mij in de maling te nemen, of niet?
1: Nee, dat is al jaren geleden. Maar toen dachten ze echt, je solliciteert als hovenier natuurlijk. Maar ja, dat is een tuinman en ik heet tuinman. En toen dachten ze dat ik ze in de maling aan het nemen was.
0: Welke gemeente was dat dan?
1: Amstelveen.
0: Die hebben er ook geen humor eigenlijk, hè, die mensen.
1: Nee, dat hebben ze ook niet. Nee, dat is waar.
0: De liedjes die werden aangevraagd, neem ik ook.

Ridgway. Calling out to Carol, dankzij Remco uit Amstelveen. Remco Tuinman was het trouwens, hè. Dit was het weer voor vandaag. Morgen gaan we weer lekker lunchen. Zullen we afspreken om 12 uur? Lijkt mij gezellig. Maak er wat moois van vanavond en vannacht natuurlijk met het WK voetbal. En laten we het vooral gezellig houden met z'n allen.

0: samen mag.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
7: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Wat een heerlijk temperatuurtje in het huis. Zometeen Open en Paul McCartney en Wings samen met Cliff Richard het huis. En ondertussen is aangeschoven voor het NOS-journaal van 2 uur. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag Henk. In de Duitse plaats Stade in de buurt van Hamburg zouden 5 mensen zijn doodgeschoten. Dat is nog veel onduidelijk. Volgens Duitse media gebeurde het in een jeugdcentrum of jeugdinstelling. En is er een verdachte opgepakt. Het is zojuist bekend geworden. Veel details hebben we nog niet. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar ten onrechte ontslagen. Dat zegt de rechtbank. Ze krijgt een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. Donker is blij dat alles nu klaar is.
13: Nou, dit voelt als een enorme opluchting. Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk, want ik houd van de kunst en cultuur en ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
12: De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten via de Volkskrant. En Donker zelf zei toen ook dat ze van helemaal van niets wist. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. En tienduizenden mensen worden nog vermist. Nog 13 uur en dan speelt Oranje tegen Marokko om een plaatsje bij de laatste 16. Die wedstrijd in Mexico is hier in midden in de nacht. Om 3 uur vannacht om precies te zijn. Voor de meeste mensen veel te vroeg om eerder op te staan, maar ook te laat om wakker te blijven. En hoe doe je dat als je toch wil kijken? Collega Henry Schut zet alle tips op een rijtje.
14: Haal de nacht in elk geval niet helemaal door. Ga niet per se naar bed, maar vervroeg je slaapritueel. Dim de lichten, drink avondthee. Drink tijdens de wedstrijd niets met cafeïne. Dat lijkt me logisch. En als je dan daarna als bonustip je slaap nog weer wil inhalen, dut dan maximaal 2 uurtjes, want meer heeft blijkbaar geen zin.
12: Ja, of alles uitzetten en extra vroeg de boel terugkijken, dat kan ook natuurlijk. Het is voor Oranje fans wel de laatste keer aanpassen. Als Nederland doorgaat zijn alle wedstrijden hierna 's avonds en niet 's nachts.
11: Wat ga jij doen?
12: Slapen. Okay. Ja, ja, echt. Ik ga je niet voor opstaan.
11: Maar het is
12: historisch. Ja, maar ik ga niet midden in de nacht opstaan. Nee, okay. Dan moet je me morgen hier zien. Dat wil je niet gewoon.
11: In het belang van het nieuws, heel goed.
12: Ja, nee, in het belang van het goede humeur en de sfeer hier.
11: Oké, laten we het zo houden.
12: Het weer nog volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen.
11: Ewout, dankjewel voor alles.
10: Open huis, Henk van Steeg.

0: En heel leuk dat jij er ook bij bent. Fijn dat je er weer bent. Dit is Open Huis. En letterlijk ook vandaag Open Huis. Want we hebben de ramen en de deuren even stevig tegen elkaar opengezet. Even lekker alles laten waaien. En daarmee eens even lekker die warmte verdrijven. En wat een verademing. En ook muzikaal gezien zit het weer helemaal snor. De beste evergreens komen onder andere van Joe Cocker, Johnny Cash, Queen. En ik heb nieuwe muziek voor je van The Stones. Want afgelopen vrijdag verschenen er weer twee nieuwe liedjes van het album wat op 10 juni juli gaat verschijnen. Foreign Tongues. En zometeen kan ik er wel weer wat van laten horen. En over mooie verhalen gesproken, dan ben ik benieuwd naar jouw verhalen.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Daar begint het bij, want wat is het idee? Eigenlijk heel eenvoudig, je vat je dag gewoon samen deze maandag in één woord. In dit geval dus de maandag. Wat is het voor dag? Heb je bijzondere plannen? Iets grappigs misschien wel meegemaakt in de supermarkt? Of heb je gewoon een normale dag? Mag allemaal, als je je dag maar probeert samen te vatten in één woord. Dat is dan jouw sleutelwoord. En stuur het naar mijn kant op via de NPO Luister. Vind ik leuk. De digitale brievenbus van Open Huis staat daarvoor open. Mijn sleutelwoord voor deze dag is toch wel de afweging die ik al de hele dag maak. Mede ook voor mijn gezin. Gaan we slapen of gaan we wakker blijven voor die wedstrijd vannacht om 3 uur? Nou, Ewout die gaat slapen in het algemene belang. Sien, wat ga jij doen? Heb jij al een keuze gemaakt voor wat het gaat worden?
2: Ik heb nog geen idee eigenlijk. Nee, ik wil heel graag wakker blijven. Maar ja, het moet morgen ook wel gewoon gezellig zijn hier.
0: Nee,
2: dus
0: dat is ook zo. Oké. Wat adviseer jij mij?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Nee, ik zeg wakker blijven. Okay. Een echte fan blijft wakker.
0: Ja, dan is mijn sleutelwoord wakker blijven. In jouw sleutelwoord, ik ben heel erg benieuwd wat deze dag jou heeft gebracht. Stuur het in, maak je kans op die gouden sleutel.

Wauw. Krijg je toch kippenvel van, ondanks iets minder warme weer dan. Joe Cocker gaat een beetje de hoogte in. En zometeen laat ik je horen hoe Mick Jagger dat doet op een nieuwe single. You Are So Beautiful. En daarvoor nog Chaka Khan samen met Rufus. Haar band Ain't Nobody was 1984. Ja, wat ik altijd leuk vind op weg naar albums, dat artiesten alvast singles naar buiten brengen. Zo ook in het geval van The Stones. Die was daar natuurlijk in mei al. En nu, afgelopen vrijdag, hebben ze ook weer twee liedjes naar buiten gebracht. Deze onder andere Divine Intervention. Lekker ouderwetse rock'n'roll. Die mannen kunnen het nog. Yeah. Ja hoor, Mick Jagger.

80 plus is. Nou, waar je dat wel een beetje hoort, het is een beetje à la, ja, wat zal ik zeggen? Een beetje de Bee Gees. Maar ja, het is misschien een beetje gekscherend dat ik dat zeg. Maar hij gaat de hoogte in. Met een gitaartje. Van Prince hoor ik er ook een beetje in. Er zit een nieuwe single van The Stones. Jealous Lover heet hij. En dan hoor je hem al. Ja, Mick Jagger. Hij biedt je om je vinger. Ja, dat zeg ik.

0: dit belooft wel wat hoor, dat album. Foreign Tongues, 10 juli gaat hij uitkomen. En deze staat er ook op. Jealous a Lover. NPO Radio 5, het is de maandagmiddag. Een waterig zonnetje breekt erdoor rond het huis. En nou ja, ik heb een lange broek aan, dat is, mag ook eens gezegd worden. Toch een beetje zo'n soort maandag. En toch ook wel een soort verwachting in de buik borrelt. Dat is ook wel te zien van een beetje van het weekend en een beetje naar komende nacht. Als je zo naar de sleutelwoorden kijkt. Als je ook een sleutelwoord hebt, mag je gewoon insturen. Raoul heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die schrijft bijkomen. Vandaag even bijkomen naar de afgelopen tropische nachten. Wauw, ik herken het inderdaad. Ik ben ook wel zo'n type die daar woelend en badend in het zweet doorheen gaat. Maar inderdaad, de afgelopen nacht gingen we wat beter. Anneke die heeft het woord ijsberen gekozen als sleutelwoord voor haar dag. Ja, je zal wel denken, die zijn toch wel gesmolten met die hitte van afgelopen week. Maar nee hoor, ik ben ermee opgestaan vanmorgen. Heb me voorgenomen om vannacht naar Marokko-Nederland te gaan kijken. En nu loop ik al de hele dag de ijsberen met in mijn achterhoofd. Ga ik dit redden om de wedstrijd te kijken? Of wordt het weer net zoals vorige week tegen Tunesië op de bank liggen en in slaap vallen? Nou, ik zal erachter komen. De oranje koers begint al lekker. Jacqueline die kiest een andere afslag als het om slapen of wakker blijven gaat. Zij kiest voor slapen. Morgen begin ik namelijk met een nieuwe baan. Dus voor mij is het vannacht wel duidelijk. Ik ga slapen. Ik ben moe. En Eline die zegt ook slapen. Als het lukt ga ik slapen. Ja, daar zit toch die verwachting. Ik wil Nederland of Marokko namelijk niet zien verliezen. Dat is ook een mooie insteek inderdaad. Ja, vertel het mij. Hoe ziet jouw dag eruit? En als je dat samen zou vatten in één woord, zou dat jouw sleutelwoord zijn? Wil je het daar maar sturen via de NPO Luister? Over sleutels gesproken. Deze zat op slot, maar hij mocht wel naar binnen. Johnny Cash in San Quentin. En hij vindt er wat van, hè?
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

een muze, maar ook een klein mysterie. En dan het volgende liedje. Er gaat iets mis in de opname. Het laatste refrein wordt te vroeg ingezet. Je gaat het zo meteen horen. Het moest een beetje klinken als The Beatles. De mama's en de papa's nu.

0: I saw again de mama's en de papa's.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Dus even kijken naar de digitale brievenbus van ons huis. Er komen heel veel mooie en ook soms spannende woorden binnen. Els die kiest voor Radio 5. We zijn hier lichtelijk voetbalmoe. Gelukkig hebben we NPO Radio 5 groetjes van Els. Ruud heeft als sleutelwoord gekozen eindmusical. En Henk heeft dan weer gekozen voor Filmweek. Als vrijwilliger bij het Filmhuis in Zwolle zorg ik ervoor dat op maandag het filmprogramma vanaf donderdag wordt uitgewerkt. En bezoekers kunnen dan lezen welke films er allemaal draaien. Belangrijk werk inderdaad. En aan de telefoon Leendert. Leendert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wat leuk Leendert Meulenbelt.
0: Ja, hallo. Wat leuk dat ik nu een keer je stem er ook bij hoor. Want je hebt geregeld vorige week nog, denk ik, was het?
2: Ja, vorige week had ik sleutels bijgemaakt.
0: Ja, dat was het verhaal inderdaad.
2: En nu voor een jongere die bij ons komt wonen.
0: En nu heb je als sleutelwoord huisgenoot. Is het aanstaande dat die komt?
2: Ja, vandaag.
0: Oh, wat mooi. Ja, even kort uitleggen misschien wat jullie precies doen.
2: Nou, wij zijn in oktober, daar had ik een interview gehoord van een mevrouw die had een stichting opgericht, Kamers met Aandacht.
0: Ja.
2: En die was bedoeld voor jongeren die nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen, maar die wel uit de instelling waar ze wonen weg moeten, omdat ze 18 jaar zijn geweest.
0: Ja.
2: Dat is heel raar allemaal, maar goed, daar is deze stichting voor opgezet. En toen ik die vrouw hoorde op de radio, dacht ik van, goh, wij hebben hier een ruimte boven die we helemaal niet gebruiken. En als we die nou beschikbaar stellen voor zo'n jongere,
0: wauw.
2: Dan is het een win-win, hè?
0: Ja? Ja?
2: Dus ik dacht echt van, nou, dat moeten we gaan doen. We moeten gewoon een jongere hier laten wonen. En dan kan die maximaal een jaar tot hooguit 2 jaar hier wonen. En dan moet je zelf weer een kamer zoeken of iets anders.
0: Ja.
2: Maar dan kan hij in die tijd van ons aandacht krijgen.
0: Ja.
2: Om toch op eigen benen te kunnen gaan staan.
0: Wauw. En vind je het zelf eigenlijk ook spannend? Of zie je
2: ernaar
0: uit?
2: Zeker.
0: Ja, dat lijkt me. Want
2: het is voor ons ook een experiment. Ik heb dit nooit op die manier gedaan. Hoewel ik altijd in de jeugdzorg heb gewerkt als orthopedagoog. Ja.
0: Dus je weet een beetje wat
2: altijd
0: er in
2: met deze jongeren. Ja. Ja. Ja.
0: Wat mooi dat jullie deze stap zetten. En dat het gewoon begint bij iemand die op de radio hoort. En dat je dan zelf gaat nadenken. Ja, misschien dat er nu ook mensen luisteren die denken, nou, ik heb ook nog wel een kamertje vrij.
2: Ja,
0: kamers
2: dat
0: met
2: was
0: aandacht.
2: Mijn bedoeling.
0: Nou, wat goed zeg. Jij krijgt van mij de sleutel opgestuurd. We hadden er al een voor je huisgenoot opgestuurd. Die komt er al aan.
2: Goed.
0: Krijg jij er ook een? Dan hebben jullie ook iets om samen te hebben. Nou ja, ik zou zeggen, doe hem, want het is een hem, hè?
2: Ja, het is een hem.
0: Doe hem de groet en hou ons een beetje op de hoogte hoe het het komende jaar gaat. Vind ik wel interessant.
2: Dat zal ik zeker doen. En ik wil mensen oproepen die een ruimte beschikbaar hebben. Gun dat een jongere.
0: Ja.
2: En wij zaten zelf een beetje met de privacy, zeg maar, van onszelf. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Je kunt hele goede afspraken maken. Ja. Helemaal geen probleem. Dus ik wil mensen gewoon oproepen die ruimte beschikbaar hebben. Goh, gun dat zo'n jongere.
0: Prachtig gesproken, Leendert. Dankjewel voor je tijd. Jij succes met het welkom heten. Staat de taart klaar?
2: Als het goed is, neemt hij Bosse Bollen mee. Want hij komt uit Den Bosch.
0: Uit Den Bosch. Nou, ga er lekker van genieten. En we houden elkaar op de hoogte. Dankjewel, hè. Mooie middag.
2: Helemaal goed, Henk. Dankjewel. Vrijdag.

0: maakt het verschil in het leven van anderen.
1: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want de wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Levenprijs.
2: Via eo.nl/Bert.
0: Want goed doen mag gezien worden.

staat hoog in de lijstjes van meest ontleden songtekst. De Eagles in 77, Hotel California. Het was Don Felder die de gitaaromlijsting deed. En de andere twee heren, Dan Henley en Ken Fry, die zeiden, weet je, we kunnen hier wel wat mee. 6,5 minuut schoon aan de haak. En daarvoor nog de muziek van de zoon van de man die morgen 75 zijn geworden. André Hazes junior met Leef. Morgen dus 75 zou die zijn geworden, André Hazes. Zometeen Shirley Bessie. En ik heb een leuke opdracht voor je. Of je gaat slapen vannacht of dat je wakker blijft. Maar eerst, de Shower Power met Freddy zelf als Elvis Presley.

heeft mijn aandacht wel. Shirley Bassey, Big Spender op NPO Radio 5. En daarvan nog Crazy Little Thing Called Love. En Freddy die weer eens op zijn gitaar speelde. Het is 3:07 en dan 2 plaatjes na 3. De een komt van The Who en de andere is van Selecta. En dan de derde is misschien wel voor jou. En omdat deze nacht toch een beetje is, blijf ik wakker of niet. Met welk plaatje zou jij vannacht wakker blijven? Welk liedje zou dat dan zijn? Misschien heb je dat in het verleden ook wel gedaan, omdat het nodig was. Maar als er 1 liedje is waarmee je vannacht wakker zou blijven, welke zou dat dan zijn? Kies iets moois. Iets bijzonders, iets stevigs of juist iets rustigs. Geef het door via de NPO Luister-app, de digitale brievenbus van dit huis.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook! Uit de meterkast!
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het uur is omgevlogen en dat betekent dat we even gaan kijken bij het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong met het laatste nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Henk. Na een dodelijke schietpartij in de Duitse plaats Stade zijn meerdere verdachten opgepakt. Een van hen is de vermoedelijke schutter. Stade ligt ten westen van Hamburg. Er werden meerdere schoten gehoord. Correspondent Giem Balduk.
14: Het zou bij een jeugdcentrum hebben plaatsgevonden. De politie zelf heeft nog niets bevestigd over het aantal doden. Maar een woordvoerder heeft onder meer tegen de publieke omroep NDR gezegd dat er 5 doden zouden zijn.
13: En over een motief is nog niets bekend. In het jeugdcentrum in Stade zouden onder meer moeders en kinderen wonen. Een peuter is vanochtend in Apeldoorn uit een raam gevallen en gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland viel het kind van de tweede verdieping en is er een traumahelikopter uitgerukt. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet bekendgemaakt. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil de politieke macht verplaatsen naar de regio. Het Verenigd Koninkrijk is veel te centralistisch ingericht, zei hij in een toespraak waarin hij zijn plannen aankondigde.
15: We are one of the most over-centralized countries in the world. And worse, that over-centralized heart of the country is not pulling in the same way, but in different directions. That is the reality of Westminster now, both within our parties and between them.
13: Nou, voetbalnieuws. Sportief directeur Marijn Beuker vertrekt bij Ajax. De Amsterdamse club zegt dat na gesprekken is besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Beuker werkte sinds december 2023 bij Ajax. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. En de aap die vorig weekend uit safaripark Beekse Bergen ontsnapte, is nog steeds niet gevangen. De kuifmangabe was in het weekend nog in de omgeving van Esbeek. Volgens Omroep Brabant kan hij waarschijnlijk genoeg voedsel vinden om het lange tijd uit te houden. In de herfst en winter zal het lastiger worden. Het weer, flink wat zon, vooral landinwaarts ook stapelwolken. Het is 22 graden aan zee tot 27 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en vannacht helder, minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar 's middags overwegend bewolkt bij 21 tot 26 graden.
12: Heerlijk.
11: Open huis, Henk van Steeg.

is natuurlijk een beetje... Ja, sommige uitvindingen zijn een beetje meer van hetzelfde. Dit is natuurlijk weer anders dan anders. Selector was dat in 1989 op mijn radio. En daarvoor nog The Who, het slotakkoord van de Pinball Wizards, de rock opera. Tommy, See Me, Feel.

0: dan zijn we of wakker of dan slapen we nog. Ja, of we liggen op de bank slapend. Een beetje de vraag die boven de markt hangt. Gaan we wakker blijven of gaan we toch een nachtje doorhalen of iets daartussenin? Dus ik vroeg aan jou, voor welke muziek zou jij midden in de nacht wakker gemaakt kunnen worden of wakker blijven? Nou, heel diverse muziek komt er binnen. De Lowdown and Stay van... kijk, van wie kwam die ook alweer? Ik heb weer niet... Willem, ja. De Lowdown and Stay van Jackson Brown, inderdaad. Martin die kiest dan weer voor Wake Up Little Susie van de Everly Brothers. En deze, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke... maakt niet uit welke versie, Are You Lonesome Tonight van Elvis wordt ook nog genoemd. En we gaan even contact leggen met Fred. Fred, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Fred.
0: Ja, ik wilde bijna zeggen goeienacht, maar dat is het nog lang niet. Ga jij wakker blijven of niet?
1: Nou, normaal zou ik het wel doen, maar ik moet morgen werken, dus ik doe dat niet.
0: Nee, maar welke muziek zou je wel opzetten om wakker te blijven, mocht het wel zo zijn?
1: Nou, ik kan heel de nacht wakker blijven voor Get Back van de Beatles.
0: Ja, neem eens mee naar het moment dat je dat ontdekte, want er moet een moment zijn geweest dat het je raakte.
1: Nou, ik ben vanaf 1963 euro Beatles fan.
0: Zo.
1: En toen hoorde ik de Beatles met Get Back in 1969 en dat was ik gewoon verkocht.
0: Ja, wat is dat gevoel? Want ik heb dat liedje ook al. Is het Billy Preston erbij zit of wat is het?
1: Klopt. Nee, gewoon ja, het klinkt gewoon waanzinnig. Er zit zoveel energie in.
0: Ja.
1: En ja, dus en ik draai het nog heel vaak.
0: Ja, wanneer draai je het normaal gesproken? Ook s'nachts?
1: Nou, ik heb het wel s'nachts gedraaid, ja.
0: Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Je krijgt wel energie en ik heb heel veel nachtdiensten gewerkt.
0: Oh, die manier.
1: Het was heerlijk, ja.
0: Ben ik nog even benieuwd, wat voor werk heb je gedaan dan?
1: Ik heb altijd in de haven gewerkt.
0: Oh ja, kijk. Rotterdam. Ja, die kant op en dan met de auto, lekker de Beatles mee. Ja, precies. Dat vind ik. En er zit misschien ook wel een link, want Liverpool is natuurlijk ook een havenstad. En er kwamen ook alle invloeden met de boot die kant op. En Rotterdam ook, ja. Mooi.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Ja,
1: en nu doe ik vrijwilligerswerk. Ben ik schipper op een bootje, dus dat draai ik het ook.
0: Oh, nou, laten we even contact hebben. Want ik hou van vrijwilligers en bootjes, daar hou ik ook van. Dus dat is twee vliegen in één knap. Ik ga voor jou draaien. Wij houden het wakker tot vannacht 3 uur. Zullen we dat afspreken?
1: Hartstikke goed. Doei.

Mocht je er geen genoeg van krijgen. Het is 12,5 jaar geleden dat hij uitkwam. Toen hadden ze ook een fantastisch videoclipje bij gemaakt. En dat was Happy 24 Hours. En dat was gewoon één videoclip die de hele dag, de hele nacht, de hele avond, de hele ochtend doorliep. En dan kon je kijken waar hij in de dag zat. Dat was 2013. Daarvoor nog Willeke Alberti met telkens weer. Friso Wiegersma de tekst en Ruud Bosse de muziek. En dat was voor natuurlijk een rode scene, de titelsong uit 75. NPO Radio 5 met zometeen de schijf van NPO Radio 5. Nog 2 dagen en dan is er een nieuwe. En welke kant zal het opgaan? Ik ben heel benieuwd.

Lagoon samen met Vela, de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. Het duurt nog twee dagen inderdaad. En dan krijgen we een nieuwe Devendales. Heeft alles te maken natuurlijk met de lente. En we zijn van de lente naar de zomer gegaan. Maar we blijven nog even ook in die Franse lente. Je begint

0: 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

Na half vier, Money for Nothing, MTV, Sting, die is een beetje hielp ook met de gitaar. Dire Straits was dat op NPO Radio 5. En daarvan nog de Fourtops met Rechild en I'll Be There. Dan even een kleine opsomming doen met name dropping. Ik vind dat altijd wel mooi. Deze dames die stonden achter Aretha Franklin, Dusty Springfield, Jimi Hendrix en later ook nog bij Elvis Presley. Maar zelf mochten ze ook een plaatje opnemen. Dat heette naar hun bandnaam, of eigenlijk naar hun groepsnaam, Sweet Inspiration. En op het eerste plaatje wat ze maakte, stond dan weer Sweet Inspiration. Zo simpel kan het zijn. En dan moet je even denken aan, dit was de moeder van Whitney Houston, onder andere in de gelederen. En dat hoor je meteen aan die stemmen. Let op.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

gevoel bij. Die violen. Love and Understanding, die maken het toch wel. Het was 1991 van Cher. Toen zonder Sunny. En daarvoor nog de muziek van The Sweet Inspirations. Met Sweet Inspiration was die achtergrondgroep. Die ga je nog vaker horen. Dan ga ik het ook gewoon zeggen. Dat zij het waren, want ze verdienen die eer. Zometeen Jalen Aganda, maar eerst. Hey, daar gaan ze. De Hallen.

Tony, wat zong die tot op 5? Spandau Ballet op 5. En daarvan nog Jalen Uganda, Doctrine of Love. Eigenlijk een beetje de Bill Withers van deze tijd. Heb je nog lang adem? Misschien wordt het wel heel laat vannacht. Nou, we oefenen alvast een beetje met deze man, Bill Withers. Zometeen heel veel plezier met Gerja in Bert op 5, de zomerse editie. Oh, Can't Heat. Oeh, Supertramp. Ik zal lekker blijven luisteren. Tot morgen.

0: en liefde.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Zometeen Bert op 5, maar eerst het nieuws van 4 uur met Ewout. Goedemiddag, Ewout.
7: Goedemiddag, Gerja. Het OM eist 12 jaar cel tegen de voormalige directeuren van een bedrijf in de haven van Vlissingen. De drie mannen zouden op grote schaal cocaïne het land in hebben laten smokkelen via hun overslagbedrijf. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per keer, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in. Die deed alsof hij een drugscrimineel was. Hij liet 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in smokkelen. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Dat zei hij vandaag in een toespraak. Hij wil de politieke macht verplaatsen naar de regio. Ook wil hij minder conflicten in de landelijke politiek. Toch viel op dat hij over een paar belangrijke thema's juist niet zei, zegt correspondent Arjen van der Horst. Zou je de Omni even aan willen zetten, Gerja? Want anders kregen de mensen thuis niks te horen. Oké, gaan we nog een keer proberen. Arjen van der Horst over...
8: Migratie is op dit moment een van de meest belangrijke en gevoelige thema's in het VK. Hij zegt daar helemaal niets over. En wat wil Burnham bijvoorbeeld ook met het defensiebudget doen, hè? Dus de afgelopen weken een hele felle politieke discussie losgebarsten over de strijdkrachten, dat de Britse regering te weinig geld investeert in defensie, leidde zelfs tot het ontslag van de minister van defensie. Belangrijke thema's waar we nog steeds niet van weten waar Burnham staat.
7: Het aantal meldingen van een vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder waren het er nog 76. Het gaat vaak om medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
9: Tot 40% van de meldingen die wij krijgen blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
7: En tennisser Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van Wimbledon gehaald. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. En vooral de laatste set ging snel, zegt commentator Mark Brasser.
10: Van de Zandschulp speelde een hele goede 4e set. Kreeg in die 4e set geen game meer tegen. Won die set met 6-0. En dus is Botik van de Zandschulp door naar de tweede ronde hier op Wimbledon. Goede start voor de Nederlanders.
7: En later vandaag komt Jesper de Jong nog in actie. Het weer dan, flink wat zon, vooral landinwaarts ook stapelwolken. Het is 22 graden aan zee tot 27 in het oosten en zuidoosten. Vanavond en vannacht helder, minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, 's middags overwegend bewolkt en 21 tot 26 graden.
6: Dankjewel Ewout, heel graag tot over een half uurtje.
7: Tot straks.
5: Bert op 5, Gerja.

Volwassen worden kan best moeilijk zijn. En is in elk geval een ramp voor de creativiteit en passie waarmee kinderen geboren worden. Het nummer komt van het album Breakfast in America. Dit is mijn top 5! Ja mensen, vannacht is het weer zover. Nederland speelt de 16e finale tegen Marokko. Hoe gaat hier in Marokko naar gekeken worden? Dat ga je zo meteen horen. En in de slimste mens, het is maandag, dus ik heb hier 4 NPO Radio 5 presentatoren die een prangende vraag voor je hebben. En voor je het weet, heb je een Bert op 5'tje te pakken. En Raccoon staat vanavond in het muziekgebouw. Is dat nou een plek voor een popartiest? We gaan het er zo meteen over hebben.

Een rural hippie anthem. Dat betekent letterlijk een landelijk hippie volkslied. En zo, is het, zo werd het nummer ook wel genoemd van Canned Heat, Going Up to the Country. Het werd gebruikt als bijnaam voor dit iconische nummer. Want het was destijds het onofficiële themalied van de vredesbeweging en van het Woodstock Festival. Dan heb ik het natuurlijk over 1968. Ja, ik las vanochtend over een wel hele bijzondere recordpoging die bij mij best wel veel vragen opriep. In Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken. Een lengte van dik 41 meter was hij. De lengte van een klein binnenvaartschip. Maar ja, hoe bak je nou zo'n lange frikandel? Dat vroeg ik me allereerst af. Nou, daar werd dus speciaal een frituurpan voor gemaakt. Maandenlang werden de frituurpannen en mandjes aan elkaar gelast. En toen dacht ik, ja, maar wie gaat het dan opeten, 41 meter frikandel? Nou, die recordproging die trok heel veel publiek die een stukje konden kopen. En de opbrengst ging naar KWF. In totaal leefde die frikandel 65.000 euro op. En dan blijft er één vraag onbeantwoord. Wat gebeurt er met die gigantische lange frituurpan van 42 meter? Ik heb nog wel een idee voor een nieuwe recordpoging. De grootste Vrijmibo. Meteen wel weer een andere vraag. Hoeveel bitterballen passen er in 42 meter?

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Mooie oproep van Boas, In the Moment. En hij zegt, wanneer neem je nou eens echt de tijd om je heen te kijken? En om te genieten van het hier en nu. Niet altijd mee bezig zijn met straks en met morgen. Kijk om je heen en geniet van het nu.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Ja, het is oppassen als je in Sydney bent, want de stranden in de Australische stad krijgen permanente dronebewaking. En dat komt door de grote hoeveelheid haaienaanvallen die er zijn. Een fossiel dat al 40 jaar in een lade lag van het museum van Cambridge in Engeland bleek het allereerste dinosaurusbot te zijn dat ooit in Antarctica is gevonden. Dat lag dus gewoon te verstoffen in een laadje in Cambridge.
2: Nederland heeft groep F gewonnen en mag nu naar Mexico, naar Monterrey.
3: Ik heb zo lang op deze wedstrijd gewacht en wij gaan het echt meemaken.
4: Om 3:00 s'nachts, midden in de nacht dus, Nederland tegen Marokko voor een plaats in de achtste finales.
0: Ja hoor, vannacht is het eindelijk zover. Oranje neemt het in de eerste knock-outronde op tegen Marokko. Een bijzondere wedstrijd voor veel mensen in Nederland. En zeker voor Mekki Aulad Ahmed. Hij is publicist, maar bovenal voetbalfanaat. En Mekki, jij bent op dit moment in Marokko. En daar duurt het ook even nog voordat er wordt afgetrapt. Maar de voorpret is daar volgens mij al wel begonnen, of niet?
5: Ja, sowieso. Dat is al sinds het begin van de WK eigenlijk zo.
0: Ja.
5: Met Marokkaanse elftal. Ja, die doet het voortreffelijk goed. Het was alleen een beetje tegenvallen met Haiti.
0: Ja.
5: Maar ze zijn helemaal klaar voor. Vooral Nederland en Marokko wordt gezien als een historisch wedstrijd.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. En in Nederland, we zien natuurlijk hier al die plaatjes van het Oranje Legioen. Hoe is dat met Marokko? Hebben die ook zoiets?
5: Marokko hetzelfde. Ja, de Marokkanen hebben het eigenlijk samen met Oranje eigenlijk hetzelfde. Die zie je net zo rood als Oranje in Nederland.
0: Ah, wauw. Geweldig. Hey, jij bent half Marokkaans, half Nederlands. Wat betekent deze wedstrijd nou voor jou persoonlijk?
5: Nee, ik ben volledig Marokkaans.
0: Oh, je bent volledig Marokkaans. Oké. Okay. Nou, dan is de makkelijke vraag. Wat betekent die wedstrijd voor jou persoonlijk?
5: Nou, dat betekent heel veel. Het is mijn moederland tegen mijn vaderland.
0: Ja, ja.
5: En voor mij zijn er geen verliezers. Het is alleen maar winnaars. Dus,
0: wat er ook gebeurt.
5: Ik bekijk het op een heel... Ja, precies. Voor mij zijn het allemaal winnaars. En voor mij is het een wedstrijd die ons juist bij elkaar brengt. De Marokkanen en de Nederlanders. En als Marokko wint, dan zul je zien dat de Nederlanders ook respect zullen hebben voor Nederland.
0: Ja.
5: En het tegenovergestelde ook hetzelfde. Dus dat zo zit het ermee.
0: Het gaat gewoon helemaal goed komen dan vanavond, begrijp ik. Wat mooi.
5: Ja, sowieso.
0: Hey, die wedstrijd die is pas om 3:00 vannacht in Nederland. En bij jou een uur eerder, om 2:00 vannacht. Hoe ga jij die wedstrijd kijken?
5: Nou, ik ga met heel veel gevoel natuurlijk. Het is voor mij ontzettend spannend en ontzettend leuk om te doen. Om te wachten op die wedstrijd. Nu al voel ik de spanning al eigenlijk komen. Het is een van de mooiste. Ik zei net in het begin al, een historisch wedstrijd.
0: Ja.
5: Zo voel ik het ook. Het is mijn vaderland tegen mijn moederland, joh. Dat is, ik heb het nog nooit meegemaakt. Het is de eerste keer.
0: Ja.
5: Dus voor mij is het echt heerlijk genieten van de voetbal. En daar komt het op neer voor mij.
0: Ga je met vrienden kijken, met familie kijken? Ergens buitenhuis of
5: nou,
0: thuis?
5: Nou, met al die mensen hier in de badplaats hier, die zijn helemaal vol. Want die plek waar ik kom, dat heb je echt, beneden heb je een hele groep ouderen. En boven heb je jongeren.
0: Wow.
5: Dus helemaal vol met voetbalfans. En ja, en er is ook veel respect onderling voor Nederland ook hier van Marokko. Marokkanen hoor. Want ze zeggen ook van Nederland is een prachtig voetballand om tegen te voetballen.
0: Yeah.
5: En als voetbalcoach, ik zelf, dus ik weet hoe dat voelt. Het voelt gewoon top aan.
0: Oké, jij bent zelf voetbalcoach. En wie train je?
5: Ja, ik ben bij DSG Amsterdam, voetbaltrainer.
0: Ja. Oh, geweldig.
5: En vanaf het begin heb ik mijn zoontjes ook getraind.
0: Ja.
5: Dus die zijn nu wat ouder geworden. Dus daar ben ik mee begonnen. En sindsdien ben ik ontzettend gek op voetbal natuurlijk.
0: Ja, snap ik.
5: Dus dat volg ik gewoon op de voet.
0: Ja. Hey, hier in Nederland hebben we Marokkaanse bakkers. Die hebben tompoezen gemaakt, half oranje, half rood. Met de Nederlandse leeuw erop en de Marokkaanse leeuw. Hoe is dat in Marokko?
5: Nou, prachtig. Dat is hetzelfde. Zo leeft het ook hier in Marokko ook. Er is veel respect voor een Nederlands elftal. Het is voor Nederlands elftal, voor Marokkaanse elftal is het prachtig om tegen Nederland te spelen juist. Dat we heel veel Marokkanen hebben, van Marokkaanse afkomst, zeg maar, in Nederland.
0: Ja.
5: En dat is extra mooi voor Marokko om te zien dat we als twee volkeren, de Marokkanen en de Nederlanders, met elkaar sportieve wedstrijd aangaan.
0: Ja.
5: En het is alleen maar winnaars. Het levert alleen maar winnaars op. Ik denk niet dat straks iemand gaat verliezen, hoor.
0: Nee, hè? Nee. Nou, mooi vooruitzicht.
5: Zal niemand verliezen straks.
0: Ik ga je toch wel die ene vraag stellen. Maar hoeveel denk jij dat het gaat worden vanavond? Wat denk je?
5: 1-1 kan niet. Met 1-1 kom ik niet meer weg. Dus nee, ik moet eerlijk zeggen, ze zijn allebei even goed, joh.
0: Ja.
5: Ik vind het een prachtige wedstrijd. En ik hoop gewoon de beste wint. En ik zal voor iedereen veel respect hebben.
0: Ja.
5: En ik denk, wie nou wint of verliest, het is alleen maar respect en winnaars. Zoals ik al zei, zullen straks gewoon winnaars uit de bus komen.
0: Mooi.
5: Echt,
0: nou,
5: alleen maar winnaars.
0: Respect voor jou, Mackie. Leuk. Hey, ga je nog even slapen van tevoren of niet? Blijf je gewoon lekker wakker de hele tijd?
5: Nee, ik blijf wakker. Ik kan niet slapen. Okay. Pas de wedstrijd begint. Het is zo spannend hier. Dus.
0: Ja, precies. Nou, ik wens jou
5: en ik ben heerlijk weer, dus ik ga straks even een duikje nemen in de zee. Dus,
0: nog even afkoelen voordat de oven verhit wordt vanavond.
5: Zo is dat.
0: Hey, heb een hele mooie avond en alvast chapeau voor de uitslag. Hè. We gaan ervoor. Vaderland tegen moederland.
5: Dank je wel.
0: Mooie term. Dank je wel, Mackie.
5: Mijn dank. Okay, dank je wel. Fijne dag nog. Dag.

0: geweldige zomerhit van Paco Paco. En hem heette Taka Takata. Het was de zomerhit van 1972.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, ze willen allemaal elke week al een vraag voorlezen in de slimste mens. Vorige week zat de vraag van Ewout erin. En die komt alweer de studio binnenlopen voor het nieuws zometeen. Maar het is maandag, dus ik heb 4 nieuwe vraagstellers voor je. Deze week zijn het Stefan Stassen, Jacques Leuters, Antje Montero en Hans Schiffers. Ik mag de entreevraag stellen, dat is dan wel weer leuk. En als je die goed beantwoordt, dan doe jij misschien zometeen mee. Hier komt die entreevraag. Wat is de officiële taal in Brazilië? Dus wat is de officiële taal in Brazilië? Laat het mij maar weten. En dan, wie weet, heb ik jou zo meteen aan de telefoon.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: De heerlijke plaat van Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling. Nou, die krijg ik ook als ik Ewout de studio binnen zie komen voor het nieuws van 4:30.
1: Nou nog,
0: Ja, wel, dat kun je.
1: Oh, oké, okay. Ja, natuurlijk. Emotionele afstand en zo, natuurlijk. Nee, ja. Goed. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten van tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt. Agenten niet, terwijl zij toch midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar nu verder voor de bevolking. Zuid-Korea investeert 500 miljard euro in het maken van computerchips. Wereldwijd is er een groot tekort aan geheugenchips, waardoor allerlei elektronica duurder wordt. De Zuid-Koreaanse regering wil nieuwe chipfabrieken en datacenters bouwen, onder meer samen met Samsung. En in Doetinchem was afgelopen weekend het kampioenschap Living Statues. Levende standbeelden dus, die in vol ornaat zo stil mogelijk bleven staan. En uitgedost als drakentemmer of bijvoorbeeld een wandelende tekendoos.
2: Beetje warm, maar wel erg leuk. Het stond origineel in de zon, maar ik mocht van de organisatie plaatsen naar de schaduw. En als ik het echt te warm krijg, mag ik ook even wat drinken tussendoor.
3: Zou je het zelf ook ooit willen proberen?
4: Ik kan dat zo lang stil zijn niet, maar dit weer, dat is gewoon heel heet. En moet je ook nog lange mouwen aan, dat liever niet.
1: Ja, dat deed toch een record aantal deelnemers mee. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. En de winnaar werd Shoeshine Boy uit Bulgarije. Zijn echte naam is Ashton K. Jack Sparrow werd tweede en de stille visser ging er met de derde plek vandoor. Kijk maar op de website, het is allemaal nog te vinden, hoop ik. Het weer vanavond en vannacht helder, minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, 's middags overwegend bewolkt bij 21 tot 26 graden.
0: Ja, bij mij blijft die tekendoos hangen. Heb je dan over teken, als in tekenen, of teken over teken, dat beestje? Dat staat er natuurlijk niet bij, hè?
1: Goeie vraag. Nee, ja. Dat wordt er niet bij vermeld. Dus nou, ja.
0: Gaan we wel even opzoeken.
1: Ja, zoek me op.
0: Over een half uurtje weten we het.
1: Nou.
0: Jawel.
5: Tot 6 uur, Bert op 5.
6: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Na een optreden op Pinkpop in 2000 was heel Nederland Cressip gek en groeit I Would Stay uit tot een van de grootste zomerhits van het jaar 2000.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, het lied Alfonsina y el Mar. Het is een eerbetoon aan de Argentijnse dichteres Alfonsina Storni. Zij was ziek en zij maakte in 1938 een einde aan haar leven door de zee in te wandelen. Alsof de oceaan haar liefdevol ontving. De zee wordt in het lied een veilige rustplaats. Een vredige terugkeer naar de natuur. En de Portugese fadozangeres Cristina Branco nam het nummer op voor haar album Ulysses in 2005. En dat album dat was een muzikaal reisverhaal, waarin ze niet alleen Portugese muziek zingt, maar ook liederen uit Spanje, Latijns-Amerika, Frankrijk en zelfs de Engelstalige wereld. Zelf noemt ze dat album een album over reizen en over herinneringen. En ook in Alfonsina del Mar is dus geen dramatiek te vinden. Het zijn geen grote gebaren, maar bijna een meditatieve ode aan een dichteres die haar rust vond in de zee.

0: vind ik. Maar het is wel een heerlijke plaat om op te dansen. Chic en dance, dance met dat geweldige jouza, jouza tussendoor.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Ja, we gaan het spelen, de slimste mens. En eens even kijken, we hebben eerst natuurlijk de entreevraag die goed beantwoord moet worden. En ik heb Koos aan de telefoon. Goedemiddag, Koos.
3: Ja, goeie.
0: Dag, hoe is het ermee?
3: Ja, uitstekend.
0: Ja, waar bellen we je vandaan, zeg maar? Waar bel jij vandaan?
3: Ik bel uit Oude Wetering.
0: Oude Wetering, oké. En is het daar een beetje goed toe voor iets minder heet vandaag?
3: Het is heerlijk, eigenlijk.
0: Ja, lekker windje erbij.
3: Ja. Ja,
0: nou, wat goed. En je zit lekker naar de radio te luisteren. En je dacht van, nou, volgens mij... Ik laat me wel eens bevragen. Klopt dat?
3: Ik denk dat ik het weet.
0: Je denkt dat je het weet. Nou, heb je hulp bij de hand of niet?
3: Nee, ik ben helemaal alleen.
0: Helemaal alleen. Nou, wij zitten hier met een volle studio. En in gedachten zijn we bij je en moedigen we je aan. Ik heb een vraag voor jou van Stefan Stassen, van Jacques Kleuter, van Jacques Kleuters. Antje Montero of Hans Schiffers?
3: Hans Schiffers.
0: Nou, voordat ik die ga stellen, Koos. Ik wil natuurlijk veel te snel gaan. Eerst eens even die entreevraag. Want ja, als die niet goed is, dan gaan we natuurlijk een andere speler zoeken. De vraag was, wat is de officiële taal in Brazilië?
3: Portugees,
0: en dat is helemaal... Ja hoor, hartstikke goed. Okay, dus nou, haal vast even opgelucht adem. Even een diepe zucht. Ben jij er klaar voor, Koos?
3: Nou, dat weet ik niet hoor.
0: Nee hè? Maar jij ging voor de vraag van Hans Schiffers. Ik ga hem je laten horen. Hier komt de vraag.
4: Ruim 25 jaar geleden maakte ik op NPO Radio 2 het programma Thuis op 2. In de laatste maanden van dat programma had de Italiaanse tenor Alessandro Safina een grote hit met Luna. Die heb ik veel gedraaid in mijn programma. Een opmerkelijk nummer, dat Luna, want het is een crossover tussen popmuziek en opera. Hij zingt de tekst tegen de maan, want dat betekent Luna, maan. Maar wat weet je van de maan?
0: Ja, Koos, de vraag voor jou van Hans Schiffers is... wat weet jij van de maan? En de tijd gaat nu in.
3: De maan, dat is je hebt een wassende maan en een krimpende maan. En de maan is bereikt door de Amerikanen.
0: Maar weet je nog hoe die heet?
3: Lance Armstrong.
0: Ja, oké.
3: Okay. Oh. Is eruit gekropen en ze wilden weer naartoe. En het is voor mij een satelliet, maar dat weet ik niet zeker. Pas.
0: Pas, oké. Okay, je zegt pas. Pas. Dat was pas. Eens even kijken. Ik tel, als het goed is, 2 goede antwoorden. Het was, jij zei wassend en we zeiden vol, half vol. Dus was allebei goed, wassend. En het was inderdaad Neil Armstrong die als eerste op de maan landde. Je had ook nog kunnen zeggen, het is een hemellichaam.
3: Hemellichaam, ja.
0: Je had ook kunnen zeggen, het draait om de aarde. Want dat doet de maan. Hij draait om de aarde. En de landing, we zijn er ooit als mens op geland op de maan. Had je ook nog kunnen zeggen, landing.
3: Ik had alles kunnen zeggen, maar Ik heb het niet gedaan.
0: Nee, je hebt het niet gedaan. Het is ons dichtstbijzijnde hemellichaam, dat ook nog eens een keer. En het is geen ster, dat denken mensen ook vaak. Maar de maan die draait dus in een maantijd om de aarde heen. En Neil Armstrong zette als eerste ooit voet op die maan. En eb en vloed, dat was ook nog... Er is ook nog eentje, die maan heeft daar ook invloed op, hè, inderdaad.
3: Dat is zo.
0: Ja, dat is zo, ja. Ja,
3: dat wist ik niet dan.
0: Moet je nagaan, dan leer je zomaar weer wat door naar NPO Radio 5 te luisteren, Koos. Okay. Geweldig.
3: Ik leer elke dag van jullie.
0: Ja, hè? Oh, dat is goed om te horen. We gaan eens even kijken. In totaal heb jij bij elkaar gesprokkeld 35 punten. 35 punten. Dat is net niet genoeg voor een... Ja, is dat genoeg voor een... Nee, het is net niet genoeg voor een Bert op vijfje. Want het gaat bij 40 punten. Dus, helaas, Koos, dat niet. Maar wel...
3: Ik kom er nooit achter wat het is.
0: Wat zeg je?
3: Ik kom er nooit achter wat het is, een Bert op vijfje.
0: Nee, dat blijft het best bewaarde geheim in Nederland. Dat gaan we ooit nog wel een keer bekendmaken, vrees ik. En tot die tijd moet je gewoon eventjes afwachten. Maar ik vond het heel leuk dat je meedeed. En leuk om je even te spreken, Koos. En nou, wie weet tot een volgende keer. Want je kunt je gewoon nog weer eens een keer aanmelden.
3: Is goed, dankjewel.
0: Oké, okay, fijne dag verder, hè?
3: Nee, hetzelfde.
0: Dag, Koos.
3: Dag.
0: Nou, en wil jij nou ook eens een keertje meedoen? Blijf dan even lekker. Meld je dan ook eens aan. Morgen zijn er weer 3 nieuwe vragen voor jou om te beantwoorden.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. 1 tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 21:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Zometeen gaan we verder met Bert op 5. Maar eerst het nieuws van 5 uur met Ewout Jong.
8: Goedemiddag. De Olympische Winterspelen komen in 2030 definitief naar Heerenveen. Tenminste, het schaatsen dan, het lange baan schaatsen. Het IOC was al akkoord en nu heeft ook het Franse organisatiecomité het zijn op groen gezet. IJsstadion Tielhof wordt het decor van het Olympische schaatstoernooi. De Fransen hebben zelf geen geschikte 400 meter baan en zijn zo in Heerenveen beland. Het kabinet wil beter kunnen optreden tegen huiselijk geweld en femicide. Om dat te doen wil het kabinet psychische mishandeling strafbaar maken. Dat gaat namelijk vaak vooraf aan huiselijk geweld en femicide. Volgens minister Van Wil is psychische mishandeling prima te bewijzen in de rechtszaal.
9: Nou, vaak is het bewijzen wel, want deze mensen vinden dat ze gewoon gerechtigd zijn om op zo'n manier op te treden tegen hun partner. Dus die sturen inderdaad dit soort appjes. Die zijn ook heel denigrerend over een partner naar familie. Ik noem maar een paar voorbeelden. Uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen wel beseffen wat voor gedrag dit is. En dus ook dat je dat gewoon kunt hardmaken, ook voor een recht.
8: De 5 doden bij een schietpartij in het noorden van Duitsland zijn allemaal volwassenen. Het gebeurde in de stad Stade bij een opvangplek voor moeders. Correspondent Gimbal Duk.
10: Volgens hun eigen website zijn ze gespecialiseerd in jonge moeders die tijdelijk onderkomen nodig hebben en dus daarbij ook begeleid worden in die woongroep. Ze zouden 2 locaties in de stad hebben waarbij 11 plekken zijn. En allereerst is ook nog steeds onduidelijk of die schoten daarbinnen zijn gevallen en dus ook in samenhang zijn met het jongerencentrum of in de omgeving hebben plaatsgevonden.
8: Er zijn in ieder geval 2 verdachten opgepakt. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden. Kwam in een tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. En hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. Het weer vanavond en vannacht helder, minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, 's middags overwegend bewolkt bij 21 tot 26 graden.
7: Ja, ik zou nog even terugkomen op die teken van het vorige half uur geleden. Weet je nog, van die living statues. Ja. Het gaat Martje, luisteraar Martje appt, ze zegt tekenen als in teken met potlood. Met en ze zegt het was een hartstikke leuke middag.
8: Kijk.
7: Dus nou, kunnen we weer rustig slapen vannacht.
8: Om te weten.
7: Oh nee, we blijven wakker voor de voetbal.
11: Ja. Ja, of niet, ja. Ja, morgen. 5. Gerry, jouw

Een van de bands die in de jaren 60 optraden in het Concertgebouw in Amsterdam, The Doors. Ja, en Girls, Girls, Girls, dat was een succesvol nummer van Sailor. En het had zomaar op nummer 1 kunnen eindigen, waren het niet dat Queen met Bohemian Rhapsody roet in het eten gooide. En het ging er in het vorige uur al over, over die wedstrijd van vannacht, Nederland tegen Marokko. En we zijn benieuwd of jij gaat kijken. En daarom hebben we een kleine enquête voor je. Je kunt reageren via de NPO Luister-app. En de vraag is, ga jij kijken naar Nederland-Marokko? Is het antwoord 1? Ja, om 3 uur vannacht zit ik er helemaal klaar voor. Is het antwoord 2? Nee, ik zie de uitslag wel als ik morgenochtend wakker word. Of 3? Iets heel anders, dat mag je dan zelf invullen. Geef je keuze maar door via de NPO Lucie-app. De NPO Luister-app is het. Ik ben heel benieuwd, dus laat het ons maar weten via de NPO Luister-app. Is het ja, ik zit er klaar voor om 3 uur? Is het nee, ik zie de uitslag morgen als ik wakker word? Of is het 3? En dat mag je helemaal zelf invullen.

0: Ja, er bestaat een Kokomo-strand op Curaçao. De stad Kokomo is ook in Indiana, in Amerika. Maar in het nummer van de Beach Boys is Kokomo volkomen fictief. Het is wel een van de plekken waar het stel uit het nummer dan weer neerstrijkt en een hele leuke tijd heeft.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, de vakbond FNV heeft vele meldingen ontvangen over onveilige werkomstandigheden op Schiphol tijdens de extreme hitte van de afgelopen dagen. In veel gemeenten staan kroegen toe vannacht veel langer open te zijn rondom het duel tussen Oranje en Marokko vannacht om 3:00. En vanavond staat Raccoon in het Concertgebouw. Op het eerste gezicht misschien een opvallende plek voor een popband. Maar nieuw is het al lang niet meer. In de jaren 60 kwam popmuziek daar juist in een stroomversnelling terecht.
1: Van nu naar toen.
0: Ja, waar eerst artiesten als Jacques Brel en Edith Piaf volle zalen trokken, groeide het Concertgebouw later uit tot een poptempel. Ze stonden er allemaal. Dan heb ik het over Pink Floyd, Aretha Franklin, Ramses Shaffy, Led Zeppelin, The Who en ook The Doors die je net hoorde. En dit gebeurde er toen. Hey, baby.
2: Wat vond u van het concert van Johnny Hallyday?
3: Ik vond het bijzonder goed.
2: En u?
4: Nou goed, kan je natuurlijk niet zeggen, hè?
2: Wat dan?
4: Beslist niets. Bijzonder hysterisch.
5: Deze generatie heeft ook zo zijn eigen stemmen.
6: Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen.
7: Wat vinden jullie van nachtvoorstellingen in het Concertgebouw?
8: Erg fijn wel.
9: Wij gaan meestal toch niet voor 3-4 uur naar bed, dus wat dat betreft scheelt het weinig.
10: Ik lig het liefst vroeg in bed, maar helaas kan dat niet, omdat er dus veel gewerkt moet worden.
6: Halleluja, Amsterdam.
11: Dames en heren, nu gaat u allemaal zitten. Allemaal zitten, anders gaat de show niet door. U gaat zitten.
0: Geweldig, geweldig om te horen. En we hebben de popprogrammeur Jelte Heringa van het Concertgebouw aan de telefoon. Goedemiddag, Jelte.
12: Goedemiddag, dat ben ik.
0: Wat mooi om te horen, hè? Al die bands die daar stonden. En ook ja, die oproep, nu gaat u allemaal zitten. Dat kun je toch nou niet meer voorstellen dat dat vandaag de dag ook nog zo zou gaan, hè?
12: Nee, het is eerder, ga maar allemaal staan.
0: Ja, precies. Ja. Zeg, vanavond staat dus Raccoon in het Concertgebouw. Een zaal met een bijna heilige klassieke reputatie. Ik ben er zelf regelmatig te vinden. En dan voor prachtige klassieke concerten. Voelt zo'n optreden nou anders dan een gewone popzaal?
12: Ja, beslist. Want we halen de stoelen in hele uitzonderlijke gevallen uit de zaal.
0: Ja.
12: Maar vanavond zit het publiek gewoon. Behalve als ze heel enthousiast worden, dan zou het dat ze kunnen zijn dat ze gaan staan.
0: Ja.
12: En voor een band als Raccoon is het natuurlijk ook anders dan wat ze meestal doen. Ze hebben volgens mij ook wel eens theatertours gedaan. Maar in principe spelen ze natuurlijk gewoon op festivals en in het clubcircuit.
0: Ja.
12: En dan staat hun publiek.
0: Ja,
12: en dan is de akoestiek van de zaal anders. Dus dit is een totaal andere ervaring, ook voor de band zelf.
0: Is het voor hun de eerste keer dat ze in het Concertgebouw staan, of niet?
12: Nee, ze waren hier 3 zomers geleden ook.
0: Okay.
12: En dat was een dusdanig succes dat het ons allebei leuk leek dat ze terug zouden komen.
0: En komen ze dan ook zeg maar, aan het begin van het concert, die iconische trap waar al de dirigenten en solisten afkomen. Komen zij dan ook naar beneden lopen?
12: Ja, ik verwacht het wel.
0: Oké, mooi. Ik zie het al helemaal voor me.
12: Ja.
0: Hey, in de jaren 60 kwamen popartiesten hier in stroomversnelling terecht. En was dat toen een breuk met de klassieke traditie eigenlijk?
12: Nou, enigszins. Dat is ook wel geleidelijk gegaan. Want vanaf de jaren 50 speelde hier wel jazzhelden reeds. Dus dat was ook wel een natuurlijke evolutie van die jazz naar meer pop en rock. Die hier ook geprogrammeerd werd.
0: Ja. En wat maakt het Concertgebouw nou zo aantrekkelijk voor popartiesten? Want ik weet dat het een prachtige akoestiek heeft. Maar ja, pop is natuurlijk versterkt en alles. Dus geldt het ook voor popmuziek?
12: Ja, dus het is soms ook wel uitdagend. Nou, niet voor alles en niet voor iedereen. En in de jaren 60, 70 was het natuurlijk ook gewoon zo dat er nog niet dat er een ander soort circuit was. Dus Paradiso is volgens mij stamt uit 1968. Dus aanvankelijk waren dat soort zalen er helemaal niet. Nu is het aantrekkelijk als een artiest iets doet wat verstilder is dan veel popmuziek is. Of als een artiest het leuk vindt om eens wat anders te doen dan ze meestal doen.
0: Ja.
12: Want Raccoon bijvoorbeeld vanavond zal ze set ook wel wezenlijk aanpassen. Althans deze 3 jaar geleden ook. En dat heb ik deze keer ook wel weer met ze besproken. Dat de drummer die zal wat minder hard staan en wat vaker van die kwastjes ter hand nemen.
0: Ja.
12: En de elektrische gitaar blijft ook een keertje vaker staan en wordt vervangen door een akoestische gitaar.
0: Mooi.
12: Dus dat, de insteek is wat anders.
0: Ja,
12: wat meer op een luisterervaring gericht.
0: Hey, en dat Concertgebouw, toen dat in de jaren 60 begon... Hè, met het boeken van die popartiesten... was dat nou heel vooruitstrevend, of niet?
12: Ja en nee, het was ook heel erg vanzelfsprekend... omdat dus dat popcircuit er nog niet zo was als dat er nu is... of niet zo was, dat was er gewoon niet. Dus nou ja, de Beatles speelden, wat is het, in 64 ook in Blokker. Je moest voor live popmuziek uitwijken naar locaties... die daarvoor niet gesticht waren. Dus nou ja, dan is het vervolgens een kwestie van het voor openstaan. En het sprak natuurlijk ook tot verbeelding van een hoop grote artiesten... vanwege de befaamde akoestiek vanwege de naam die het had... Voor klassieke helden.
0: Het staat mooi op hun cv dat ze in het Concertgebouw hebben opgetreden.
12: Zeker, ja.
0: Hey, Raccoon is natuurlijk niet te vergelijken met Led Zeppelin. Maar wat denk je vanavond? Na Raccoon komen er nog meer hardrock bands naar het Concertgebouw?
12: Nou, hardrock bands ben ik niet heel hard bezig om hier naartoe te halen. Omdat de ervaring toch ook wel leert dat hardrock bands op andere podia beter tot hun recht komen.
0: Ja.
12: Maar andere rockbands die ook zin hebben om eens met een wat semi-akoestischer insteek te spelen. Of sowieso al graag zacht spelen en gewend zijn zacht terug te spelen. Komen er nog veel meer, ja.
0: Ja, ik ben benieuwd voor hoe ze het ervaren. Want het is voor het publiek natuurlijk heel anders om daar te zitten. En het meer de wat rustigere versie van Raccoon te horen. De wat meer akoestische versie. En benieuwd hoe zij dat dan ook op het podium weer ervaren. Wat ze terugkrijgen van het publiek. Want je zit daar natuurlijk ook deels zit je hun op de rug te kijken als je... Op die podiumplek zit, zeg maar.
12: Ja, er zitten 300 mensen op die zogenaamde podiumplek, inderdaad.
0: Ja, dus hoe dat dan voor hun zal zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ben je er zelf bij vanavond, Jelte?
12: Ja, zeker weten. Ik ben in principe bij alle concerten die ik programmeer.
0: Nou, super. Ik vind het een hele mooie... mooi dat jullie dit doen. Blijf het ook vooral doen. En ik ben benieuwd wie er naar Raccoon nog meer gaan komen in het Concertgebouw.
12: Ja, de komende morgen Chef Special.
0: Kijk.
12: En bijvoorbeeld eind augustus nog Altingun. Ook gewoon uit Amsterdam.
0: Ja.
12: Maar ik geloof 8 dagen nadat ze hier spelen... spelen ze bij de BBC Proms in de Royal Albert Hall.
0: Kijk. Nou, dat kan je best op dezelfde voet zetten als het Concertgebouw in Amsterdam, vind ik. Dus,
12: zeker.
0: Ik wens jou een hele fijne avond, Jelte. En dank dat je even tijd had.
12: Yes, mijn genoegen. Fijne avond.
0: Tot ziens. Dag hoor.
3: Van nu naar toen.
13: In Bertel 5. Bertel 5.
0: En dit hoorde je toen in het Concertgebouw in 1968.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

eindelijk. Iemand die nog in de liefde gelooft. Gregory Porter. En as we speak is Yvonne van de redactie naar hem onderweg. En de man zelf is vast al bezig met een warm-up en een soundcheck. Want als Raccoon vanavond in het concertgebouw staat, staat Mr. Gregory Porter in het Olympisch Stadion. En dan geeft hij, ik ken hem, een geweldig concert samen met het Metropoolorkest. Oh, Yvonne, je gaat het zo leuk hebben vanavond. Bijna tijd voor het nieuws na Peter en Gordon en Lady Godiva.

0: Ja, die Lady Godiva, dat was een hele dappere vrouw. Het was een edelvrouw. Dan heb ik het ongeveer over het jaar 900 na Christus. Haar man in de hele hoge belastingen. En het volk vroeg haar: Lady Godiva, kun je alsjeblieft aan je man vragen of die belastingen naar beneden kunnen? En ze zei, dat is goed. Dus zij vroeg het aan haar man. En de man zei, ja hoor, wil ik doen. Maar dan moet jij in je blootje op het paard over het dorpsplein paraderen. En ze deed het gewoon. En hij was dan weer zo eerlijk dat hij de belastingen verlaagde. Ja, ga daar maar eens overheen, Ewout de Jong.
1: Ja, nou, ik kan er van alles over vertellen, maar laat ik het nieuws maar vertellen. Het zijn wel hele andere dingen. Het wegzetten van een deel van de samenleving dat het niet eens was met het coronabeleid hielp niet. Dat heeft oud-politiechef Van Essen gezegd tegen de coronacommissie. Van Essen vertelde dat de politie het kabinet meerdere keren heeft opgeroepen om in de communicatie rekening te houden met de tegenstanders. Maar minister De Jonge sprak soms over wappies en dat doet wat met mensen, zei Van Essen. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. RTV Dordrecht zag veel gestrande reizigers.
2: De vertraging, ik had om 11 uur in Rotterdam willen zijn.
3: Ik reis veel door Nederland heen, omdat ja, ik vind het gewoon leuk om Nederland te zien. En ja, ik heb er best wel last van op zich.
4: We komen hier net op Dordrecht aan en daar stopt de trein. En geen informatie beschikbaar over hoe nu verder. Dus dat is wel even een uitdaging inderdaad.
1: Nou, kijk even of er inderdaad nog steeds geen treinen rijden. Eerder verwachtte de NS dat de problemen tot na middernacht zouden gaan duren. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal voor langebaanschaatsen, maar Friesland wel natuurlijk. En de Vespa bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. En correspondent Angelo van Schaik was er ook bij en die sprak onder meer met een Nederlandse Vespa-rijdster.
5: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
6: En daar gaat ze.
1: Daar gaat ze. Het weer vanavond en vannacht helder. Minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, 's middags overwegend bewolkt. En 21 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Ewout. En tot over een half uurtje.
1: Ja.
7: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Dusty Springfield en I Only Want to Be With You. En het is zo leuk om te zien. Er komen echt heel veel appjes binnen over wat jullie allemaal doen tot vanavond, tot de wedstrijd. Of je wel kijkt of niet kijkt. Sommige mensen boeit het helemaal niets. En anderen die hebben de wekker staan. En ja, gaat het zo meteen, ga je er nog meer van horen.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, want eerst heb ik een mooi nummer voor je klaarstaan. Heb het leven lief. We kennen het natuurlijk als een prachtig lied van Lisbeth List. En de tekst is een ode aan het leven, juist wanneer het moeilijk is. Het is geen optimistisch, oppervlakkig liedje. Want verdriet, verlies en tegenslag, het hoort er allemaal bij in het leven. Maar het lied roept ons ook op om je daar niet door te laten verlammen. En dan is het Pasen 2017. Dat jaar is The Passion te zien en te horen in Leeuwarden. En Elske de Wal speelt de rol van Maria. Als zij Heb het leven lief zingt, past dat naadloos in het paasverhaal. Een moeder die weet dat haar zoon gaat sterven en toch vasthoudt aan liefde en aan hoop. Haar sobere emotionele uitvoering maakt diepe indruk op iedereen. En direct na de uitzending verschijnt de studioversie als single. Nummer gaan laat zien dat vreugde en verdriet onlosmakelijk bij het leven horen. Een universele boodschap. Liefde is sterker dan angst. En zelfs in hele moeilijke tijden blijft het leven de moeite waard om te omarmen.

0: Het schijnt dus oprecht te werken dat als je het heel erg warm hebt, dat je aan dit soort liedjes moet denken en het alleen al zegt tegen voor jezelf zingt. Cold as ice, en dan werkt dat absoluut verkoelend.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, ik steek even de hand in eigen boezem. We moeten even terugkomen op de slimste mens. Want dat speelden we met Koos vanmiddag. En de vraag was, wat weet je van de maan? En Koos haalde 35 punten. Hij had 2 goede antwoorden. Maar toen was daar oplettende luisteraar Vincent. En hij zegt, jongens, jullie kunnen satelliet goed rekenen. Want volgens de definitie van de website van het KNMI is de maan ook een satelliet. Koos, goedemiddag.
3: Ja, goeiedag.
0: Oh, je hebt dus 3 antwoorden goed.
3: Wat goed van Vincent.
0: Ja, wat goed van Vincent, maar ook wat goed van jou, joh. Want jij. Ja, hij is voor altijd jouw vriend. We gaan jullie met elkaar in contact brengen, dat beloof ik bij deze. Maar je gaf als antwoord satelliet. Ja, en die maan is dus een satelliet. Een natuurlijke satelliet. Niet door ons gemaakt, maar wel eentje die om de aarde heen draait. En dat was een van de antwoorden, was hemellichaam. Dus we rekenen satellieten ook goed,
3: toch? Dat is gewoon niet helemaal voor niks geweest.
0: Nee, inderdaad. Hé, je bent erdoor verrast, denk ik, of niet?
3: Jazeker.
0: Nou, het betekent dat jij 65 punten hebt behaald en je hebt dus dat Bert op 5 binnengesleept.
3: Oké.
0: Dus, nou, ik dacht wel dat je iets blijer zou zijn, Koos.
3: Ja, nee, ben als...
0: Ja, je weet ook helemaal niet hoe het eruit ziet, hè. Dus weet jij veel wat je straks thuis gestuurd krijgt. Maar we gaan het in elk geval naar je en wel naar je toesturen. Dus je hebt hem gewonnen.
3: Ik verwacht in de vorm van een automobiel met een airco erin.
0: Oh ja, tuurlijk, een limousine en... Ik zou zeggen, lekker blijven dromen, Koos. Maar het Battle 5 komt jouw kant op. Dat is absoluut waar. Hey, gefeliciteerd, hè?
3: Oké.
2: Ja, en ik laatste ronde.
0: Ja, en ik wil vannacht natuurlijk wel gewoon kunnen blijven slapen. En niet met die vraag blijven zitten. Hoeveel bitterballen zitten er nou in een frituurpan van 42 meter? Nou, luisteraar Ellen, Ineke Ellens, zij appte ons. Ze zegt, 1200 bitterballen kunnen in een supergrote pan van 42 meter. Maar daar kwam ze al heel snel op terug. Ze zei, ik heb het nog eens nagerekend, maar het zijn er minstens 10.000 bitterballen. 10.000, 1200. En Rob maakte de volgende berekening. Hé, Gerja, de vanuitgaande dat de gemiddelde bitterbal 4 centimeter in doorsnee is, gaan er 25 in 1 meter, dus 1050 in 42 meter. Het begint een beetje te duizelen hier. Dank je wel allebei. En als journalist hebben wij de taak natuurlijk om dat te dubbelchecken. En we hebben vandaag een radioscholier meelopen, Thijs van de redactie. Dus, we hebben jou, Thijs, aan het werk gezet. Vertel eens even, hoeveel frikandellen passen er in 42 meter?
4: Tja, dat is toch wel een aardig rekensommetje. Nou, eerst heb ik een staaltje serieuze onderzoeksjournalistiek gedaan.
0: Ja.
4: Ik heb namelijk gewoon de plaatselijke snackbar hier in Hilversum gebeld. En daar vertelden ze me dat in een frituurpan van 25 liter ongeveer 100 bitterballen tegelijk kunnen.
0: 100?
4: Ja, 100, okay. Ja. En als je vervolgens vanuit gaat dat de frituur dus 42 meter lang is, gemiddeld zo 40 centimeter breed en 17,5 centimeter diep, kun je het nog volgen?
0: Ja, ik probeer je bij te houden.
4: Ja, het zijn veel cijfers.
0: Heel veel.
4: Daar kom je uit op een inhoud van ongeveer 2940 liter.
0: Ja.
4: Dus daar blijft alleen nog het laatste sommetje over.
0: Oh,
4: in 25 liter passen 100 bitterballen, dus in 2940 liter passen er gedeeld door 25 keer 100... kom je uit op 1760 bitterballen.
0: Dus... 11.760 bitterballen.
4: Ja, dus Ineke Ellens, een schouderklopje voor jou, want ze zat er verrassend dichtbij.
0: Nou, wat goed, Ineke Ellens. Ik hoop dat je nog even luistert. En voor jou de chapeau. Had ik nog wel één andere vraag, Thijs. Wat kost 1 frikandel per stuk? Weet je dat ook?
4: Poeh, ja, dat is weer een aardig sommetje. Nou, de frikandel in Maasbracht die was in totaal 41 meter lang.
0: Ja.
4: De eerste meter werd geveild voor €32.000. En dat geld ging naar het goede doel. En in totaal werd er €65.000 opgehaald. Dus bleef nog €33.000 over. Toen heb ik natuurlijk wederom even aan mijn grote vrienden van de snackbar wat gevraagd. En die vertelden me dat de gemiddelde frikandel ongeveer 19 centimeter lang is. Nou, dan gaan we weer rekenen. Na die eerste meter hadden we nog 40 meter over. Doe je dat gedeeld door 19 centimeter, kom je ongeveer uit op 210 frikandellen. Ja, nou...
0: Ik zie de stoom uit je oren komen.
4: Ja, we gaan alle kanten op. Nou, dan heb je €33.000 gedeeld door 210 frikandellen. Kom je uit... op €157 voor 1 frikandel.
0: €157 voor 1 frikandel. Ja, nou ja. Voor die prijs sla ik de snack daar denk ik toch eventjes over als je het niet erg vindt.
4: Ik ook.
0: Ja, oké. Okay. Krijg trouwens wel trek van hier. 1 frikandel.
4: Ja, ik ook.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, en dan de grote vraag van vandaag natuurlijk. Hè. Ga jij vannacht de wedstrijd kijken? Nou, ga jij kijken naar Nederland-Marokko? We hadden 3 mogelijkheden. 1 was ja, om 3 uur zit ik er klaar voor. 2 is nee hoor, ik zie de uitslag wel als ik wakker word. En 3, is iets anders, mocht je zelf invullen. Nou, we kregen een hele hoop reacties op de app. Janine Hartman bijvoorbeeld, ze zegt: hier in Victoria, British Columbia, is de wedstrijd Marokko-Nederland om 18:00 PM. Ik zeg allemaal naar Janine toe. 18:00 PM, dat is een perfect. Kan je lekker met je bord op schoot voor de tv voetbal kijken. En Piet zegt: ik ga om 22:00 PM naar bed. Jammer dan, wekker om 3:00 om te gaan kijken. Dan weer terug in bed. Morgen werken bij dochter, want zij is net verhuisd. Dus het is erin en eruit voor Piet. Iemand die zich Pinda noemt, die doet hetzelfde. En Rien zegt: het wordt 2:00. We zien het morgen wel. Ik hoor het wel morgen als de radio aanzet. En Yvonne zegt: ik woon in de Schilderswijk in Den Haag. Hoe dan ook, er wordt feest gevierd. Dus ik hoor vanzelf de uitslag wel. Yes, om 3:00 vannacht zit ik er klaar voor. Dat is 38% van degenen die mee hebben gedaan. 29% zei: nee hoor, ik zie het wel als ik wakker word. En 33% heeft iets anders ingevuld. Nou, Lennart van de redactie, jij had een hele creatieve oplossing, vond ik. Jij moet morgen namelijk gewoon weer werken, net als de meeste van ons. Ga jij dan ook je bed uit om 3:00 of?
5: Nee, ik slaap wel nog. Maar wat ik wel ga doen is om 18:00 opstaan. Oh. En dan kijk ik de wedstrijd gewoon terug.
0: Hè?
5: Ja, maar dan moet ik wel uitkijken dat ik niet op mijn mobiel kijk. Want dan staan natuurlijk allerlei berichten van mensen die blij zijn of juist teleurgesteld. Dus ik ga mijn telefoon uitlaten. Ik ga naar beneden. Ik pak de tv. Ik ga hem terugkijken.
0: Ja.
5: En dan kan je ook de rust doorspoelen. Bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is waar.
5: En ook die drie minuutjes.
0: Die
5: drankpauze kun je helemaal doorspoelen. Dus dan is het wat compacter.
0: Okay.
5: En dan, ik hoop dat ik niet wakker getoeterd word door Marokkaanse of Nederlandse fans.
0: Slaap je dan ook met je ramen dicht? Is inderdaad.
5: Ja, moet eigenlijk wel, ja.
0: Anders dan weet je straks helemaal wat het geworden is voordat jij om 18:00 wakker wordt. Maar het is ook. En jij, Thijs, hoe ga jij kijken vannacht?
6: Ja, ik denk, als ik straks thuis ben, dan duik ik meteen mijn bed in. En dan zet ik de wekker mooi om 14:45. Ja. En dan de wedstrijd kijken. Ja, dit kun je niet missen.
0: Dat kun je niet missen. Nee, er zit ook wel weer wat in. Ik weet het nog niet. Ik kom om 11:30 vanavond thuis. En dan is om 3:00 dan ben ik weer wakker. Ik weet het gewoon nog niet. Dus als je een idee hebt voor mij wat ik het beste kan doen, laat het maar weten.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde.

Complainte Boersten Katrine. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Bert op 5 voor vandaag. Dank voor alle berichtjes. We hebben heel veel mensen weer blij kunnen maken. Koos is blij, Vincent is blij. We zijn veel blijde mensen. En er gaan veel mensen kijken vanavond. Anderen geven er helemaal niks om. En ook dat mag er zijn. Hè? Dus, want het een is niet beter dan het ander. Het is alleen anders. Vanavond ben ik er weer om 8 uur met de avond van 5. En morgenmiddag natuurlijk weer met Bert op 5. En zometeen na het nieuws van 6 uur gaat Angela hier verder in met de avondstart. Dus lekker blijven luisteren. Heel veel plezier. Ik wens je een fijne avond. En of je nou wel gaat kijken of je gaat niet kijken, het is ons om het even. Heb in elk geval een goede avond en een hele goede nacht. En heel graag dan tot later vanavond. En anders tot morgen. Dag.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: En het is 6:00, straks de avondstart met mij, met Angela. Maar we gaan eerst even luisteren naar het laatste nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
9: Goedenavond, Angela. Femke Halsema zegt dat ze zich als burgemeester van Amsterdam erg beperkt voelde door het landelijke beleid. Dat zei ze vandaag in de coronaverhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Ze vroeg het kabinet om meer te kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen.
10: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
9: Volgens Halsema wilde het kabinet wel naar haar luisteren, maar werd er weinig met haar inbreng gedaan. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling in Stade, ten westen van Hamburg. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Er zijn 2 mensen opgepakt en onder hen is ook de vermoedelijke schutter. Olaf Kooi doet dit jaar voor het eerst mee aan de Tour de France. De renner van 19 is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg, Decathlon. Kooi stapte afgelopen winter over van Visma Leasebike, omdat hij al aan zag komen dat er in die ploeg geen plaats voor hem zou zijn in de Tour. Maar nu dus wel. En over 8,5 uur speelt het Nederlands voetbalelftal tegen Marokko voor een plek bij de laatste 16 op het WK. De wedstrijd wordt gehouden in de Mexicaanse stad Monterrey. En de gouverneur van de regio zorgt ervoor dat de Nederlandse fans helemaal in de watten worden gelegd. Dat ziet correspondent Boris van der Spek. Onder andere met...
11: Gratis bier bijvoorbeeld. Dat is toch iets waar je voetbalfans behoorlijk blij mee kunt maken. En op het festival gisteren werd Nederlanders inderdaad gratis bier geschonken. Dat heeft hij voor vandaag ook beloofd. Hij had gisteren ook een grote artiest uitgenodigd met Enrique Iglesias. Dus hij heeft het echt wel dingen goed op orde om te zorgen dat het een groot voetbalfeest wordt. Dus ja, maar ja, laten we eerlijk zijn. Als je een voetbalfan gratis bier belooft, dan heb je het al gedaan als gouverneur.
9: Toe te voegen. Het weer vanavond en vannacht helder. Minima van 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon. 'S Middags overwegend bewolkt. En dan wordt het 21 tot 26 graden.
8: Dat vind ik lekker. Nou, dat is beter. Dankjewel, Ewout. Dankjewel. Ja.

0: Maurice White heeft wel eens gezegd dat de muziek bedoeld is om de planeet te verenigen door middel van funk, soul en harmony. Let's groove, ik ben het er helemaal mee eens. Want dat is precies wat we vanavond ook weer gaan doen, hè, Jonathan? Ja, we gaan verenigen door muziek. Angela hier weer de hele week door. Volgende week is Sipi er weer. En we hebben tot 8 uur de beste evergreens ooit voor je. Ja, we duiken ook in de wereld van jazz vandaag. We hebben unieke opnamen van Phil Collins. En we hebben ook een jazzy linkje met ABBA. Ja, hoe dat zit, ja, dan moet je toch even blijven hangen. En dit.
1: Avondspreuk.
0: Ja, ik ga je vragen om na te denken over een uitspraak van, hou je vast, Julius Caesar. Het enige wat jij hoeft te doen is het eerste liedje dat in je opkomt te appen naar de NPO Luisterapp. Hij heeft ooit gezegd, experience, nou dat zal hij wel in het Italiaans hebben gedaan, of in het Latijn. Experience is the teacher of all things. Ervaring is de grootste leermeester. Meester, kom maar door met al je suggesties. Hier had ik zin in. Summertime, Billy Stewart.

0: zo'n opwindende band. Vooral live waren ze opwindend. Mother's Finest, Piece of the Rock. En Kennedy, de zangeres, die woonde ook nog een tijd in Nederland. Ja, dat wel.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Nou, er is enorm gedoe hier, want Jonathan is als een gek bezig om nog een fragment te vinden. Want we gaan het hebben over Solomon Burke. Die stapte in december 1960 voor het eerst bij Atlantic Records de studio binnen. En hij kreeg helemaal geen rhythm and blues, maar hij kreeg country nummers van de Stewart-familie voortgeschoteld.

Dus Solomon Burke dacht, ja jeetje, dit is het grootste R&B-label ter wereld en ze geven mij dit, country. Toch nam hij het op, goeie vent, waarbij hij tijdens het zingen spontaan begon te praten. En producer Jerry Wexler twijfelde, maar besloot die gesproken stukjes toch maar te laten staan. En dat bleek een gouden set. De single werd een hit en het markeerde het begin van Burke's internationale doorbraak. We gaan luisteren naar Just Out of Reach, Solomon Burke.

0: Voulez-vous van ABBA. En ik ben weer eens grondig in de oorsprong van deze Zweedse groep gedoken. En ik kwam een mooi verhaal tegen over Annefrid. Ze vertelt vaak in interviews dat ze vroeger bij haar oma op schoot zat. En dat die dan liedjes ging zingen. En daar begon voor haar de liefde voor muziek. Niet Ella Fitzgerald, Duke Ellington en Count Basie. Die volgden pas later. Oma was de oorsprong. Nou ben ik benieuwd welke liedjes dan oma zong, Jonathan. Zoek dat eens op, hè.
1: Avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk. Julius Caesar zei eens... Experience is the teacher of all things. Experience is the teacher of all... Ervaring is de grootste leermeester. Dus kom maar door met al je suggesties. Dan gaan wij ondertussen even genieten van een ontzettend goede plaat van Danny Vera samen met Marlon Pichel. Try again.

0: I'm Mr. Gam van Phil Collins uit 1981. En wist je dat hij in de tweede helft van de jaren 70 in een jazz fusion band zat? En die band heette Brand X. En het klonk zo. Nee, zo. Nou, dat is wel echt fusion. Fusion rock zou ik bijna zeggen. Die Phil. En dat deed hij tussen alle Genesis bedrijven door. Die man die heeft zich altijd bezig gehouden ook. En dan nu.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling. Drie platen met één overeenkomst. En laat me weten welke plaat we eventueel als derde kunnen draaien in de serie. Laat me even weten via de NPO Luister-app. Om te beginnen. Ja, hier word ik zo blij van, jongens.

0: Paul McCartney, ballroom dancing. Nou, het thema van deze drielingen lijkt me duidelijk, toch? Ballroom. En jullie kwamen massaal met die laatste Paul McCartney ballroom dancing uit 82. Daarvoor hoorde je Amy McDonald en haar Barrowland ballroom. En op de achtergrond hoor je nu Ludwig van Beethoven, Mozart en DVE met Velvet. Ballroom. Ik vind het wel mooi, even. Oh, worden we wel heel rustig van. En er komen zoveel leuke suggesties binnen. We kunnen wel een ballroom invullen. Nou, we gaan er even langs. Bijvoorbeeld, eventjes de Ballroom of Romance van de Nits.
1: In the ballroom of romance. Right, he's waiting for a day.
0: Prachtig. En Christa Burke, de Ballroom of Rome. Nee. Ja. Ook.

Nou ja, zeg. Dus dat is dezelfde titel, maar een heel ander liedje. Wat grappig. Buddy Holly, Queen of the Ballroom. T-Rex, Ballrooms of Mars. En alles van Aragon, Ballroom, Orchestra. Oh ja, en deze leuk ook van Charlie Burnett en his Glen Island Casino Orchestra. Make-believe Ballroom.

dat is zo ongelooflijk leuk. En dan hebben we ook nog Johan Verminne voor je. Want die maakte in 83 een liedje met de titel Balzaal van mijn jeugd.

Dus zijn naam is Bunny Wailer, begrijp ik nu. Ja, Bunny Wailer, nog nooit van gehoord. Ontzettend leuk, dank jullie wel voor het meedoen allemaal. En we gaan even grooven met de Rascals.

0: De cha-cha-cha uit 81, Raymond van het Groene en Wout. Hoe zou het met hem gaan? De man van klassiekers, al geef me vuur, weet je dat nog? Stond wekenlang op één, maar ook het gras is nat. De lucht is blauw, van die hele mooie liedjes. Of we gelukkig zijn. Nou, dat lijkt toevallig dan weer op wat ik daarvoor zo. Ik was een enorme fan. Hoe zou het met hem zijn? Maar eerst even dit.
1: De avondspreuk.
0: Ja, en die is vandaag van Julius Caesar. En die zei, ervaring is de grootste leermeester. En daar kwamen echt mooie suggesties binnen. Evenbeeld van Henk Westbroek. Nou, die ken ik niet, maar ik vond het wel mooi. René Brouwer, die wilde graag Jimi Hendrix Experience horen. Are You Experienced? En sowieso de Jimi Hendrix Experience, die komt best massaal binnen. En Gerrit uit Aalden, die zegt, Mark Anthony, dat is even een doordenkertje. Ja, dat is Marcus Antonius. En dat is een van de trouwste bondgenoten en generaals van Julius Caesar.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon.

0: Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Giem Balduc.
10: Het was 11:55 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
9: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Vannacht om 3:00 speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
11: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
9: Het weer dan nog. Zon en wat stapelwolken. Die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon. In de middag raakt het in het westen bewolkt. Dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.

Na, na, na. Van de Shoes. Geproduceerd door Freddie Haaien. En dat was een groot producer, mensen. Zo eentje dat als hij een producer zou moeten spelen in een film, dat de regisseur zou zeggen, nou, het mag wel een tandje minder. Zo'n producer. Maar hij ontdekte onder andere de Golden Earrings en de Who, toen ze nog de High Numbers heten. En 10.000 andere dingen. Ik vond het een lollige gast. Maar daar gaan we een andere keer over hebben. De komende uur gaan we muzikaal gezien weer van links naar rechts. Met de beste evergreens ooit gemaakt. En onze huisband heeft een evergreen voor je klaarstaan. Echt heel grappig. En wel een totaal ander jasje. Ik moest echt... Ik had zelf helemaal niet door. En deze hele week is onze avondster de Britse popgroep Pretenders. En dat vind ik wel eventjes interessant, jongens. Want dan gaan we straks een nummer draaien. Welke doen we? Is het deze? Don't get me wrong. Of is het deze? Ja, ik zou het wel weten, maar het is aan jullie. Ja. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En dan stuiven we door met Heatwave. Too hot to handle.

0: Onze heldin Tina Turner, Private Dancer. Ik denk dat ik dit een van de mooiste liedjes van Tina vind. Het komt uit 1984 alweer, ja.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan weer een liedje toevoegen aan onze Spotify-playlist Catacombe der vergetelheid. En die kan je makkelijk vinden via nporadio5.nl/deavondstart. Het is er eentje van het duo James en Bobby Purify. En ze waren vooral bekend door hun single I'm Your

Ja, mooi liedje is dat. Het album heet ook James en Bobby Purify en is opgenomen in de legendarische Fame Studio in de Muscle Shoals in Alabama. Je weet, daar zijn al die legendarische albums opgenomen. En er staat zoveel meer op dat album wat de moeite waard is. Deze bijvoorbeeld, Just Like Old Times.

0: dit swingt toch de pan uit. We stonden hier echt eventjes de speakers op 11 even lekker te dansen. De Doobie Brothers, China Grove.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week is onze avondster de Britse groep The Pretenders. Onder leiding van de Amerikaanse zangeres Chrissie Hynde. Veroverde ze in de jaren 80 de wereld. En vooral ook Nederland. Na zingen kan Chrissie ook heerlijk gitaar spelen. Liedjes schrijven. Dus er is een hoop te vertellen over de groep en over Chrissie. Meer over hun muziek dus, deze hele week. En vandaag wilden we weten of het nou Don't Get Me Wrong moest worden of Brass in Pocket. En het was nog eventjes om en om. Maar uiteindelijk heeft Brass in Pocket gewonnen. Dus ik hoop dat de anderen dit ook mooi vinden. Brass in Pocket.

Ja, het is hartstikke mooi, Albatros. Maar je moet wel uitkijken dat je niet in slaap valt. Nee, voor degene die vannacht voetbal gaan kijken is dat natuurlijk misschien wel een goede plaat geweest. Komt uit 1969 en Mick Fleetwood zat als klein jochie vaak in een oude kastanjeboom bij zijn school. En hij had een droom en hij maakte ook een belofte aan zichzelf. Hij zou hoe dan ook een drummer worden. En na zijn schooltijd vertrok hij naar Londen, zat in verschillende beentjes, belandde uiteindelijk bij de Shotgun Express met een steengoede bluesgitarist, namelijk Peter Green, waar hij later dan Fleetwood Mac mee heeft opgericht. En een zanger die later ook een grandioze, grote solo-carrière zou genieten, Rod Stewart. En ze klonken zo.

0: Nou, dat klinkt best lekker. Maar ja, Shotgun Express gaat weer snel uit elkaar. En niet veel later wordt dus Fleetwood Mac geboren. Nou, we weten wat daarvan gekomen is. Het is straks tijd voor de notenkraker. Hier krijg je een snippert.
1: Hou gewoon nog een beetje meer van mij.
0: Jeetje, Mina. Ja, jeetje. Ja, het lijkt wel raccoon, maar dat is het allemaal niet. Nee, Shanna Spyro gaan we naar luisteren. Hartstikke nieuw Material Lover.

0: En de Doobie Brothers en Chicago. Wat een heerlijke avond hebben we hier. Ik hoop dat jij het ook lekker hebt thuis. Dit was natuurlijk Chicago Feeling Stronger Every Day uit 1973. Nee, wat doe ik nou deze?
1: Over mij.
0: Nee, nee. Waar is nou mijn notenkraker? Ach ja, god.
2: De notenkraker.
0: Ja, dan zit ik gewoon veel te gezellig. Zit ik hier te kijken naar jullie, te praten met jullie. En dan heb ik van alles, heb ik dan verkeerd ingedrukt. Maar goed, we hebben dus de notenkraker. Nou, dit is lachen, jongens. De huisband dacht je uit met een bekend nummer. In een compleet nieuw jasje. Het is een bekend nummer. Ik had hem even niet. Maar dat is wel ontzettend leuk. Nou, hier komt, je weet het, hè. Als je het weet, bel me 0800-3000-555. En wie weet, win jij die fantastische muzieksleutelhanger. Nou, ben je er klaar voor? Hier gaan we.

0: Nou ja zeg.
1: Bel me en ik sta zo voor je deur.
0: 0800 3000 555. Het is dichterbij dan je denkt.
1: Hou nog een beetje meer van mij.
0: Ik vind het wel een leuk liedje geworden, Jonathan. Ja, dat heb je goed gedaan. Als dirigent. En er is niemand.
2: Nog een keer.
0: Nog een keer, ja, we laten hem gewoon nog een keer. Nog een keer? Zullen we hem nog een keer doen? Huppatee.
1: Hou van mij. Verlang naar mij.
0: Luister naar de tekst.
1: Hou gewoon nog een beetje meer van mij.

Nee, maar dit is echt de allermoeilijkste. Als ik hem al niet, kan bedenken. En dan zullen jullie misschien denken: nou ja, goed, waarom zou jij dat onmiddellijk kunnen bedenken? Omdat het dit liedje is. Het is bijna gênant, jongens. Maar goed, ze willen dat ik dit een keer draai. Deze manier dan maar. The Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More.

Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Ik vind het wel leuk. Eerst de Dolly Dots en dan Bob Dylan. Die combinatie had ik nog nooit eerder gehoord. Hey, en weet je wie er vroeger bij hem thuis in de platenkast stonden? Hank Williams, Muddy Waters, John Lee Hooker, Elvis Presley. Uh-huh. En er was ook een vrouw die hij tot een persoonlijke heldin verklaarde. En dat was zangeres en politiek activiste Barbara Dane.

Nou, dat swingt zeg. De Bobby Blue Band, alweer bijna 70 jaar oud. Further on, up the road. En daarvoor Bryan Adams, Run to You van het album Reckless. Nou, we zijn er alweer doorheen. Veel plezier zo met de hardest working woman in showbusiness. Gea Wolf en de avond van 5. We gaan daar hebben Tom Jones. She's a lady.

0: samen Max.
1: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?

0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten ze minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
4: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
3: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken, met als gevolg dat de marechaussee vaak moet inspringen. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. De president mag op die manier niet ingrijpen bij de Fed, zegt deze verslaggever.
5: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
3: Trump mag er alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op. Het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend geregeld zon, het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Gerja Wolf.

In 1982 brak Toto wereldwijd door met dit nummer. En dat legendarische shuffle hoorde hem van Jeff Porcaro. Wordt nog altijd door muzikanten bestudeerd. Heel bijzonder schijnt dit te zijn. En de titel verwijst naar een vrouw, Rosanna. Maar het nummer kreeg door de jaren heen een bijna mythische status. Ik ga haar op het namenlijstje zetten.

0: is maandagavond, 29 juni, even over 8. Welkom bij de avond van 5. Fijn dat jij er ook weer bent, Arjan.
1: Zeker.
0: Mensen appen alweer van Gerja en vraagteken, puntje, puntje, puntje. Nou, het vraagteken is vanavond.
1: Ja, maar dat is geen verrassing voor de maandag, toch?
0: Nee, meestal niet. Maar er zijn wat wisselingen af en toe. En vooral nu met die vakantieperiode.
1: Ja, okay.
0: Dan willen we nog wel eens ruilen.
1: Leuk dat we vanavond weer samen hier
0: mogen
1: zijn.
0: Yes, absoluut. Tot 11 uur houden wij je gezelschap. En dat doen we met hele fijne muziek. Zometeen natuurlijk weer, waar is Bob? Hij is voor ons op pad ergens in Noord-Amerika. Staat hij vanavond en aan jou de taak om te raden waar die staat. De komende uren, ze zijn gevuld met de allerfijnste muziek. Zometeen muziek van eigen bodem. Maar eerst schittert zangeres Randy Crawford samen met de crew.

0: altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je ons nooit meer te missen. NPO
1: Radio 5. De voetjes van de vloer met G.

0: Ronnie Ritmus. Heerlijk. Rob de Nijs en Banger Hart 1996. Mooie kerken zijn er te over in Nederland, Kerkenland. Maar welke is nou de allermooiste? Die karakteristieke dorpskerk op die terp bij jou om de hoek? Of een gotische kathedraal verderop in de stad? Of juist iets heel anders? Het kan maar zo. Dagblad Trouw organiseert de mooiste kerk van Nederland verkiezing. En iedereen mag een favoriet gebouw inzenden en die vervolgens door een deskundige jury onder de loep wordt genomen. Nou, juryvoorzitter en architectuurhistoricus Herman Wesselink, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, van waar deze verkiezing? Waarom is die georganiseerd?
1: Ja, het heeft een beetje twee kanten. Het heeft voornamelijk te maken met de belangstelling voor religieus erfgoed, wat heel belangrijk is in Nederland.
0: Ja.
1: En het feit dat steeds meer kerkgebouwen en religieus erfgoed onder grote druk staan als gevolg van de toenemende leegstand.
0: Mm-hmm.
1: En daarom is het van belang om er zoveel mogelijk aandacht voor het onderwerp te vragen bij een geïnteresseerd publiek.
0: Ja. Ja, ik snap hem. Hey, ja. Kathedralen en kerken en kapelletjes, die vind je natuurlijk overal in Europa. Wat maakt dat Nederlandse kerklandschap nou zo uniek? Is er iets typisch Nederlands aan onze kerkgebouwen?
1: Nou, er is eigenlijk... dat is een intrigerende vraag die u stelt. Mm-hmm. Waarin Nederland zich wel echt onderscheidt ten opzichte van de andere West-Europese landen. Dat heb ik ook betoogd in mijn proefschrift. Wat... kleine 10 jaar geleden is uitgekomen.
0: Ja.
1: Ons kerkenlandschap is heel divers. Het kent aan de hand van de roerige godsdienstige geschiedenis door de eeuwen heen een enorme diversiteit. Dat heeft dus te maken met name vanaf de reformatie en daarna weer vanaf de Napoleontische tijd, de 19e eeuw, het ontstaan van allerlei verschillende kerkgenootschappen.
0: Ja. Hè,
1: dus naast de Rooms-Katholieke kerk, de protestantse kerken. Vanuit de hervormde kerk weer verschillende afsplitsingen in de 19e eeuw. Daarnaast had je de Lutheranen, de doopsgezinden.
0: Hebben die allemaal hun eigen zeg maar, ja, soort kerkgebouwen? Dezelfde soort stijl? Okay.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Eigenlijk heeft bijna elk kerkgenootschap in Nederland dat een beetje aanwezig was in de samenleving, heeft sowieso eigen kerkgebouwen ontworpen vanaf de periode van de godsdienstvrijheid. En in een veel ook in een eigen herkenbare opvallende stijl.
0: Ja.
1: En onder de Rooms-Katholieken, de Nederlandse hervormden en de gereformeerden, dus de grote kerkgenootschappen, valt dat vooral heel erg op. En zie je ook weer heel veel onderlinge, heel veel variëteit, architectuurstijlen. Maar ook de kleinere genootschappen, waaronder de remonstranten, de doopsgezinden, de Lutheranen, de Nederlandse Protestantenbond en natuurlijk ook daarna alle afsplitsingen uit de gereformeerde kerk, waaronder de gereformeerde gemeente.
0: Daar zitten ook hele mooie gebouwen onder.
1: Daar zitten ook hele bijzondere gebouwen tussen. En die zijn zo herkenbaar.
0: Mm-hmm.
1: En dat diverse beeld is uniek in Europa en misschien wel uniek in de wereld.
0: Okay.
1: Dat durf ik wel te stellen.
0: En dan krijgen jullie straks als jury een hele dikke stapel met allemaal prachtige kerken, de een nog mooier dan de ander. Maar hoe gaan jullie nou bepalen wat echt de allermooiste is? Want het is toch ook best persoonlijk, lijkt me.
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag die ik eigenlijk nu niet kan beantwoorden.
0: Mm-hmm.
1: De persoonlijke opvatting van de juryleden, die zal sowieso niet doorslaggevend zijn. Ik zelf hou heel erg van de katholieke kerkgebouwen van architect Pierre Cuypers en zijn volgelingen en uit het begin van de 20e eeuw.
0: Ja.
1: Maar andere juryleden hebben weer hele andere opvattingen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt ook mensen die weer heel erg van protestantse kerkgebouwen houden, of juist van de inrichting van protestantse kerken.
0: Maar is het dan niet appels met peren vergelijken?
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, aan de ene kant wel natuurlijk, maar aan de andere kant zullen we dus kijken naar waarschijnlijk ook het aantal inzendingen voor een bepaalde kerk.
0: Oh ja.
1: Dus als er één kerk is met heel veel inzendingen, dan moeten we daar wat mee.
0: Ja.
1: Maar niet alleen aantallen, maar ook motivatie is heel belangrijk. Dus dat lezers ook bijvoorbeeld aangeven waarom een bepaalde kerk hen zo geliefd is.
0: Ja. Want moet het, ook, moet het ook nog als kerk dienst doen op dit moment? Want er zijn soms ook prachtige kerkgebouwen
1: nee,
0: waar nu
1: niet.
0: Een bibliotheek
1: nee,
0: bijvoorbeeld in zit of een boekwinkel.
1: Dat klopt. Ja. Ja, er zijn genoeg kerkgebouwen die inmiddels een religieuze bestemming hebben verloren. En als ze min of meer als ze als kerk gebouwd zijn en ook als zodanig nog voor een groot deel herkenbaar zijn.
0: Ja.
1: Je hebt prachtige tot boekhandels verbouwde kerken.
0: Precies.
1: En ook kerken die als zorgcentra functioneren. Die kun je wat mij betreft ook insturen.
0: Okay. Ja. En waar kunnen de inzendingen naartoe? Want het kan tot en met komende woensdag kun je de kerken nomineren. En waarvoor moet ik daar zijn om dat te doen?
1: Ja, bij Dagblad Trouw.
0: Ja, oké. Okay.
1: De mooiste kerk van Nederland. Apenstaartje trouw.nl. Volgens mij is dat het e-mailadres, maar ik weet het niet 100% zeker. Maar u kunt het op het internet allemaal opzoeken.
0: Precies, als je bij Trouw kijkt, dan vind je het wel de mooiste kerk van Nederland. En heb je zelf ook een favoriet kerkgebouw, Herman, tot slot?
1: Binnen Nederland bedoelt u?
0: Ja.
1: Nou, ik vind de Sint-Vituskerk in Hilversum heel mooi van architect Pierre Kuipers.
0: Ja.
1: Die heeft dat magistrale.
0: Mm-hmm.
1: Ook dat Roomse triomfalisme en die uitgesproken virtuositeit van bouwmeester Pierre Kuipers.
0: Ja.
1: Dat is wel een van mijn echte favoriete kerkgebouwen in Nederland.
0: Nou.
1: Maar ik beloof, dit speelt geen rol binnen het verloop van de verkiezingen.
0: Daar gaan we inderdaad vanuit. Daarom stelde ik de vraag niet. Ik was van even benieuwd of u er zelf eentje heeft die favoriet is. Ik ben benieuwd of die er ook wordt genomineerd, de Vituskerk in Hilversum. Maar het is inderdaad een prachtig gebouw. Herman Wesseling, mag ik u hartelijk danken. Juryvoorzitter van de mooiste kerk van Nederland verkiezing. En inzending kan dan dus toch tot komende woensdag. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: En zo'n geweldig nummer als dit begon ook met een beetje pielen op de gitaar. Dat gitaarriffje. Gitarist Rob die bedacht dat riffje. En bassist Mark die maakte dat akkoordenschema erbij. En in Nederland werd het niet een hele grote hit. Maar in Amerika kon je geen radio aanzetten. Of je hoorde het nummer wel ergens op een zender langskomen.
1: Waar is Bob?
0: Ja, we hebben het toch over Amerika. Nou, waar is Bob? Hij staat ergens in Noord-Amerika. Oftewel in Canada, Amerika of Mexico. Hij is meegegaan met het WK met die oranje bus. En soms loopt hij ervoor, soms loopt hij erachter. Lekker te dansen van links naar rechts. En waar die staat is aan jou om te raden. Het kan dus ergens in Canada zijn, ergens in Amerika of ergens in Mexico. Dat is aan jou om te raden. Je krijgt 3 hints en dit is hint nummer 1.
2: Voorzichtig loop ik naar de afgrond. Wat een diepte. Maar vooral, wat een panorama. Gigantisch. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Zo wijd, zo groot, zo oneindig.
0: Nou, ik zou zeggen, ja, wat denk jij ervan, Arjen?
3: Nou ja, zo te horen staat hij op een berg. Maar zowel in Canada als in Amerika als in Mexico zijn bergen. Dus met uitzicht.
0: Ja, ja, ik weet niet zeker of het een berg is inderdaad. Maar zou kunnen. Mooi uitzicht, wijd uitzicht. Hij was aan het lopen, hij zit ergens in de natuur.
3: Een enorme afgrond, zegt hij.
0: Mm-hmm, ja. Ja.
3: Een gebergte dan, of zo?
0: Ja, zou kunnen. Ja. Hoeft niet per se. Maar we gaan het meemaken. We gaan het zien of er al een goed antwoord binnenkomt. Ik ben benieuwd. Je hebt de hele avond de tijd tot 10:30. Dan gaan we een winnaar uit de Rode Hoge Hoed trekken. En aan jou dus om te raden. Geef het maar door via de NPO Luister-app... als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.

Lois Lane. Ze bestaan dit jaar 40 jaar en dat vieren ze onder andere met deze nieuwe single. En ze kijken erin terug op de roerige tijden in Amsterdam van de jaren 80. Ja, en later dit jaar, na de zomer, volgt er nog een clubtour. En dan volgt er ook nog weer een theatertour. Dus druk zat voor Lois Lane. Maar door met Level 42. Terug naar de jaren 80, waar Lois Lane op terugkeek. Met het nummer Leaving Me Now.

Lekkere muziek van Level 42 en Leaving Me Now uit 1986. Ja, als het nummer That Lady in 1973 een grote hit wordt, dan zitten de jongste Isley Brothers, Ernie en Marvin, gewoon nog op de universiteit op Long Island. Ineens zijn ze niet alleen studenten, maar zijn ze ook de broertjes van. De broertjes van een van de succesvolste groepen van dat moment. En op de campus worden ze dan ook behoorlijk populair. En That Lady is eigenlijk geen nieuw nummer. De Isley Brothers nemen het al in 1964 op onder de titel Who's That Lady? Maar die versie die klinkt heel anders, meer als een cha-cha of een bossa nova.

klinkt eigenlijk ook wel lekker, vind ik heerlijk. Ernie Isley ziet het nummer eerst niet zitten om het opnieuw op te nemen, want volgens hem was het verhaal al verteld. Maar zijn broer Ronald die weet hem over te halen. En de melodie en het tempo en zelfs de tekst worden aangepast. En bovendien krijgt Ernie alle ruimte om zijn gitaarspel te laten horen. En juist dat maakt het verschil tussen de twee versies. Ernie heeft namelijk veel geleerd van Jimi Hendrix, die in de jaren 60 een tijd lang meespeelde met de Isley Brothers. En op That Lady laat hij horen hoe goed hij inmiddels is geworden. Zijn gitaarsolo wordt later door heel veel gitaristen bestudeerd en bewonderd. En zelf noemt Ernie het een bijna magisch moment. Nadat hij de solo heeft opgenomen, kijkt een van de aanwezigen hem minutenlang sprakeloos aan. Ernie zegt later dat het voelde alsof hij met één voet op de grond stond en met de andere voet op de berg Olympus.

Zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. En lekker nog een heel 2 uur lang de avond van 5. Tot zo na het nieuws van 9 uur.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
4: Das liegt vermutlich im Umfeld, das heißt in einem Sorgerechtsstreit oder in einer Sorgerechtssache.
3: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen die ook in het huis waren moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar verkeren niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
5: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
3: Hij zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer. Vannacht komt het af naar zo'n 12 graden. Morgen zon en wolken bij 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Het nummer komt voor in zeker 6 bioscoopfilms, maar ook in een Broadway musical en in een tv-serie. Kortom, dat I Go To Rio, dat was voor Peter Allen echt een schot in de roos. Ja, en fijn dat je luistert naar de avond van 5. Zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar met die hitte van vorige week, ik heb soms wel 2 keer op een dag gedoucht. Gewoon even heel kort afspoelen dan, hè?
1: Koud.
0: Nou ja, lauw.
1: Lauw. Ja, dat is het beste.
0: Voordat je dan in bed stapt, zeg maar even. Ja. En als je uit bed komt weer. En we hadden op een gegeven moment de tuinslang aan de parasol vastgemaakt, dat we zo'n tuindouche hadden. En dan hadden we de tuinslang gewoon in de zon liggen. En dan had je heel warm water.
1: Oh ja.
0: Echt heel slim, hè?
1: Ja.
0: En je denkt, het is blond, maar het zal er niet veel zijn. Maar er zit een kop op.
1: Ja, goed hoor.
0: Ja. Hey, en hoe staat het met de inzendingen van Waar is Bob?
1: Want... Nou, Gerrie, ja, wij dachten het is heel moeilijk. Maar dat tegendeel bleek het geval. Er komen heel veel inzendingen binnen.
0: Die rode hoed, die vult zich goed.
1: Ja, zeker,
0: mooi zo.
1: Zeker.
0: Nou, heel fijn om te zien. En zometeen krijg je de tweede hint van Bob. Dus heb jij nou nog geen flauw idee? Daar is niks om je voor te schamen. Dat kan gebeuren. En dan krijg je gewoon zometeen een volgende aanwijzing. Dus lekker blijven luisteren. Het nummer I'm a Believer van de Monkees. Het werd niet geschreven door de Monkees. Die taak hier dan Mr. Neil Diamond op zich. Jawel. De zanger schrijft het nummer speciaal voor de mannen. Maar zelf besluit hij ook een versie op te nemen. Voor zijn album Just For You uit 1967. En voor de Monkees was het de perfecte opvolger van Last Train to Clarksville.

0: Hou je hoofd omhoog, wat ze ook over ons zeggen, al dus Spargo in 1980.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, zingen is gezond en het maakt ons gelukkig, dat weten we allemaal. Hè? En zelfs als je niet kan zingen, dan wordt het toch vaak gezongen onder de douche. Want daar klinkt het allemaal zo ontzettend fijn. Er hangen geen gordijnen, ja, je douchegordijn misschien, maar dat neemt, absorbeert niet zoveel. En het klinkt dus lekker, het galmt er lekker, vaak sta je er in je eentje onder. Dus dan durven mensen hun mond nog wel eens open te trekken. Nou, misschien jij ook wel. En onder de avond van 5 douche wordt in elk geval naar hartelust gezongen. En dat klinkt als volgt. Well, I broke the heart of someone like you. Ai. Herken je het al? Want ik wil van jou heel graag de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. Als je dat weet, mag je bellen 0800 30555. Maar je mag ook een appje sturen naar de NPO Luister-app. Beide is goed als jij denkt te weten de titel en de uitvoerende van dit fragmentje. Well, I broke the heart of someone like you. Ah, je hebt er even de tijd voor, want ik ga deze voor je draaien. Mr. Blue Sky, Ilo.

Iconisch nummer van Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Ja, en de opgave voor Shower Power, hij is best pittig. Dus ik dacht van, weet je wat, ik strijk een keertje met de hand over mijn hart. Ik laat hem gewoon nog even één keer horen. Misschien brengt het je nu op een idee. Titel en de uitvoerende van dit fragmentje. Well, I brought the heart of a someone like you. Ah, als je hem zo een paar keer hoort, dan komt er iets bovendrijven. Nou, Ignas, ik hoop dat je zit te luisteren, want hier komt jouw verzoek. Yves Cassidy. Een prachtige cover van het nummer van Sting, Fields of Gold.

0: Rens die app naar de NPO luistert en hij zegt nog altijd kippenvel en het is niet koud.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, hij was moeilijk vanavond, of niet? Goedenavond, Anneke.
2: Dag, Gerrie. Goedendag.
0: Hoi, dat is weer een tijdje geleden dat ik jou gesproken
2: heb. Zeker weten, ja.
0: Ja, wat gezellig.
2: Ja.
0: Hoe gaat-ie met je?
2: Nog hot.
0: Ja? Heb je de hitte
2: een beetje... De warmte blijft zo lang in huis houden.
0: Ja, je kunt alles tegen elkaar openzetten en toch... Het wordt niet echt koel dan, hè?
2: Nee. Ochtends vroeg op, alles open.
0: Ja.
2: Dan denk ik, en dan is het... Ga je douchen, doe je de deur weer even dicht. Kun je beneden spot flikken weer.
0: Ja, kun je weer opnieuw beginnen, ja.
2: Ja, maar goed, laat niet klaar.
0: Nee. Hé, hey, ga je nog kijken vannacht of niet naar het voetbal?
2: Ja, ik zit nog... Is wel mijn plan, hoor, maar ik zit nu al een beetje te... Nikkebol.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is eigenlijk boffen dat we jou in de lijn hebben dan?
2: Ja. Nou, nee. Ik zit niet te slapen nog, want de tentjes staan nog open.
0: Hé, hey, vertel eens, welk nummer dacht jij te horen onder de douche?
2: Tonno Koets van Linda
0: Ronstedt. Ja!
3: Wow.
0: Ik vind hem echt knap hoor, Anneke.
2: Misschien ben ik wel niet goed. Nou, I'm not good.
0: Nou, voor ons ben je de beste, want er waren niet heel veel goede inzendingen vanavond, hoor. Dus je hebt het echt goed gedaan.
2: Oh, dan bedoel ik weer schouderklopje.
0: Yes, schouderklopje.
2: En een strandlaken.
0: En een strandlaken. Dat komt allemaal jouw kant op, Anneke. Dus,
2: heel leuk, Gerrie.
0: Ja, ik geef je even terug aan Arjan. En ik vond het leuk om je even weer te spreken, Anneke.
2: Dank je wel.
0: En veel plezier vannacht met kijken.
2: Ga je goed? Ja. Jij kijken of niet?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk, ik word altijd wel een keer wakker s'nachts. Dan moet ik naar de wc. En als het dat rond 3 uur is, zeg maar, dan ga ik misschien even naar beneden. Maar... Ja, ik zit hier morgen weer, anders dan val ik in slaap.
2: Ik zei vanmiddag nog tegen een vriendin, goh, was vannacht maar geweest. Ja. Want dan kletsen ze van, veel drinken. Ja. Maar ik geloof dat vannacht van 6 keer naar het toilet gelopen ben.
0: Nee. Ja,
2: ik denk, jamie, nee, dan had ik net...
0: Ja.
2: Als dat vannacht weer zo is, dan kruip ik hier wel op die bank.
0: Nou, dan spreek ik je vast morgenavond weer op de app. En dan ben ik benieuwd of je gekeken hebt of niet. Oké. Okay. Nou, fijne avond, Anneke. En tot de volgende keer.
2: Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Doei.
2: Doei.

0: Ik kan je echt aanraden als je een keer chagrijnig bent. Je wordt wakker en je denkt van, gedverdering, deze dag wordt er waarschijnlijk helemaal niks. Dan moet je even dit nummer opzoeken op YouTube. Dan kun je het videootje erbij. En dan zie je echt allemaal mensen met diepe vreugde. En dat is zo ontzettend aantrekkelijk om te zien. Dan kan het niet anders dan dat je aan het einde van het filmpje zelf ook een grote glimlach om je mond hebt. Het was Joy van Mama's Gun.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Ja, ik dacht even, zal ik nog zeggen? Maar nee, ja, ik was dus vanmorgen echt heel chagrijnig. Ik weet niet waarom, er was geen enkele aanleiding voor. Maar ik liep door het huis en mijn man had zoiets van, hé, wat is er met jou? Wat is er? Ik weet het niet, maar het wilde gewoon allemaal niet vandaag. Gelukkig is dat weer helemaal voorbij. En ja, dat komt mede dan dankzij de muziek, die is echt zo fijn. Maar Bob, hij is ook voor ons op pad. En waar die staat, is aan jou om te raden. En Arjan zei het al, er zijn al heel veel goede antwoorden binnen. Maar ik vind het altijd fijn als jouw antwoord ook nog binnenkomt. En misschien heb jij iets aan deze tweede hint.
2: Een dikke 1,5 kilometer beneden me trekt een glinsterende kronkel door het rode landschap. Niet voor te stellen dat hij jaar na jaar het sloopwerk van de rotsgrond voor zijn rekening neemt.
0: Ja, weer een goede tweede hint. Ja, we gaan er ook verder niks over zeggen. We gaan er geen woorden aan vuil maken, want alles is... dan wordt het nog meer een weggevertje. Als jij denkt te weten waar Bob staat, laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik ga door met de Moody Blues en die hebben een vraag.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van...

0: even snel zit rekenen hier tijdens het nummer. Maar die Anne van Herman van Veen, die moet ondertussen ook alweer ergens in de 40 zijn. Een hele grote meid geworden. Ja, stoelen die je niet meer gebruikt, die gaan vaak naar de kringloop. En boeken die je niet meer leest, gaan ook naar de kringloop. Maar plantjes uit je tuin die je niet meer wil, of die er niet meer zo mooi uitzien, die gaan vaak meteen de groenbak in. Nee, dus ook die kunnen ook naar de kringloop. Ja, echt, in Breda bestaat al een paar jaar de tuinplantenkringloop. En de bedenker van die tuinplantjeskringloop is Ingeborg Hoevenaars. Goedenavond, Ingeborg.
1: Goedenavond.
0: Dag.
1: Zeg, hoe vanuit Breda.
0: Vanuit Breda. Hoe ben je op het idee gekomen voor een kringloop voor planten te beginnen?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat ik zelf in mijn eigen buurt, ik woon zelf ook in Breda,
0: ja.
1: Regelmatig zag als mensen verhuisden of hun tuin gingen aanpakken, dat er dan in één keer een grote shovel kwam om de tuin leeg te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Met eigenlijk allemaal nog goede planten erin, maar die dan niet meer zo mooi waren of misschien niet zo in de mode.
0: Ja.
1: En die verdwenen gewoon in de container. En ik heb zelf vaak planten daar uitgehaald om in mijn eiktuin te planten. En ik werk in de stad Breda ook in het centrum.
0: Mm-hmm.
1: Met bewoners veel. En die hebben vaak niet zoveel budget om überhaupt de planten aan te schaffen.
0: Ah,
1: dus ik dacht, laten we dat voorkomen dat het weggegooid wordt. En dan doorgeven aan bewoners.
0: En zijn ze altijd bruikbaar nog, die planten die dan verdwijnen in de kliko?
1: Ja, nou niet allemaal natuurlijk, maar we proberen mensen nu inmiddels te bewegen dat als zij goede planten hebben, dat ze die eigenlijk voor ons bewaren of in een pot stoppen of in een plastic zak. En dat ze het liefst ook zelf, net als dat je je stoel naar de kringloop brengt, komt afgeven bij ons. Dus er komen heel vaak mensen met fietstassen en bakfietsen met planten erin.
0: Om
1: te brengen. Ja, ja.
0: En is alles welkom bij jullie, elke plant die uit de tuin komt?
1: We hebben een beetje het devies van het moet in een kruiwagen passen. Dat mensen in principe te voet hem bij ons ook weer mee kunnen nemen.
0: Ja.
1: Dus hele grote bomen en hele grote struiken liever niet, want die krijgen we eigenlijk ook niet goed doorgegeven.
0: Nee.
1: Maar met name gewoon planten die dus in een kruiwagen vervoerd kunnen worden.
0: Ja, ja, ja. En er gaat dus eigenlijk behoorlijk veel in die kliko wat nog prima te gebruiken is. Begrijp ik als ik jou
1: Zeker weet. Want als ik zie hoeveel planten wij bijvoorbeeld nu binnen hebben gekregen, dan komt het ook een beetje omdat het na het plantseizoen is nu, ook van kwekers en hoveniers. En dat je realiseert dat dat allemaal weggegooid zou worden. Ja, dan dat is echt absurd. Want dat is alleen nog maar degene waar wij contact mee hebben en alleen in Breda.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: kun je nagaan.
1: Ja,
0: en weet je of er meer kringloopwinkels zijn die ook een plantafdeling hebben?
1: Ja, er zijn wel kringloopwinkels die inderdaad ook binnenplanten bijvoorbeeld hebben.
0: Ja.
1: En laatst vond ik ook inderdaad via internet een andere winkel die ook planten, buitenplanten zeg maar, verkoopt dan echt. Want wij geven in principe alles gratis door.
0: Ja.
1: En mensen die iets kunnen of willen missen, die kunnen dan in de foyerpot wat doen. Zodat onze pot komt. En benzinekosten ook weer kunnen de onkosten eruit halen.
0: Ja. Ik zie net
1: Ik heb er één andere gevonden nu. Ja.
0: Oké, want ik zie net een appje van luisteraar Pedro die zegt, in Leeuwarden zit er eentje bij de kringloop in. Zeg maar een plantenkringloop.
1: Oh, oké, nou dat zie je volgens mij wel vaker. Dat je inderdaad bij een andere kringloopwinkel erin zit.
0: Ja.
1: En we hebben ook wel contact met wat andere kringlooppartijen in Breda om te kijken of we daarmee samen kunnen werken.
0: Ja. Maar ik begreep dat jullie kringloop ook nog wel meer is dan plantjes alleen. Hè? Jullie zijn eigenlijk een soort ontmoetingsplek geworden voor buurtbewoners, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Nou, mooi
1: zeker
0: is dat.
1: Voor de buurtbewoners. Er zijn mensen die komen sowieso iedere week. En sommigen zelfs twee keer in de week. Omdat we zijn op twee dagen open.
0: Ja.
1: Op zaterdag en op woensdag. En het is ook een soort ontmoetingspunt. En dat mensen informatie uitwisselen over plantjes. En elkaar helpen. En gewoon even gezellig komen kijken en kletteren.
0: En hoe belangrijk is dat voor de buurt? Waar die staat? De kringloop.
1: Ja, nou, dat is zeker belangrijk. We zitten heel bewust ook in het centrum tegen een aantal versteende buurten aan, waar heel veel kleine tuintjes zijn.
0: Ja.
1: En mensen ook echt niet zoveel geld hebben. Dus dat is best belangrijk, dat zij ook hun tuin kunnen vergroenen op een laagdrempelige manier.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat jullie dan met als plantenkringloop best ook een coole plek zijn met zoveel groen. Waar mensen even wat koelte kunnen vinden.
1: Ja, we zitten op zich wel op met onze potten, zeg maar, op een versteende soort achterterrein.
0: Ja.
1: Waar we nu heel erg ons best moeten doen om natuurlijk alles goed te houden met deze temperaturen. Maar het is gewoon een hele gezellige plek met allemaal planten en ziet er natuurlijk heel gezellig uit.
0: Zeker. En het is inderdaad heel belangrijk nu, hè, met de vergroening van de steden om daar wat meer koelte in te krijgen. Dus vooral niks weggooien, maar breng het naar de plaatselijke kringloop. En in jullie geval dan een plantenkringloop die meer is dan alleen maar een kringloop, maar ook een mooie ontmoetingsplek voor mensen
1: zeker
0: in de buurt.
1: Zeker weten.
0: Ik vind het een heel mooie initiatief, Ingeborg. Dank je wel. Jullie bestaan al 4 jaar. Heb je nog ergens behoefte aan of niet?
1: We hebben sowieso altijd behoefte natuurlijk aan planten.
0: Ja.
1: Maar ook aan ook wel vrijwilligers. We werken met 20 vrijwilligers die met z'n drietjes altijd op de diensten ingepland staan.
0: Ja.
1: Dus mensen die willen komen meehelpen, die zijn altijd van harte welkom.
0: Nou, NPO Radio 5 is goed in vrijwilligerswerk en onze luisteraars. Dus woon je in Breda en omgeving, dan kijk eens even in de plantenkring lopen. En dan kijk eens of je daar een paar uurtjes per week aan kan besteden. Dank je wel, Ingeborg. En ik wens je heel veel succes met de tuinplantenkringloop Breda. Dank je wel.
1: Dank je wel, hoor.
0: Dag.

Ik weet dat we hier veel mensen plezier mee hebben gedaan. Want er zijn een paar mensen die appen naar de NPO Luister-app. De beste van de Cats. De allermooiste van de Cats. Deze One Way Wind. En het brengt ons bijna bij het nieuws van 10 uur. Laat ons even bijpraten door datzelfde nieuws. En dan hebben we nog een heel uur avond van 5 te gaan. Tot 11 uur zijn Arjan en ik bij je. En hoe leuk wil je het hebben? Zometeen natuurlijk 2 voor de prijs van 1. En ik heb heerlijke muziek. Rowan Hazen komt langs. Sister Sledge komt langs. Bill Withers komt langs. Nou, wie hebben we nog meer? Lou Combs, hele mooie countryzanger met een nieuw nummer. De Hollies natuurlijk, gaan we even mee terug naar het verleden. En we hebben de derde en de laatste hint van Bob. En dan natuurlijk even de oplossing. Dus nou ja, genoeg om nog heerlijk voor wakker te blijven. Dus ik zie jou heel graag zo meteen aan de andere kant van 10 uur. En wat mij betreft heel graag tot zo.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van een schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dan schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

avond van 5 te gaan. Want tot 11 uur houden Arjan en ik jouw gezelschap met de lekkerste muziek. Zometeen de derde en laatste hint over de verblijfplaats van Bob van vandaag. En natuurlijk de oplossing rond 11:30. En over twee voor de prijs van 1 ga ik je zometeen iets meer vertellen. Ik had eerder vanavond al een nummer wat vaak gebruikt is in films en tv-series. En ik heb er nog zo eentje voor je klaarstaan. Namelijk het nummer Summer Breeze. Ik ken het van een commercial, van de tv, van een film. Er was geen ontkomen aan het nummer. Het roept dan ook een heerlijk beeld op van lange, zwoele zomeravonden. Waar geen einde aan lijkt te komen en waar het nauwelijks afkoelt. Een beetje zoals vorige week, geloof ik. Ja, daar lijkt het al een beetje op.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters. Pas.

0: Pretty was ze, Roy Orbison en Pretty Woman, 1964. Maar Martien zegt 1964 was dit.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, toen Christopher Cross eind jaren 70 doorbrak met zijn muziek, was die zachte stem meteen heel herkenbaar. En zijn mooie mix van pop en van rock en jazz. Het sloeg heel erg aan bij heel veel mensen. Onder andere ook bij mij. Want ik heb zijn albums ook in de kast staan. Zijn debuutalbum werd meteen een groot succes. En vele mooie liedjes zouden volgen. En ga maar eens even op zoek in jouw platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan van Christopher Cross? En welk nummer van jouw collectie zou je heel graag willen horen? Ik ga zoals eerste dit nummer draaien, Sailing. Je hoort hem al op de achtergrond. Maar welk nummer van Christopher Cross kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je appen naar de NPO Luister-app.

0: Een nummer wat een ode is aan het jezelf verliezen in het ritme. Kun je er iets bij voorstellen, Arjan? Dat je vroeger zeg maar op de dansvloer, want als dit nummer op de dansvloer werd gedraaid, dan stroomde die hele vloer vol. En dan sommige mensen gaan dan helemaal op in waar ze mee bezig zijn.
1: Ja, die kunnen dat dan ook goed. Ja, als je niet kan dansen, dan ben je constant in je hoofd zit je te denken van, sta ik niet voor paal?
0: Precies, zo zit ik niet net. Oh ja, ach, het toch. Nou, maar jij bent weer vast goed in heel veel andere dingen.
1: Zo is het geen,
0: absoluut.
2: Waar is Bob?
0: Ja, en wat dat is, dat mag je zelf invullen. Ondertussen gaan wij naar Waar is Bob? Want je hebt nog één hint van mij te goed. Als je nog geen idee hebt waar die staat, of je twijfelt nog, dan misschien dat dit je dan helpt. De laatste hint, hier komt-ie.
3: Even wat cijfertjes, hoor. Lengte, zo'n 435 kilometer. De breedte, pak een beet tussen de 15 en 29 kilometer. En een maximale diepte van 1857 meter. Poh. Deze kloof is echt in alles groots.
0: Nou.
1: Hoop getallen.
0: Hoop getallen, weet je ze nog? Kun je ze reproduceren? Ik niet, ik ook niet, nee. Ik heb wel geluisterd, maar ik heb het niet onthouden. Maar als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat, dan heb jij een kleine 5 minuten om mij te laten weten waar dat is. En als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten, hè? Want dan gaan we zo meteen iemand uit die rode hoge hoed trekken en die bellen we dan op. Het is altijd wel leuk als je dan ook nog opneemt om 22:30 s'avonds. Ga ik door met een mooi country nummer. Ik heb hem voor je klaarstaan. Luke Combs. Ik kende hem eerder nog niet, maar nu wel. En nu ben ik er ook gek op. Het kwam eerder dit jaar uit, in februari al. En het is echt lekker. En als je na dit nummer denkt van, goh, die zou ik wel eens live willen horen. Nou, dat kan. 11 juli staat de goede man in de Johan Cruijff Arena.

0: is het toch een prachtig nummer van de Hollies, He Ain't Heavy. Ik word er altijd een beetje melancholisch van. Maar ja, ik las erover dat een meisje liep met een grote baby, een grote stevige baby over straat. En de mensen zeiden tegen haar, joh, dat kindje is veel te zwaar voor jou. Toen zei ze, nee, hij is niet te zwaar, He Ain't Heavy. Het is mijn broertje, dus ik hou van hem, ik zal hem tillen. Ah, oh, dat vind ik dan weer zo lief. En of het allemaal nou helemaal klopt, ik weet het niet. Maar het is een mooi verhaal achter dit nummer.
1: Waar is Bob?
0: We zijn toe aan de oplossing, de grote oplossing van de vraag van vanavond. Waar staat Bob? Dus even kijken, ik heb Rick aan de telefoon. Goedenavond, Rick.
2: Goedenavond.
0: Dag, uit Zeeland zie ik.
2: Inderdaad.
0: Hey, hoe was het bij jou zaterdagavond met het onweer en zo?
2: Het was wel heftig. We hebben tot lang buiten gezeten om naar het onweer te kijken. Maar op een gegeven moment toch maar naar binnen gegaan.
0: Want hadden jullie last van die enorme hagelkegels, die golfballen?
2: Nee, we zijn gevrijwaard. Geen hagel.
0: Nou, gelukkig. Dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Ja, maar het is daar verder goed toeverdenk vandaag weer, of niet? Een stukje koeler dan het was. Lekker een beetje zeewind.
2: Goed te doen, inderdaad.
0: Ja, nou, fijn. En nu lekker naar de radio aan het luisteren. En luister je vaak naar de avond, of in de avond?
2: Ja, geregeld inderdaad.
0: Nou, hartstikke mooi. Mooi om te horen. En jij hoorde de hints en wist je het snel of had je ze alle drie nodig?
2: Nee, ik heb alleen de tweede hint gehoord. Ach. En toen hoorde ik van rood gesteente en 1,5 kilometer kloof. Ik denk, ja, dat kan alleen maar de Grand Canyon zijn.
0: Nou, wat goed voor jou dat je dat na één hint al weet. De meeste mensen hebben er drie nodig. Maar dat is vandaag ook niet de moeilijkste van alle oplossingen, kan ik je, of alle opgaves, kan ik je vertellen. Maar okay. we gaan even kijken. Ik vraag het even aan Bob. Hier komt-ie.
3: De plek waar ik ben is de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona.
0: Wat zegt hij dat toch weer mooi, de Grand Canyon. Hij zegt het ook zo grand. Maar het is helemaal goed, Rick. Dus de waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op. We gaan hem opsturen naar Zeeland.
2: Perfect, hartelijk dank.
0: Nou, heel graag gedaan. Jij dank voor het meedoen en heel graag tot een volgende keer.
2: Ja, prima. Hey, en het programma nog.
0: Ga je nog kijken vannacht of niet? Om 3 uur?
2: Nee. Ik blijf mooi in bed.
0: Jij bent een van die mensen die zegt van, joh, het zal allemaal wel, ik hoor het morgen wel.
2: Inderdaad, mijn collega's zullen me vast wel informeren.
0: Dat denk ik ook wel, inderdaad. Bij de koffie morgen zal het over weinig anders gaan. Maar ik wens je dan voor straks een goede nachtrust.
2: Perfect, hartelijk dank.
0: Oké. Okay.
2: Tot de volgende keer.
0: Ja hoor, dag Rick. Doei.
2: Dank je. Dag.
0: Hij staat as we speak te zingen in het Olympisch Stadion samen met het Metropoolorkest. Ik heb het over Gregory Porter. Maar ik heb even een duet van hem opgezocht. En dat zingt hij samen met ons eigen Treintje Oosterhuis. Het is alweer even geleden, maar het is een mooi duet. Moet je horen. Heer.

Eigenlijk heel logisch, hè, om Stevie Wonder te draaien na Treintje Oosterhuis en Gregory Porter. Want Stevie is ook een grote held voor Treintje. En ze hebben ook wel samen een keer nog gezongen. Toen zij net begon, weet ik nog wel. En Treintje en Gregory staan dan hebben samen ook gezongen. En Gregory staat as we speak te zingen in het Olympisch Stadion. En collega Yvonne van de redactie van Bert op 5, zij is erheen gegaan vanavond. Ik ben zo benieuwd. Ik spreek haar morgen. En dan wil ik alle ins en outs weten. Je kunt mij nog even laten weten welk tweede nummer ik van jou kan draaien van Christopher Cross. Ik begin zo met Sailing, maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Misschien moeten we Roxy Music ook eens in 2 voor de prijs van 1 doen. Dat is een goeie, die ga ik even noteren. Ik ga in elk geval dit nummer lekker voor je draaien. Hier is die Avalon.

0: En hij bleef maar wonderen, die Dion. Nou, brengt ons bij.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, juist in een tijd waar heel veel muziek steeds groter en uitbundiger werd. Begin jaren 80 heb ik het over. Koos Christopher Cross voor elegantie. Voor melodieën en een bijna tijdloze eenvoud. En dat maakt zijn liedjes tientallen jaren later, moet ik zeggen, nog altijd even geliefd. Leun achterover. Laat de dagelijkse drukte even los. En vaar maar mee op een van de mooiste soft rock klassiekers ooit gemaakt. Hier is hij, Christopher Cross en Sailing.

0: Wieberen zegt, het was niet mijn keus, maar Never Be The Same is ook werkelijk prachtig. Nou, er waren genoeg stemmen voor dit nummer dat ik hem draaide als tweede. Dus graag gedaan. Het is ook een prachtig liedje van Christopher Cross. Morgenavond is er weer een nieuwe avond van 5. Ook weer met Bob op een plek ergens in Amerika, Canada of Mexico. En het avond van 5 douche gaat morgenavond ook weer aan voor Shower Power. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Nou, dan kun je lekker blijven luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Misschien wel tot een uur of 3. Misschien dat je dan nog wel wakker bent en voetbal gaat kijken of je wekker zet. Ik ben benieuwd. Morgen spreek ik je heel graag weer. En dan hoor ik graag of je gekeken hebt of niet. En in wat voor stemming we dan morgen zijn. Vanmiddag sprak ik een Marokkaan. En die zei, we kunnen alleen maar winnen. Het is mijn vaderland tegen mijn moederland. Dat vond ik een mooie uitdrukking. Ze zei, er zijn alleen maar winnaars. Het is allebei goed als Nederland wint en als Marokko wint ook. Dus nou, mooi dat je er zo naar kan kijken. Dus lekker naar de muziek blijven luisteren. En als je nog aan het werk gaat vannacht, of je gaat zo slapen, Arjan en ik wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd die engel voor jou die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond.

0: De politiedienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 13 juni, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar het schaatstoernooi wordt verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen

0: kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt Bethlehem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2013 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Summerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en kwam er verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar de goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaars van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. 'S Ochtends raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.